weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ik ga even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Net al in Krachenburg mag niet uitbreiden. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws komende 3 uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders 1 jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alles moet schelen op de Berenkamperweg.
4: Straks als die harde...
5: Nou, zeker. Ja, inderdaad. Nou. Want er was toch al best wat vertraging door die Hardenbergenbrug die dus dicht was de afgelopen...
1: Er een half uur file, dan was je Flevoland nog niet uit.
5: Maar goed nieuws dus inderdaad. Die brug is weer open bij de A28 Heerlijk. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Dus je kunt daar gewoon weer lekker doorrijden als er geen file ontstaat natuurlijk. Over files gesproken, er zijn nog geen vertragingen gemeld. Er staat nog wel een flits op de A6. Lelystad Muidenberg. Oh, die verdwijnt ook net. Nou, wat alleen maar goed nieuws.
1: Dan meld je hem straks gewoon opnieuw.
5: Ja.
1: Dat is via de app van Flitsmeister, hè, kan dat allemaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
5: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van donderdag 10 september. Goedemorgen, Leo.
1: Goedemorgen, Roy.
5: Hoe is het ermee?
1: Nou, ik heb een kort nachtje gehad.
5: Is dat zo?
1: Ja, want? Ik hoop dat jij langer hebt geslapen.
5: Ik heb langer geslapen. Ik ga vandaag een triathlon, soort van kleine vorm van triathlon doen. Ja, dus...
1: In Almere?
5: Ja, in Almere, ja.
1: Die zaterdag pas?
5: Ja, nee, ik ga met de business relay doen, zeg maar. Dat is dan, gaan we samen met het bedrijf hier doen, een aantal mensen.
1: Oh, oké.
5: 400 meter zwemmen, 9 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen.
1: Oh.
5: Dus dat is dan wat
1: te doen. Bij het laatste haak ik af.
5: Wacht. Oh. Nou, dus je gaat wel een beetje meedoen, hoor ik al. Okay.
1: Nee, als ik die getallen zo hoor, dan denk ik... Dat fietsen, dat red ik nog wel, maar dat lopen, joh.
5: Maar kort geslapen, want...
1: Ja, ik was bezig met mijn geheime project... waar ik gisteren jou niks over vertelde... en vandaag ook nog niks over kan vertellen.
5: En volgende week?
1: Ja, dan wel. Het wordt zaterdagmiddag om 3:30 bekendgemaakt. Met welk geheim project ik meedoe.
5: Oké. Okay. Ik blijf afwachten. Nou, dan gaan we ondertussen naar het nieuws.
1: Sorry, ik kan er nog niet
5: over vertellen. Nee, ik snap het hoor.
1: Maar het had wat voorbereidingen nodig. En dan werd het weer laat. En ja, je kent dat wel. Hè.
5: Ja, je kent het. Nou,
1: dat moet je echt niet doen.
5: Ik ga afwachten.
1: Ja.
5: Vandaag in het nieuws bij Flevoland is wakker. Aandacht voor Walk into the Light in Almere. Deelnemers wandelen richting de zonsopkomst... en staan stil bij suïcidaliteit en de gevolgen daarvan.
1: En ze zijn flink teleurgesteld. De gebroeders Krebas, eigenaren van Nettol in Krachenburg. Ja, ze wilden hun recreatiepark uitbreiden... maar de Raad van State zet daar een streep door. En waarom? Dat hoor je zo.

0: Shepard was dat. Zijn broers en zussen, zijn hele familie is dat bij elkaar. En je hoorde Geronimo.
1: In Almere verzamelen zich op dit moment mensen voor een wandeling richting zonsopkomst. Om 6:15 begint daar de Walk into the Light. Een wandeling van ongeveer 4 kilometer waarbij wordt stilgestaan bij suïcide en de gevolgen daarvan.
0: De Walk into the Light wordt deze week op meerdere plekken in Nederland gehouden tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek. Gisteren was er een wandeling in Zeewolde, morgen in Lelystad en vrijdag in Dronten. Zaterdag in Dronten. En over een paar minuten begint in Almere de Walk into the Light. We spreken erover met Stephanie de Vaal, coördinator van Stip Almere. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Eerst even Stip, wat is dat voor afkorting? Wat betekent dat?
2: Steun- en informatiepunt.
0: Oké, op het gebied van?
2: GGZ, dus geestelijke gezondheid.
0: Juist. En nu aandacht voor zelfmoord, zelfmoordgedachten. En dat op de vroege ochtend.
2: Ja, je moet er wel vroeg je bed uit. Ja. Dan heb je ook wel wat.
0: Wat heb je dan?
2: Een hele mooie wandeling. En het is natuurlijk, iedereen ontwaakt. Dus dat zie je ook echt tijdens de wandeling. Hè. Mensen ontwaken, het vervoer start op. En soms opgang. Dus het heeft toch wel wat meer impact dan dat je dat bijvoorbeeld gewoon midden op de dag doet.
1: En waarom dan? Waarom heeft dat meer impact? Dus is het de hele situatie dan? Of?
2: Ja, dus de stilte ook om je heen. Het is natuurlijk heel lekker rustig buiten. En anders heb je de drukte. En ja, je loopt toch met een onderwerp wat best wel beladen en dingen bij je op kan roepen. Dus die stilte is heel fijn en mooi om dat samen dan te doen.
0: Ja, we horen dat je in een kamer zit. Aan buiten staan de mensen gereed die straks met jou aan de wandel gaan. Hoeveel staan er al gereed buiten in donker?
2: Toen ik net wegliep, waren er ongeveer 60 mensen binnen.
0: Zo.
2: Ja.
0: En die hebben allemaal hun verhaal.
2: Die hebben een verhaal of die hebben direct of indirect te maken met het onderwerp.
0: Ja.
2: En vandaar dat ze aansluiten.
0: Ja, en gaan jullie erover praten ook straks terwijl je loopt?
2: We hebben tijdens de wandeling, we beginnen met een opening. Waarom we er zijn en waarom we dit belangrijk vinden. En dan lopen we ongeveer 3 kwartier. En dan hebben we om de 10 minuten 3 sprekers in totaal. Een spreker die dan zijn of haar verhaal deelt. En dat is iemand die dan zelf met een gedachte loopt. Iemand vanuit de hulpverlening die het veel ziet natuurlijk. En een naaste. Zodat we echt elk verhaal horen. En iedereen heeft natuurlijk ook een ander perspectief daarop.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook best wel een emotionele wandeling is.
2: Klopt. Dat is het ook. We hebben ook meerdere gatekeepers. Die lopen dan met net zo'n badge als mij. Zodat het ook voor de mensen tijdens de wandeling herkenbaar is bij wie ze even terecht kunnen. Om daar eventueel over te praten als het te veel wordt of als ze gewoon het even kwijt willen.
0: Nou, het is nu een week dat er aandacht voor is. En volgende week is het weer een gewone week.
2: Ja, helaas wel.
0: Ja. Maar is het toch belangrijk dat er zo'n week is?
2: Zeker, dat er toch echt wel mensen stil bij staan en dat er aandacht aan gegeven wordt. En ik denk, hoe vaker je dat doet, hoe meer het bij mensen ook blijft hangen. En het is niet alleen maar de wandeling nu, maar ook alle mensen die meedoen, die verbinding hebben met elkaar. Dus elkaar ook makkelijker hierna gaan vinden.
1: Ja, want wat gebeurt er dat na zo'n week?
2: Ik merk wel altijd dat het meer speelt. En vooral, we gaan het najaar in. Dus dit is ook een onderwerp wat we dan heel veel terug gaan zien. Hè. We gaan de depressieve kant op, zoals dat wel eens gezegd wordt in het najaar. Je krijgt de feestdagen, je krijgt kortere dagen. Dus het is ook vooral nu heel erg belangrijk om daar aandacht aan te schenken. En ook nu die verbinding te leggen met elkaar. Je weet, iedereen die hier nu aanwezig is, daar weet je van elkaar. Oké, je hebt hier iets mee te maken, ik kan bij jou terecht.
1: Ja. Stephanie de Vaal, coördinator van Stip Almere. Dank je wel.
0: Denk je zelf aan zelfdoding? Bel dan 24 uur per dag gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl.

0: Somber, dat was hij weer, maar Marie isn't ready. Daarvoor Julian Lennon.
1: De gebroeders Kruas zijn flink teleurgesteld. Hun camping- en recreatiepark Nettel mag niet uitbreiden van de Raad van State. De militaire drones van het nabijgelegen Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, het LNR, zijn volgens de hoogste bestuursrechter belangrijker dan de uitbreiding van het park.
0: Uitbreiding botst dus met de activiteiten van het dronecentrum van het NLR. Robin Kruas baalt van het uiteindelijke besluit.
2: We waren eigenlijk wel trots en tevreden, want ik wist wel dat zij wel de goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reactie.
0: Dat hoor je straks. Eerst de reactie van Netto.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet. Als je zelf zegt dat het gevaarlijk is. En nou, er is vorig jaar in een recreatiegebied een naar beneden geklapt en dat gebeurt. Het gebeurt. Ik denk waar getest wordt, gaan dingen fout. Logisch, dat doe je niet boven een recreatiegebied. En dat snap ik niet.
4: Het betreffende terrein tussen Krachenburg en Marknesse, met zelfs een strandje en een zwemplek, is nu al volop in gebruik.
3: We zien hier een mooie draak. Die kan vuur spuwen. Die staat nu uit, maar die gaan we in de winter lekker laten vuur spuwen. Dus ook in de winter mooi. Hier het brandpunt, een kunstwerk met een vuurplek, subverhuur, een restaurant, een overkapping. En gewoon strand waar je lekker kan recreëren.
4: En vandaag een confronterende uitspraak, hè?
3: Ja.
4: Van de Raad van State, jullie camping, de uitbreiding die jullie al tijdelijk hadden, die mag niet doorgaan. Wat doet dat met je?
3: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van. En volgens mij moet je toch kijken samen van wat kan er wel. De drones, daar zijn wij voor. Zeg maar, het werk wat NLR doet, vinden wij heel belangrijk. Daar zijn wij voor. De manier waarop, zeer kwalijk.
4: En volgens de gebroeders Kruas zal het besluit weinig verschil maken. Volgens hun blijft het namelijk onveilig om boven het gebied te vliegen. En dat leidt tot lastige situaties.
3: Dus zij moeten elke keer een risk assessment maken. Kijken of zij veilig kunnen vliegen. Volgens mij kunnen zij vaak niet vliegen. Ze hebben in al die jaren nooit contact met ons opgenomen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. We hebben gewoon de hele zomer met mooi weer het strand vol gehad en honderden bezoekers gehad. Vandaag nog hadden we 210 mensen van school. Volgens mij wil je daar niet met experimentele drones boven vliegen. Want ze kunnen uit de lucht vallen. Dat is wat ze zelf zeggen. Dat gebeurt ook af en toe. En ik snap niet dat ze dat boven een recreatiegebied willen. Want het geldt voor ons, geldt voor Camping de Force, geldt voor het Waterloopbos. Volgens mij is de plek niet geschikt.
4: Dus zou er een tussenweg mogelijk zijn? Dat jullie bijvoorbeeld zeggen, dinsdag is een dag dat wij dan dit niet opengooien. Dan kunnen ze die dag vliegen.
3: Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijg je vage antwoorden van, als Defensie vandaag belt, moeten we morgen kunnen vliegen. En nog meer van dat soort antwoorden, waar ik niet in detail tot over zou gaan. Maar niet heel constructief over kunnen spreken.
4: En dat terwijl de partijen wel met elkaar opgescheept blijven. Want Nettel gaat echt nergens heen volgens Kruas.
5: Ik zie wel dat het iets met je doet.
3: Zeker. Het is ons levenswerk. En wij hebben hier veel eigen geld in gestopt. En we werken hier met zeer veel leuke collega's. En we hebben heel veel plannen voor de toekomst. En die worden om zeep geholpen. Op deze manier. Maar goed, nogmaals wat ik net ook zei. We zijn ondernemers, dus we maken wel weer een plan. En we gaan uiteindelijk gaan we weer vooruit.
0: Je gaat ervan ze horen, dus van de gebroeders Kruas. Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, wat heeft Rob Jetten te maken met AI? Je hoort het zo.

0: Weller en zijn band Town Council. En die hoorden Shout to the Top. De berichten van buiten Flevoland, Roy.
1: 8 maanden na de grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
2: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
1: In januari waren in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak er brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. De buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht.
0: In de Volkskrant een verhaal over de berichten van Rob Jetten en zijn partij D66. Die worden neergezet op de social media. Ja, veel daarvan worden door AI geschreven. Zo heeft de Volkskrant uitgedokterd. Deskundigen waarschuwen dat de premier daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. Ja, en als je vaak op de social zit, dan kom je ze overal tegen. De mannen van D66 en Rob Jetten zelf. Hij is actief op Instagram, Facebook en LinkedIn.
1: Ja.
0: Niet op TikTok'en? Nee, niet TikTok'en.
1: Nee, ik heb hem daar nog niet echt voorbij zien komen eigenlijk. Nee,
0: nee, nee. Maar goed, het wordt dus allemaal voor AI wordt dat dus gemaakt.
1: Dan nog de Telegraaf. Nederland koopt een hypermodern eigen verkenningsvliegtuig om zelf vijandelijk gevaar waar te kunnen nemen. Bovendien wordt er een samenwerking met Zweden aangegaan om gezamenlijk zulke toestellen te gebruiken en broodnodige inlichtingen in te winnen. Dat maakte Dilan Yeşilgöz, minister van Defensie, vandaag bekend. Ze zegt tegen de Telegraaf dat het om een belangrijke stap gaat waarmee ons land ons zelfstandiger in staat is om vijandelijke dreiging vroegtijdig op te merken.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De uitbreiding van recreatiepark Nettel in Krachenburg gaat niet door. De Raad van State heeft dat bepaald. Die zegt dat de buren mogen uitbreiden. Dat is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die vliegt daar met militaire drones en dat gaat niet samen met een groter recreatieterrein. Je hoort de reactie van Robin Krebas.
3: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af en daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van.
2: De gebroeders Krebas geven de strijd niet op. De provincie was tegen de uitbreiding. De gemeente Noord-Oostpolder steunde de plannen van Nettel juist. 71 mensen willen wethouder worden in Zeewolde. Zoveel brieven zijn er binnengekomen op de vacature voor wethouder. Het gaat om 56 mannen en 15 vrouwen. Mooi getal, vindt fractievoorzitter Tom Solleveld van Leefbaar Zeewolde.
4: Ik ben eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
2: Volgende week zijn er gesprekken met de sollicitanten. 1 oktober staat de benoeming gepland. Afvalzorg wil snelle duidelijkheid van de gemeente Lelystad over de geplande uitbreiding van de vuilstort aan de Zeeasterweg. Het bedrijf heeft daarom tijdelijk de aanvraag voor een milieuvergunning ingetrokken. Afvalzorg wil de bestaande stortplaats verhogen van 15 naar 32 meter. Oude politiegevers die misschien belangrijk zijn voor cold cases worden voorlopig niet gewist, heeft de minister van Justitie gezegd in de Tweede Kamer. Hij wil eerst onderzoeken hoe de gegevens langer bewaard kunnen blijven. Volgens Suus Joosten, de moeder van de in 2017 vermoorde Esther Paul uit Almere, is dat belangrijk nieuws. Meer nieuws op omroefleveland.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1.
6: Goedenavond, het weer in Flevoland. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele buien mogelijk, maar aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen gewoon droog. En in de nacht komen er zelfs wat bredere opklaringen voor, met dan minimale waarden van zo'n 10 of 11 graden. Morgen wordt dan een prima dag om erop uit te gaan. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 of 20 graden, met erbij flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend. In de middag wel weer wat meer stapelwolken met lokaal een enkel buitje, maar dat mag niet echt een naam hebben. De dagen daarna is het licht wisselvallig met op vrijdag enkele buien, maar zaterdag verloopt dan weer helemaal droog met temperaturen rond de graad of 20.
7: Goedemorgen moet het natuurlijk zijn. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de vierde wethouder van Zeewolde. Wie wordt dat nou? Je hoort het zo.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Chicago. En Saturday in the Park.
1: De vacature voor een vierde wethouder in Zeewolde heeft 71 reacties opgeleverd. Onder de sollicitanten zijn 56 mannen en 15 vrouwen. En de nieuwe coalitie besloot na de collegevorming in juli een partijloze wethouder aan te trekken, die volgens de sollicitatiecommissie een verbindend en daadkrachtig persoon moet zijn die het coalitieakkoord ondersteunt.
0: Tom Zonneveld, de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, zit in de selectiecommissie.
2: Eigenlijk wel trots en tevreden, want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reacties, maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
3: Gebruikelijk is dat wethouders worden gezocht binnen de politieke partijen die een coalitie vormen. Maar steeds vaker zoeken gemeenten iemand van buiten de lokale politiek en de eigen gemeente. Meestal via een gespecialiseerd bureau, maar Zeewolde koos voor een brede wervingscampagne online. Op LinkedIn schrijft burgemeester Harmsma: wie komt er naast mij in het college zitten? Gemeente Zeewolde groeit hard en staat voor prachtige en stevige opgaven. Er hoort een sterk bestuur bij. Daarom zoeken we een nieuwe wethouder, verbindend, daadkrachtig en met zin om echt verschil te maken in Zeewolde. Wat voor mensen hebben gereageerd?
2: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, bestuurlijke ervaring, maar ook zonder bestuurlijke ervaring, maar die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
3: En er liggen aardig wat dossiers te wachten op de nieuwe wethouder.
2: Ja, het is een heel lijstje. In ieder geval de belangrijkste zijn democratische vernieuwing, Lelystad Airport, de belangen behartigen daarvoor. Biodiversiteit zit erbij, afval zit erbij en zo zijn er nog een aantal dossiers.
3: Je zou kunnen denken, waren er binnen de politieke partij die de coalitie vormen geen capabele mensen?
2: Nou, dat zeker niet. Nee, wat het vooral is dat we ook in het verlengde van de nieuwe bestuurscultuur ook willen zorgen dat we eigenlijk raad en college, maar ook college onderling, dat we dat wat vernieuwen. En dan kan iemand van buiten kan daar een bijdrage aan leveren.
3: Ja, dus inderdaad een nieuw elan, zeg maar, in Zeewolde.
2: Precies. Iemand die af en toe zelf met een frisse blik tegen iemand kan zeggen van waarom doen jullie dat eigenlijk zo?
3: En is er al een woning beschikbaar trouwens?
2: Nee, er is nog geen woning beschikbaar. Maar goed, het hangt natuurlijk ook helemaal van af welke kandidaat het wordt. Hè. Dus daar valt nog niet zoveel over te zeggen. Als die kandidaat al in Zeewolde woont, dan is het natuurlijk makkelijk.
3: Precies. Nou ja, en dan gaat nu de procedure verder. Hoe gaat het verder lopen?
2: De volgende stap is dat we dinsdag de gesprekken gaan met geselecteerde kandidaten. En dan is het streven om 1 oktober in de gewone raadsvergadering de benoeming van de wethouder door de raad te laten gaan.
1: Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde was dat, in een bijdrage van verslaggever Roger Dankelui.
0: Vraag me af hoe lang jij nog mijn collega bent op 1 oktober.
1: Nou, denk het niet hoor.
0: Oké. Okay.

0: Ja, met het oeh, worden ze lekker meezingen natuurlijk. Lenny Monzo was dat, een Rattling Ball. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op Radio en TV?
1: Nieuwsuur bijvoorbeeld, aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld.

0: Nou ja, we zullen maar zeggen, de aanbod ligt er van Vanessa Paradis en Be My Baby. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv, Rob?
1: In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld, Saad de Paak. Die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. Hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Saad de Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist bij het AD Jelle Tieleman.
2: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bollios Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Saad de Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridouan Taghi met hem zaken hebben gedaan.
1: En Tieleman legde in Nieuwsuur ook uit hoe hij gearresteerd kon worden.
2: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkySCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Saad de Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
0: In Drugs Delta, dat is een documentaire serie over de internationale drugshandel en de impact daarvan op de maatschappij. Nou, in dat programma ging het dus over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoria ontdekt in Nederland en België, waar met hulp van Mexicanen de harddrug wordt geproduceerd. De ontdekking van de labs gebeurt meestal toevallig, vertelt Freek Pecht, hij is coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant.
3: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot, die kwamen hier de haven in en zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
4: Het is puur toeval.
3: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaadsituatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: Veelal komen die Mexicanen uit de Mexicaanse provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
5: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waar om naar Nederland te gaan.
1: Ik had ook een vriendin waarvan de buren, daar was ook een crystal meth lab ontdekt. Ja.
0: En die rook ook wat die agenten daar.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, achteraf dan denk je altijd, oh ja, inderdaad. En er was zo'n grote hond daar, maar altijd op het erf. Weet je, als je dus uiteindelijk dan denk je altijd, oh ja.
0: Puzzelstukjes, ja, dan precies. Begint het. Ja, maar je moet het doorhebben.
1: Maar het zit soms dichterbij dan je denkt.
0: De buren.
1: Ja. Dan de film Pressure, die gaat over de meteorologen die D-Day tot een succes maakten. In het Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
6: Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Ja, volgens Kuipers-Munneke waren nauwkeurige weerkaarten dus essentieel.
6: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee,
4: de
3: provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nettel in Krachenburg mag niet uitbreiden. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
11: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
10: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
12: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
10: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een flitser gemeld.
14: Scheelt wel, hè, als die A28 weer open is.
13: Ja, dat is echt bizar. Die N3, wat was ook weer? N331, volgens mij. Die was,
14: Berenkamperweg.
13: Ja, die was flink bezet de afgelopen dagen. Dag. Maar nu dus niet meer. Een flitser dus. Ja, A27. Sorry. Almere Hilversum, bij Blaricum staat hij bij 107,9. Ja, open nou toch weer die noodopvang bij Walibi in Biddinghuizen. Die oproep doen 4 oppositiepartijen in Dronten. Vanavond is er een debat over en zometeen spreken we Hans Hofmeijer-Boon van Pro Dronten daarover.
8: En ze zijn flink teleurgesteld, de gebroeders Krebas, eigenaren van Nettel in Krachenburg. Ze wilden hun recreatiepark uitbreiden, maar de Raad van State zet daar een streep door. Waarom? Dat hoor je zo.
15: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
19: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: swingend naar de ontbijttafel met Mary Mary en Shackle.
1: Vier partijen in Dronten doen vanavond een poging om opnieuw een noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen te openen. Het gaat om D66, Pro Dronten, de ChristenUnie en Dronten Sociaal. Volgens deze partijen is de nood hoog en is het draagvlak, in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen zeggen, nog steeds aanwezig.
0: De vier partijen hebben daarom een debat aangevraagd. Dat is vanavond. Ze willen weten van de coalitiepartijen of ze toch willen afwijken van het nee in het coalitieakkoord. Om die noodopvang te openen. Het debat is dus vanavond. Maar nu al contacten met een van de hoofdrolspelers, Hans Hofmeijer-Boon, fractievoorzitter van Pro Dronten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de coalitiepartijen, dat zijn de VVD, Leefbaar Dronten en het CDA, die hebben dus met elkaar afgesproken. Dat gaan we niet meer doen, die noodopvang, zoals de afgelopen jaren. Hoe groot schat u uw kansen in dat het misschien toch anders wordt vanavond?
2: Nou ja, kijk, fijn dat ik te gast mocht zijn trouwens op dit tijdstip.
0: Ja, van harte.
2: Wij vinden het gebrek aan draagvlak, hè, dat de huidige coalitie die net geïnstalleerd is, als enig argument eigenlijk gebruikt voor het stoppen van de noodopvang bij het Walibi-terrein, die hebben we altijd al twijfelachtig gevonden. En eigenlijk is die twijfel bij ons alleen maar groter geworden in de maanden sinds de coalitie er zit. Dat heeft ook te maken met jullie eigen onderzoek. En er is een artikel op Omroep Flevoland verschenen. En dat ging over dat de winkeliersvereniging Zuiderzee in het centrum van Dronten juist blij was met extra klandizie. Er was een ondernemersvereniging, De Driehoek, die hetzelfde aangaf. Er zijn 0 klachten binnengekomen bij het speciaal ingerichte meldpunt voor ondernemers. Nou, Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft onderzoek gedaan, heeft heel veel inwoners gevraagd. En er waren eigenlijk geen klachten. Sterker nog, waar zij achterkwamen, is dat heel veel Biddinghuizenaren met name het juist heel erg jammer vinden dat die noodopvang niet meer terugkomt dit jaar.
1: Ja.
2: Ja, ik kan dat heel goed begrijpen.
1: Ja. Maar toch, als we toch even teruggaan naar de verkiezing die is geweest natuurlijk. VVD ging van 4 naar 9 zetels. Ja, die acteren natuurlijk flink op de noodopvang en dat ze dat niet meer wilden. Hoe moeten we dat dan verklaren?
2: Nou, het is inderdaad zo dat de VVD als enige van de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingsthema eigenlijk heeft gebruikt dat ze willen stoppen met die noodopvang. En ze zijn gegroeid van 4 naar 9 zetels. En volgens mij ontkennen ze dat zelf ook niet. Je zou kunnen zeggen dat het daarmee te maken heeft. Maar daar moet je voorzichtig in zijn, hè, vind ik, in dat soort uitspraken. Maar dat geldt voor alle andere partijen niet. Het CDA heeft altijd gezegd, wij willen door met die noodopvang tot ze in de coalitie stapte. Leefbaar Dronten heeft ook nooit iets anders beweerd. Dus als je het vraagt, en dan ga ik even terug naar het begin van het gesprek, hoe groot schatten we de kansen in? Dan denk ik, als de partijen die nu in de coalitie zitten en de partijen die nu de oppositie voeren, als die goed naar hun achterban luisteren en goed naar de inwoners luisteren, wat wij wel willen doen, dan denk ik dat die kansen best wel groot zijn.

0: actualiteitendebat. Dat betekent dat er een directe aanleiding is. Ja. En dat is een brief van alle kerken in de gemeente Dronten. 11 kerken die oproepen aan de coalitie. Ga alsjeblieft door met die noodopvang. Wij hebben de ervaring inmiddels. We hebben de mensen. We hebben de ruimte. We hebben de middelen. En we willen heel graag. Dus waarom niet?
1: Ja, en dan hebben we ook nog de burgemeester.
2: Ja, want niet alleen de coalitiepartij spreekt u eigenlijk aan, maar ook de burgemeester, hè?
0: Ja, dat klopt. En dat is om twee redenen eigenlijk. De burgemeester, J.P. Gebbe, die heeft zich altijd keihard ingezet om deze opvang goed te regelen. Van het begin af aan heeft hij gezegd, we kunnen hier 3 keer per jaar kunnen we een stad bouwen voor 60.000 mensen. Dan kunnen we ook wel een dorp bouwen voor 1250 mensen. Daar heeft hij van het begin af aan gezegd. Vond ik een hele mooie uitspraak. En hij is op dit moment, hij is natuurlijk de ervaringsdeskundige bestuurder op dit gebied. Hij heeft natuurlijk aangegeven in de media en ook naar buiten toe zich te schikken naar de coalitieafspraken. Nou, ik vind ook dat hij dat hoort te doen. Maar hij is de ervaringsdeskundige bestuurder en hij is ook de bestuurder, dus de tweede reden, die veiligheid in zijn portefeuille heeft. Mm-hmm. Dus als er iets de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van veiligheid, criminaliteit, overlast, dan is hij degene die daarvan weet en die ons daar vanavond, als wij de vragen over hebben, antwoord op kan geven.
1: Ja. Nou, dan wachten we dat af met z'n allen. Dank voor deze vooruitblikken, Hans Hofmeijerboom van Pro Dronten.
2: Dan gaan we naar het weer met Rico Scheuder van Weerplaza. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Ja, wat voor weer gaat het vandaag worden? Ik vond het vanochtend eigenlijk vrij fris, moet ik zeggen.
3: Het was inderdaad behoorlijk frisjes, ja. De temperatuur die is een graad of 9. En vanochtend hebben we te maken met behoorlijk veel zonneschijn. Temperatuur komt uit op zo'n 15 graden halfwege de ochtend. Vanmiddag komen er weliswaar wat wolkenvelden voor. En dan is het een 19 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten is meest matig. En het blijft vandaag overal droog.
2: En dan vanavond gaan we nog wat regendruppels zien.
3: Nee, vanavond nog niet. Komende nacht wel, want er neemt namelijk de bewolking toe vanuit het westen. Later volgt er ook wat regen. De wind die waait er naar het zuiden en het is een graad of 12. Nou, morgen hebben we in eerste instantie te maken met vrij veel bewolking. Af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Kan nog wel een enkel buitje voorkomen en het is een graad of 20.
2: Dan is het weekend weer in aantocht. Gaan we die droog doorkomen?
3: Ja, het is een beetje op en af de komende dagen. Zaterdag blijft het droog. In eerste instantie is het wel grijs met nevel en mist. Maar zaterdagmiddag, dan breekt de zon weer door. Dan wordt het zo'n 22 graden. Zondag krijgen we te maken met een regenzone. Later breekt ook de zon wel weer door. En dan is het 21 graden. En maandag is het dan weer een droge dag. En dinsdag volgen weer buien. En dan is de temperatuur iets hoger met zo'n 23 graden.
2: Lekker Nederlands typisch weer, zou ik zeggen. Ja, Rico Scheuder van Weerplaza, dankjewel.

0: Repeated. Ja, de zanger die je hoorde was natuurlijk Ed Sheeran. En hij kreeg assistentie van Martin Garrix. Repeated. Maar hij zong ook Rewind, Repeated. En dat zijn allemaal knoppen op je speler. Hè.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, ja. Een beetje rustig, ja. Een beetje...
1: Ja. Right. Dan gaan we verder met het nieuws.
0: Ja,
1: de gebroeders Krewas die zijn flink teleurgesteld. Hun camping- en recreatiepark Nettel mag niet uitbreiden van de Raad van State. Militaire drones van het nabijgelegen NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, zijn volgens de hoogste bestuursrechter belangrijker dan de uitbreiding van het park.
0: Nou, de uitbreiding botste met de activiteiten van het dronecentrum van het NLR. Nou, een reden van Krewas dat hij uiteindelijk baalt van dit besluit.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet. Als je zelf zegt dat het gevaarlijk is. En nou, er is vorig jaar in een recreatiegebied een naar beneden geklapt en dat gebeurt. Het gebeurt. Ik denk, waar getest wordt, gaan dingen fout. Logisch, dat doe je niet boven een recreatiegebied. En dat snap ik niet.
3: Het betreffende terrein tussen Krachenburg en Marknesse, met zelfs een strandje en een zwemplek, is nu al volop in gebruik.
2: We zien hier een mooie draak. Die kan vuur spuwen. Die staat nu uit, maar die gaan we in de winter lekker laten vuur spuwen. Dus ook in de winter mooi. Hier het brandpunt, een kunstwerk met een vuurplek, subverhuur, een restaurant, een overkapping. En gewoon strand waar je lekker kan recreëren.
3: En vandaag een confronterende uitspraak, hè?
2: Ja.
3: Van de Raad van State. Jullie camping, de uitbreiding die jullie al tijdelijk hadden, die mag niet doorgaan. Wat doet dat met je?
2: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van. En volgens mij moet je toch kijken samen van wat kan er wel. De drones, daar zijn wij voor. Zeg maar, het werk wat NLR doet vinden wij heel belangrijk, daar zijn we voor. De manier waarop, zeer kwalijk.
3: En volgens de gebroeders Krewas zal het besluit weinig verschil maken. Volgens hun blijft het namelijk onveilig om boven het gebied te vliegen. En dat leidt tot lastige situaties.
2: Dus zij moeten elke keer een risk assessment maken. Kijken of zij veilig kunnen vliegen. Volgens mij kunnen zij vaak niet vliegen. Zij hebben in al die jaren nooit contact met ons opgenomen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Wij hebben gewoon de hele zomer met mooi weer het strand vol gehad en honderden bezoekers gehad. Vandaag nog hadden we 210 mensen van school. Volgens mij wil je daar niet met experimentele drones boven vliegen. Want ze kunnen uit de lucht vallen. Dat is wat ze zelf zeggen. Dat gebeurt ook af en toe. En ik snap niet dat ze dat boven een recreatiegebied willen. Want dat geldt voor ons, geldt voor Camping de Force, geldt voor het Waterloopbos. Volgens mij is de plek niet geschikt.
3: Zou er een tussenweg mogelijk zijn? Dat jullie bijvoorbeeld zeggen, nou, dinsdag is een dag dat wij dan dit niet opengooien. Dan kunnen ze die dag vliegen.
2: Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijg je vage antwoorden van, ja, als Defensie vandaag belt, moeten we morgen kunnen vliegen. En nog meer van dat soort antwoorden, waar ik niet in detail tot over zou gaan. Maar niet heel constructief over kunnen spreken.
3: En dat terwijl de partijen wel met elkaar opgescheept blijven. Want Nettel gaat echt nergens heen volgens Krewas.
1: Ik zie wel dat het iets met je doet.
2: Zeker. Het is ons levenswerk. En wij hebben hier veel eigen geld in gestopt. En we werken hier met zeer veel leuke collega's. En we hebben heel veel plannen voor de toekomst. En die worden om zeep geholpen. Op deze manier. Maar goed, nogmaals wat ik net ook zei. We zijn ondernemers. Dus we maken wel weer een plan. En we gaan uiteindelijk gaan we weer vooruit.
0: Dat was de reactie van Robin Krewas op het besluit van de Raad van State. Berichten van buiten Flevoland.
1: Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter verzorgd worden. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders volgen de boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transport uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. En het onderzoek bleek eerder dit jaar echter dat de transporten nog altijd doorgaan.
0: En dan goede berichten van de BIEB. Steeds meer jongvolwassenen zijn lid. Van 18 tot 30 jaar rekenen dan. En dat is een vijfde gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnement aanbiedt. om mensen boven de 18 jaar tegenwoordig ook. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de KB, de Nationale Bibliotheek.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
0: Ja, of om lekker een weekblad te bladen. Dat vind ik altijd leuk om te doen.
1: Ja, dat is jouw favoriete onderdeel.
0: Ja, dat zijn duur.
1: De weekbladen, ja. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, daar even kijken.
1: Dan een teleurstelling voor tennisser Botik van de Sandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets.
6: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breekkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik, dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
1: Van der Zandschulp kon wel rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet. Hij kan terugkijken op een goed toernooi en stijgt ook op de wereldranglijst. Dus ja.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De uitbreiding van recreatiepark Nettel in Krachenburg gaat niet door. De Raad van State heeft dat bepaald. Die zegt dat de buren mogen uitbreiden. Dat is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die vliegt daar met militaire drones en dat gaat niet samen met een groter recreatieterrein. Je hoort de reactie van Robin Krebas.
11: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van.
10: Ja, de gebroeders Kebas geven de strijd niet op. De provincie was tegen de uitbreiding. De gemeente Noordoostpolder steunde de plannen van Nettel juist. 71 mensen willen wethouder worden in Zeewolde. Zoveel brieven zijn er binnengekomen op de vacature voor wethouder. Het gaat om 56 mannen en 15 vrouwen. Mooi getal, vindt fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde.
12: Ik ben eigenlijk wel trots en tevreden. Want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
10: Volgende week zijn er gesprekken met de sollicitant. En 1 oktober staat de installatie gepland. Afvalzorg wil sneller duidelijkheid van de gemeente Lelystad over de geplande uitbreiding van de vuilstoot aan de Zeeasterweg. Afvalzorg wil de bestaande stortplaatsen verhogen van 15 naar 32,5 meter, maar de gemeenteraad is tegen. Oude politiegegevens die misschien belangrijk zijn voor cold cases worden voorlopig niet gewist, heeft de minister van Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer. Hij wil eerst onderzoeken hoe de gegevens langer bewaard kunnen blijven. Voor Suus Joosten, de moeder van in de 2017 vermoorde Esther Paul uit Almere, is dat belangrijk nieuws. Meer nieuws op de app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard.
14: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het dan overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
2: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N50. Emmeloord, Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek. Doe je er 10 minuten langer over. Ook nog één flitser gemeld. Staat op de A27 Almere Hilversum. Bij Blaricum hectometerpaal 107,9. En zometeen in Flevoland is wakker. De afgelopen 2 dagen was een stuk van de N307 tussen Lelystad en Dronten afgesloten. Maar dat was niet voor werkzaamheden. Waarom dan wel? Hoor je zo.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nou ja, zo loop je onbezorgd het leven in dankzij de Dire Straits en de Walk of Life.
1: De afgelopen twee dagen was een stuk van de N307 tussen Lelystad en Dronten afgesloten voor filmopnames.
0: Oh, was dat er aan de hand?
1: Dat was er aan de hand,
0: oh, ja. Regisseur Floor van der Meulen nam er een scène op voor de film Happy Days. Die gaat over een oma die haar grenzen niet aan kan geven en zichzelf altijd op de laatste plek zet. Verslaggever Ruben den Harder nam een kijkje bij de opnames.
2: De omleiding staat duidelijk aangegeven op de N307. Maar ik mag wel doorrijden en dan zie ik een file in de verte. Niet een echte file, maar die is gecreëerd voor de film. Camera's zie ik niet. Die staan heel ver weg, ergens bij een auto.
3: Ik heb deze weg gekozen om een stunt te filmen waar iemand van de weg af raakt en een ongeluk veroorzaakt. En onze hoofdpersoon voor de film Happy Days.
2: Ruud Bloksel, u bent de locatiemanager van deze scène hier. Ja. Jullie doen dus alsof dit een snelweg is waar een ongeluk is gebeurd. En we zien dan op de achtergrond een file ontstaan. Allemaal figuranten die in de auto zitten. Hoe komen jullie bij deze weg dan uit?
3: Dat is een zoektocht. Uiteraard, we zoeken een weg waar we het publiek niet te veel te last zijn. En dan zoek je een weg die je makkelijk kan omleiden. Waar de drukte niet zo groot is. En waar je ook contacten hebt. Dus we hebben goede contacten met de provincie Flevoland. Dus dan ga je je contactpersoon benaderen. En dan zeg je, nou ja, ik denk dat dit wel kan. En dan zegt hij, hopelijk, ja, dat denk ik ook. En dan gaat het los.
2: Ja, en u zegt al, ja, het is niet de drukste weg. De afsluiting is ook alleen maar tussen 9 en 3. Toch, ja, voor de mensen die om moeten rijden natuurlijk ontzettend irritant. En mag dat zomaar? Mag u dan zomaar een weg afsluiten om even een filmpje op te nemen?
3: Nou, het zomaar is, dat is een afweging van hoe druk is het en hoe lang is de omleiding. Dat staat nergens vermeld, maar de omleiding is 3 minuten extra reistijd. En dat wordt afgewogen tegen het algemeen belang van een film maken. En zomaar? Nee, niet zomaar. Dat zijn weken aan voorbereidingen gaan eraan vooraf. Ja.
2: En moet u dan betalen om gebruik te mogen maken van deze weg? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou ja, de film is gesubsidieerd. Hè? Dus het is we betalen wel iets, maar omdat het een non-profit, bijna non-profit organisatie is, wordt daar wel, krijg je flinke korting. De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
2: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden. En als je dat goed doet, mag je nog een keer terugkomen. En als je, nou ja, dan hebben we andere partners voor die dat dan samen met ons uitvoeren. Ja.
2: Het is verschrikkelijk slecht weer vandaag. We hebben moeten wachten met beginnen met filmen omdat het ontzettend regende net. En nu is het zonnetje lekker doorgebroken. Ja, ik hoop dat jullie ook een hele druilerige scène aan het draaien zijn, of niet?
3: Nee, dat is dat helaas niet. Deze scène was het niet per se heel erg mooi weer noodzakelijk. Maar het was ook zeker niet een regenachtige dag. Dus we moeten wachten. We hebben ook best wel net staan wachten voordat we verder konden met de opnames.
2: Dus jullie moeten wachten tot het alweer droog is. Maar ja, om 3 uur moet die weg open. Redden jullie dat dan wel?
3: De weg moet open. Het is wel zo dat de provincie de wegbeheerder wel even bij mij is gaan polsen of dat gaat lukken. En nou ja, misschien dat we nog wat respijt krijgen dat we iets mogen uitlopen. Maar dat is, dat gaan we niet tegen de crew zeggen in ieder geval. Dat houden we voor ons.
1: Locatiemanager Ruud Bloksel was dat. Niet mijn neef of zo. De film Happy Days is volgend jaar in de bioscoop te zien.
0: Verderop in dit programma de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. Roy Bloksel, wat hebben wij gemist?
1: Daar gaat het over D-Day, want het weer was daar heel belangrijk bij.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Ligt achter je, Over My Shoulder. Mike en de Mechanics waren dat. En daarvoor Alex Warren. Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld. Saad de Paak heet hij. Die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. En hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Saad de Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist bij het AD Jelle Tieleman.
2: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bollios Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Saad de Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridwan Taghi met hem zaak hebben gedaan.
1: In Nieuwsuur vertelde Tieleman ook hoe hij gearresteerd kon worden.
2: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkySCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Saad de Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
0: En dan was gisteravond de documentaire serie Drugs Delta te zien. Dat gaat over drugshandel en de impact ervan op de maatschappij. En deze keer ging het over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoria ontdekt in Nederland en België, waar met behulp van Mexicaanse criminelen de harddrugs wordt geproduceerd. De ontdekking van die labs gebeurt meestal toevallig, vertelde Freek Pecht. Hij is coördinator synthetische drugs bij de politie in Zeeland en West-Brabant.
3: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot. Die kwamen hier de haven in. En zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
4: Dat is puur toeval.
3: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaad situatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: Veelal komen die Mexicanen uit de Mexicaanse provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
5: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waar om naar Nederland te gaan.
1: Dan de film Pressure, die gaat over de meteorologen die D-Day tot een succes maakten. In Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
6: Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van die D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Volgens Kuipers-Munneke waren nauwkeurige weerkaarten dus ook essentieel.
6: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Was dus gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee,
4: de
3: provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Net al in Krachenburg mag niet uitbreiden. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
10: Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
12: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
11: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel, Dorald. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Een vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knopend-Hattemerbroek doe je er een kwartier langer over. Ook nog 2 flitsers gezien, waaronder op die N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. En op de A27 Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,3. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, ze zijn flink teleurgesteld. De gebroeders Kribas, eigenaren van Nettel in Krachenburg. Ze wilden hun recreatiepark uitbreiden, maar ja, de Raad van State zet daar een streep door. Waarom ze dat doen, hoor je zo meteen.
9: Open nou toch weer die noodopvang bij Walibi en Biddinghuizen, die oproep doen 4 oppositiepartijen in Dronten. Vanavond is er een debat over. Zometeen spreken we Hans Hofmeijer-Boon Hij is van Pro Tronto.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De zorgeloze Simon Webb, je hoorde No Worries. En het is 8:09.
1: De gebroeders Krebas zijn flink teleurgesteld. Hun camping- en recreatiepark Nettel mag niet uitbreiden van de Raad van State. De militaire drones van het nabijgelegen NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, zijn volgens de hoogste bestuursrechter belangrijker dan de uitbreiding van het park.
0: Robin Krebas baalt van het uiteindelijke besluit.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet. Als je zelf zegt dat het gevaarlijk is. En nou, er is vorig jaar in een recreatiegebied een naar beneden geklapt en dat gebeurt. Het gebeurt. Denk waar getest wordt, gaan dingen fout. Logisch, dat doe je niet boven een recreatiegebied. En dat snap ik niet.
3: Het betreffende terrein tussen Krachenburg en Marknesse, met zelfs een strandje en een zwemplek, is nu al volop in gebruik.
2: We zien hier een mooie draak. Die kan vuurspuwen. Die staat nu uit, maar die gaan we in de winter lekker laten vuurspuwen. Dus ook in de winter mooi. Hier het brandpunt, een kunstwerk met een vuurplek, subverhuur, een restaurant, een overkapping. En gewoon strand waar je lekker kan recreëren.
3: En vandaag een confronterende uitspraak, hè? Van de Raad van State. Jullie camping, de uitbreiding die jullie al tijdelijk hadden, die mag niet doorgaan. Wat doet dat met je?
2: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van. En volgens mij moet je toch kijken samen van wat kan er wel. De drones, daar zijn wij voor. Zeg maar, het werk wat NLR doet vinden wij heel belangrijk, daar zijn wij voor. De manier waarop, zeer kwalijk.
3: En volgens de gebroeders Krebas zal het besluit weinig verschil maken. Volgens hun blijft het namelijk onveilig om boven het gebied te vliegen. En dat leidt tot lastige situaties.
2: Dus zij moeten elke keer een risk assessment maken. Kijken of zij veilig kunnen vliegen. Volgens mij kunnen zij vaak niet vliegen. Zij hebben in al die jaren nooit contact met ons opgenomen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Wij hebben gewoon de hele zomer met mooi weer het strand vol gehad en honderden bezoekers gehad. Vandaag nog hadden we 210 mensen van school. Volgens mij wil je daar niet met experimentele drones boven vliegen. Want ze kunnen uit de lucht vallen. Dat is wat ze zelf zeggen. Dat gebeurt ook af en toe. En ik snap niet dat ze dat boven een recreatiegebied willen. Want dat geldt voor ons, geldt voor Camping de Voors, geldt voor het Waterloopbos. Volgens mij is de plek niet geschikt.
3: Zou er een tussenweg mogelijk zijn? Dat jullie bijvoorbeeld zeggen, dinsdag is een dag dat wij dan dit niet opengooien. Dan kunnen ze die dag vliegen.
2: Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijg je vage antwoorden van, als Defensie vandaag belt, moeten we morgen kunnen vliegen. En nog meer van dat soort antwoorden, waar ik niet in detail tot over zou gaan. Maar niet heel constructief over kunnen spreken.
3: En dat terwijl de partijen wel met elkaar opgescheept blijven. Want Nettel gaat echt nergens heen volgens Krebas.
1: Ik zie wel dat het iets met je doet.
2: Zeker. Het is ons levenswerk. En wij hebben hier veel eigen geld in gestopt. En we werken hier met zeer veel leuke collega's. En we hebben heel veel plannen voor de toekomst. En die worden om zeep geholpen. Op deze manier. Maar goed, nogmaals wat ik net ook zei. We zijn ondernemers. Dus we maken wel weer een plan. En we gaan uiteindelijk gaan we weer vooruit.
0: We gaan nog van ze horen dus, van de gebroeders Krebas.

0: Angel Eyes, wet, wet, wet. Of droog, droog, droog.
1: Ja, dat hopen we dan. Rico Schudder van Weerplaza.
2: Een hele goede morgen. Nou, droog, droog, droog vandaag.
1: Kijk, dat is de boodschap die we willen horen.
2: Ja, maar morgen is wet, wet, wet. Dus ja, het gaat op en af de komende dagen. Het is vandaag in eerste instantie dus gewoon heerlijk weer. Volop zonneschijn. Vanmiddag krijgen we wel te maken met iets meer bewolking. We kunnen ook wat uit gaan smeren. Dan is de zon eventjes een tijdje weg, maar het blijft wel overal droog. Er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op maximaal 19 graden. Dus het is al met al toch een heerlijke dag vandaag.
0: Rico, wat zie je als bewolking zich gaat uitsmeren?
2: Ja, dan zie ik dus dat bewolking, je ziet normaal gesproken zie je stapelwolken.
0: Ja, ja.
2: En die gaan dus uitsmeren. Dan worden het dus echt van die platte wolken.
0: Oh.
2: Dat je dus wat minder blauw eigenlijk om de wolken heen ziet. Als je dus wat stapelwolken ziet, dan blijft de zon echt wel vaak schijnen. Maar dit zijn dan echt wolken die dus wat echt gaan uitsmeren over de lucht. Ja, dan zie je de zon wat minder vaak. Dus dat gaat vanmiddag dan ook gebeuren.
1: Maar het is niet zo dat die regen produceren?
2: Nee, er komt geen regen uit in Flevoland. Waarschijnlijk wel in de kop van Noord-Holland en op Texel. Daar kan het wel wat gaan spetteren uit die bewolking. Maar in Flevoland lijkt het dus overal droog te blijven.
1: En hoe zit het vanavond, vannacht en morgen? Nou,
2: vanavond hebben we in eerste instantie nog af en toe zonneschijn. Geleidelijk aan gaat die natuurlijk al onder. En komende nacht, dan neemt de bewolking vanuit het westen toe. En in de loop van de nacht gaat er ook af en toe wat lichte regen vallen. Het eerste in het westen van de provincie. En dat trekt dan morgen overdag verder over de provincie naar het oosten. Dus morgenochtend dus bewolkt, af en toe regen. Morgenmiddag dan trekt de regen naar het oosten weg. Breekt vanuit het westen de zon weer af en toe door. Maar kan er nog wel een enkel buitje voorkomen. Het wordt morgen zo'n 20 graden. En de wind die waait dan uit het westen en is meest matig van kracht.
1: En krijgen we ook een wisselvallig weekend?
2: Ja, we krijgen inderdaad een wisselvallig weekend. Het gaat echt op en af. Want zaterdag dan beginnen we met grijzigheid. Het is nevelig, mistig. Maar al vrij snel lijkt dat op te gaan lossen. En zaterdagmiddag dan schijnt de zon flink. Temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Nou, zondag krijgen we weer te maken met een storing vanuit het westen. Gaat af en toe regenen. Later breekt de zon weer eventjes door. En dan is het 21 graden. En ook na het weekend gaat het nog steeds op en af. Want maandag is weer een droge dag met geregeld zonneschijn. En dinsdag krijgen we weer te maken met enkele buien. En zo gaat het volgende week de hele week zo door. In eerste instantie is het wel 23 graden. Later in de week lijkt de temperatuur wat meer richting de 20 graden te gaan.
1: Rico Schudder van Weerplaza, dankjewel. Vier partijen in Dronten doen vanavond een poging om opnieuw een noodopvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen te openen. Het gaat om D66, Pro Dronten, de ChristenUnie en Dronten Sociaal. Volgens deze partijen is de nood hoog en is het draagvlak, in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen zeggen, nog steeds aanwezig.
0: De vier partijen hebben daarom een debat aangevraagd. Dat is vanavond. Ze willen weten van de coalitiepartijen of ze toch willen afwijken van het nee in het coalitieakkoord. Om die noodopvang te openen. Het debat is dus vanavond. Maar nu al contacten met een van de hoofdrolspelers, Hans Hofmeijer-Boon, fractievoorzitter van

0: Rood Dronten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de coalitiepartijen, dat zijn de VVD, Leefbaar Dronten en het CDA, die hebben dus met elkaar afgesproken. Dat gaan we niet meer doen, die noodopvang, zoals de afgelopen jaren. Hoe groot schat u uw kansen in dat het misschien toch anders wordt vanavond?
1: Nou ja, kijk, fijn dat ik te gast mocht zijn trouwens op dit tijdstip. Wij vinden het gebrek aan draagvlak, hè, dat de huidige coalitie die net geïnstalleerd is, als enig argument eigenlijk gebruikt voor het stoppen van de noodopvang bij het Walibi-terrein, die hebben we altijd al twijfelachtig gevonden. En eigenlijk is die twijfel bij ons alleen maar groter geworden in de maanden sinds de coalitie er zit. Dat heeft ook te maken met jullie eigen onderzoek. Er is een artikel op Omroep Flevoland verschenen. En dat ging over dat de winkeliersvereniging Zuiderzee in het centrum van Dronten juist blij was met extra klandizie. Er was een ondernemersvereniging, De Driehoek, die hetzelfde aangaf. Er zijn 0 klachten binnengekomen bij het speciaal ingerichte meldpunt voor ondernemers. Nou, Dorpsbelangen Binninghuizen heeft onderzoek gedaan, heeft heel veel inwoners gevraagd. En er waren eigenlijk geen klachten. Sterker nog, waar zij achterkwamen, is dat heel veel Binninghuizenaren met name het juist heel erg jammer vinden dat die noodopvang niet meer terugkomt dit jaar.
2: Ja.
1: Ja, ik kan dat heel goed begrijpen.
2: Ja. Maar toch, als we toch even teruggaan naar de verkiezing die is geweest natuurlijk. VVD ging van 4 naar 9 zetels. Ja, die acteerden natuurlijk flink op de noodopvang en dat ze dat niet meer wilden. Hoe moeten we dat dan verklaren?
1: Nou, het is inderdaad zo dat de VVD als enige van de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingsthema eigenlijk heeft gebruikt dat ze willen stoppen met die noodopvang. En ze zijn gegroeid van 4 naar 9 zetels. En volgens mij ontkennen ze dat zelf ook niet. Je zou kunnen zeggen dat het daarmee te maken heeft. Maar daar moet je voorzichtig in zijn, hè, vind ik, in dat soort uitspraken. Maar dat geldt voor alle andere partijen niet. CDA heeft altijd gezegd, wij willen door met die noodopvang tot ze in de coalitie stapte. Leefbaar Dronten heeft ook nooit iets anders beweerd. Dus als je het vraagt, en dan ga ik even terug naar het begin van het gesprek, hoe groot schatten we de kansen in? Dan denk ik, als de partijen die nu in de coalitie zitten en de partijen die nu de oppositie voeren, als die goed naar hun achterban luisteren en goed naar de inwoners luisteren, wat wij wel willen doen, dan denk ik dat die kansen best wel groot zijn.
0: Ja, dus u zet eerder in op Leefbaar Dronten dat die gaan draaien en het CDA dat die gaat draaien dan de VVD.
1: Nou, ik kan me zo voorstellen, en als ik in de positie zou zitten waar de VVD nu in zit, en je hebt dit geroepen tijdens de verkiezingscampagne en je bent gegroeid, ja, dan ga je niet terug. Dat snap ik. Dan hou je je poot stijf.
0: Nee, daarom vraag ik ook naar die andere twee.
1: Ja, precies.
0: Ja, en wat zegt u dan?
1: Ja, en ik denk toch echt, hè, die hebben ook een achterban.
0: Ja.
1: Als we kijken naar wat nou de directe aanleiding is voor dit debat, actualiteitendebat, dat betekent dat er een directe aanleiding is. Ja. En dat is een brief van alle kerken in de gemeente Dronten. 11 kerken die oproepen aan de coalitie, ga alsjeblieft door met die noodopvang. Wij hebben de ervaring inmiddels, we hebben de mensen, we hebben de ruimte, we hebben de middelen. En we willen heel graag, dus waarom niet?
0: Ja, en dan hebben we ook nog de burgemeester.
2: Ja, want niet alleen de coalitiepartij spreekt u eigenlijk aan, maar ook de burgemeester, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is om 2 redenen eigenlijk. De burgemeester, J.P. Gebbe, die heeft zich altijd keihard ingezet om deze opvang goed te regelen. Van het begin af aan heeft hij gezegd, we kunnen hier 3 keer per jaar kunnen we een stad bouwen voor 60.000 mensen. Dan kunnen we ook wel een dorp bouwen voor 1250 mensen. Daar heeft hij van het begin af aan gezegd. Ook een hele mooie uitspraak. En hij is op dit moment, hij is natuurlijk de ervaringsdeskundige bestuurder op dit gebied. Hij heeft natuurlijk aangegeven in de media en ook naar buiten toe zich te schikken naar de coalitieafspraken. Nou, ik vind ook dat hij dat hoort te doen. Maar hij is de ervaringsdeskundige bestuurder en hij is ook de bestuurder, dus de tweede reden, die veiligheid in zijn portefeuille heeft. Mm-hmm. Dus als er iets de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van veiligheid, criminaliteit, overlast, dan is hij degene die daarvan weet en die ons daar vanavond, als wij de vragen over hebben, antwoord op kan geven.
0: Ja. Nou, dan wachten we dat af met z'n allen. Dank voor deze vooruitblikken, Hans Hofmeijerboom van Pro Dronten.
2: Dan tijd voor de berichten buiten de provincie. De Nederlandse kunstenaar Ralf Nauta verzorgde gisteravond een spectaculaire droneshow in New York. Ten nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001 vormde hij met 2977, ja, ik schrik gewoon van het aantal drones, de Twin Towers in de lucht. En dat aantal drones is niet willekeurig gekozen, want elke drone die stond namelijk symbool voor 1 slachtoffer. De kunstenaar vertelt hoe de Amerikanen bij hem uitkwamen.
3: Het is eigenlijk een idee ontstaan vanuit werk wat we eerder gevlogen hebben. We hebben in het verleden architectuur afgevlogen met het gebruik van die lichtdrones. Dus dan moet je denken aan het Colosseum, waar dan normaal dat bekende gat in zit. En dan dat opgevuld met licht, zodat je de architectuur ziet zoals het ooit gebouwd is.
2: Morgen is het exact 25 jaar geleden dat in New York, Washington DC en Pennsylvania bijna 3000 mensen om het leven kwamen door de terroristische aanslag.
0: Jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. En anders komen er boetes. Zo krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. Ze moeten daarbij ook geholpen worden, zegt de NVWA.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: Nou, eerder gaf de sector zelf al aan dit jaar te willen stoppen met de transporten uit Ierland vanwege dierenleed onderweg. Maar uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat de transporten nog altijd doorgaan.
2: De bibliotheek heeft meer jongvolwassen leden. Het aantal leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een vijfde gegroeid. De stijging is deels te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. Toch is dat niet de enige oorzaak van de stijging, zegt de directeur van de KB Nationale Bibliotheek.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
2: Ja, bibliotheken vervullen ook steeds meer in toenemende mate een maatschappelijke rol. Zo zijn er in veel vestigingen informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana? NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka?
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De uitbreiding van recreatiepark Nettel in Krachenburg gaat niet door, heeft de Raad van State bepaald. Die zegt dat de buren mogen uitbreiden en dat is het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Die vliegt daar met militaire drones en dat gaat niet samen met een groter recreatieterrein. Je hoort de reactie van een van de eigenaren, Robin Krebas.
9: Die komt hard aan. Het is dus de uitbreiding die wij gewenst hadden, maar ook een deel van de camping die wij nu hebben is tijdelijk vergund en die loopt dus ook af. En daar moeten we ook mee stoppen. En daar balen we natuurlijk verschrikkelijk van.
8: Maar de gebroeders Krebas geven de strijd niet op. De provincie Flevoland was tegen de uitbreiding. De gemeente Noord-Oostpolder steunde de plannen van Nettel juist. 71 mensen willen wethouder worden in Zeewolde. Zoveel brieven zijn er binnengekomen op de vacature voor wethouder. Het gaat om 56 mannen en 15 vrouwen. Een mooi getal, vindt fractievoorzitter Tom Sonneveld van Leefbaar Zeewolde.
10: Eigenlijk wel trots en tevreden, want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Dan hadden we ook relatief veel reacties. Maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
8: Volgende week zijn er gesprekken met de sollicitanten en 1 oktober staat de installatie gepland. Studenten van het ROC kunnen straks stage lopen en werken op Lelystad Airport. De luchthaven heeft daarover afspraken gemaakt. Het gaat onder meer om opleidingen voor luchtvaartdienstverlening, beveiliging, hospitality en toerisme. Studenten kunnen tijdens een opleiding meteen praktijkervaring opdoen. De fontein op het Kerkplein in Zeewolde blijft voorlopig uitstaan. Reparatie zou 3,5 ton kosten. Laat de BMW weten na vragen van Zeewolde Liberaal. De fontein is al 4 jaar stuk. Meer nieuws op Omroep Flevoland. En bij omroepflevoland.nl/wakker vind je de podcast van vanochtend.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het dan overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Twee vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A27, Almere-Gorkum bij Beeld, tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd. Doe je er 5 minuten langer over. En op de N50 staat ook nog een vertraging, Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld op de A27. Onder andere Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 108,3. En op de N351 bij Luttelgeest bij hectometerpaal 44,2. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de vierde wethouder van Zeewolde. Wie wordt dat nou? Dat hoor je straks.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cliff, ja, die deed ook een beetje aan disco. Onder meer met dit nummer We Don't Talk Anymore.
1: De vacature voor een vierde wethouder in Zeewolde heeft 71 reacties opgeleverd. Dat zijn onder andere 56 mannen en 15 vrouwen. De nieuwe coalitie besloot na de collegevorming in juli een partijloze wethouder aan te trekken die volgens de sollicitatiecommissie een verbindend en daadkrachtig persoon moet zijn die het coalitieakkoord ondersteunt.
0: Tom Zonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, die zit in de selectiecommissie.
2: We waren eigenlijk wel trots en tevreden, want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reacties, maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
3: Gebruikelijk is dat wethouders worden gezocht binnen de politieke partijen die een coalitie vormen. Maar steeds vaker zoeken gemeenten iemand van buiten de lokale politiek en de eigen gemeente. Meestal via een gespecialiseerd bureau, maar Zeewolde koos voor een brede wervingscampagne online. Op LinkedIn schrijft burgemeester Harmsma: wie komt er naast mij in het college zitten? Gemeente Zeewolde groeit hard en staat voor prachtige en stevige opgaven. Er hoort een sterk bestuur bij. Daarom zoeken we een nieuwe wethouder, verbindend, daadkrachtig en met zin om echt verschil te maken in Zeewolde. Wat voor mensen hebben gereageerd?
2: Nou, mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring. Bestuurlijke ervaring, maar ook zonder bestuurlijke ervaring, maar die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
3: En er liggen aardig wat dossiers te wachten op de nieuwe wethouder.
2: Ja, het is een heel lijstje. In ieder geval de belangrijkste zijn democratische vernieuwing, Lelystad Airport, de belangen behartigen daarvoor. Biodiversiteit zit erbij, afval zit erbij en zo zijn er nog een aantal dossiers.
3: Je zou kunnen denken, waren er binnen de politieke partijen die de coalitie vormen geen capabele mensen?
2: Nou, dat denk ik niet. Nee, wat het vooral is dat we ook in het verlengde van de nieuwe bestuurscultuur ook willen zorgen dat we eigenlijk raad en college, maar ook college onderling, dat we dat wat vernieuwen. En dan kan iemand van buiten kan daar een bijdrage aan leveren.
3: Ja, dus inderdaad een nieuw elan, zeg maar, in Zeewolde.
2: Precies. Iemand die af en toe zelf met een frisse blik tegen iemand kan zeggen van waarom doen jullie dat eigenlijk zo?
3: En is er al een woning beschikbaar trouwens?
2: Er is nog geen woning beschikbaar. Maar goed, het hangt natuurlijk ook helemaal van af welke kandidaat het wordt. Hè. Dus daar valt nog niet zoveel over te zeggen. Als die kandidaat al in Zeewolde woont, dan is het natuurlijk makkelijk.
3: Precies. Nou ja, en dan gaat nu de procedure verder. Hoe gaat het verder lopen?
2: De volgende stap is dat we dinsdag de gesprekken gaan met geselecteerde kandidaten. En dan is het streven om 1 oktober in de gewone raadsvergadering de benoeming van de wethouder door de raad te laten gaan.
1: Tom Zonneveld was dat van Leefbaar Zeewolde in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankelaar.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland. Yeah.

0: hommage aan de helden van toen door de Pasadena's. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Nieuwsuur aandacht voor de arrestatie van de grootste bankier van de onderwereld, Sate Paak genoemd. Die bijnaam heeft hij te danken aan het feit dat hij uit Pakistan komt. En hij werd opgepakt bij een grote internationale politieactie in Dubai. Sate Paak zou gelinkt zijn aan bekende criminelen, zei misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD.
2: Het belang van zijn arrestatie valt niet te onderschatten. Het is iemand die eigenlijk voorkomt in tal van grote dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Bolle Jos Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar heeft de opsporing ontzettend veel aanwijzingen dat heel veel van zijn vermogen via deze Sate Paak over de wereld is gestuurd. Er zijn aanwijzingen dat een aantal familieleden van Ridwan Taghi met hem zaak hebben gedaan.
1: Tieleman legde ook uit hoe hij gearresteerd kon worden.
2: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat en SkyCC is echt een hele belangrijke stap geweest in uiteindelijk ook het arresteren van figuren als Sate Paak. Waarom? Zij hebben eigenlijk al hun communicatie toevertrouwd aan die systemen. Nou, die systemen zijn gekraakt. De opsporing heeft miljoenen, zo niet miljarden van die berichten kunnen ontsleutelen. En daarmee ook eigenlijk inzicht gekregen in hoe dit systeem werkt. Wie zijn nou de belangrijkste spelers in dit circuit? En heeft daar actie op kunnen ondernemen.
0: In Drugs Delta, dat is een documentaire serie over de internationale drugshandel en de impact daarvan op de maatschappij. Nou, in dat programma dus ging het over crystal meth. Steeds vaker worden laboratoria ontdekt in Nederland en België, waar met behulp van Mexicanen de harddrug wordt geproduceerd. Ontdekking van die labs gebeurt meestal toevallig, vertelt Freek Pecht. Hij is coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant.
3: Mijn collega's die kwamen met een kleine politieboot. Die kwamen hier de haven in en zij wilden hier in de middag even gaan lunchen. En op het moment dat zij dus over een boot heen liepen, roken zij een hele penetrante geur van chemische hennep.
4: Het is puur toeval.
3: Dat was echt puur toeval. De twee politieagenten zijn dat ruim ingelopen. Ze zijn die ruimte ingegaan waar die isolatiepanelen voor stonden. En toen zagen ze eigenlijk een heterdaad situatie. En daar waren drie Mexicanen op dat moment dus bezig met het maken van crystal meth.
0: En die Mexicanen komen meestal uit de provincie Sinaloa. Arthur de Bruyne, Latijns-Amerika-journalist, legt uit waarom.
5: Wat er is gebeurd in Sinaloa de voorbije jaren, daar is zoveel crystal meth gemaakt dat die prijzen een beetje zijn ingezakt. In Nederland kunnen ze een aantal weken verdienen wat ze in Mexico misschien een aantal jaar zouden verdienen. Dus al met al is het risico wel waard om naar Nederland te gaan.
0: Ja, het is donderdag. Heb je altijd nieuwe films in de bioscoop? Daar heb jij nieuws over.
1: Waaronder de film Pressure. Mm-hmm. Het is een film die gaat over de meteorologen die D-Day, vanuit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, tot een succes maakte. In Met het oog op morgen vertelde weerman Peter Kuipers-Munneke over het belang van het weer bij D-Day.
6: Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
1: Ja, en nauwkeurige weerkaarten waren dan ook essentieel.
6: De geallieerden hadden echt een voorsprong, want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.
0: Ja, en dit was ook Flevoland is wakker voor deze donderdag. Morgen is er weer een aflevering, gewoon weer tussen 6 en 9, net als elke werkdag. En Roy zit al een beetje te wippen en op hete kolen met sportschoenen aan, want jij gaat iets sportiefs doen vanmiddag. Ja. Wil je dat met ons delen?
1: Ja, ik ga meedoen aan de business relay van de Challenge Almere Amsterdam.
0: Je gaat naar Almere dus?
1: Ja. Ja.
0: En mag je dan ook echt op het parcours waar zaterdag de grote helden...
1: Ja, maar wel het verkorte parcours hoor. Dus,
0: ja, nee, maar wel echt daar.
1: Het is daar.
0: Dus Veerwater en noem maar op.
1: Ja, zeker. Ja,
0: oh.
1: Ja. 400 meter door het weerwater heen. Nou, dat moet wel goed komen.
0: Ja?
1: 9 kilometer fietsen dan. Dus dat moet ook wel goed komen.
0: Dan heb je die wissel. Heb je dat geoefend?
1: Thuis heb ik wel geoefend.
0: Heb je een speciaal pak dat snel uit kan?
1: Gewoon een tri-suit noem je dat.
0: Oh ja, een tri-suit. Ja. Zijn duur, hè?
1: Ja, maar ik heb eentje van een paar tientjes kunnen.
0: Ja, het is goed hoor.
1: Nee, ik vind het heel leuk, maar het is, ik vind het leuk om een keer te doen. Maar
0: heb je een mooie fiets?
1: Ook prima.
0: Ook prima.
1: Maar niet
0: ook
1: heel
0: van
1: duur.
0: Marktplaats. Ook.
1: Nou, ja, ook van Marktplaats. Ja. Nou, het is met collega's, dus het is meer ook een beetje voor de gezelligheid.
0: En waar zie je het meest tegenop?
1: Het zwemmen.
0: Het zwemmen?
1: Ja, maar dat is als eerste. Okay. Dus dat
0: ja,
1: is
0: dan
1: op
0: heb
1: zich...
0: je dat maar gehad.
1: Ja, en het hardlopen is helemaal mijn ding. Dat is het aan het einde. Oh, dus dan ga ik kracht zetten.
0: Dan ga je knallen en we horen van de tijden. Veel succes, Roy.
1: Dank je.
0: Ik blijf nog een uurtje zitten voor Flevoland Muziekland.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee,
4: de
3: provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Netto in Krachenburg mag niet uitbreiden van de Raad van State. En ruim 70 sollicitanten voor de vacature van wethouder in Zeewolde. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Door Al Wegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
12: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
11: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
13: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
11: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
9: Dank, Dorald. 1 file van de ANWB. A27 heb ik voor je. Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunetten. 10 minuten. Fijn om te zeggen dat er geen file meer staat richting Nijkerk. Nu de Hardenbergbrug weer open is. Flitsers op de 27. Hilversum-Almere bij 108,3. Op de N351 bij Luttelgeest 44,2. En de N50 bij Ens 262,7. Die laatste is voor de vrachtwagens. Zometeen een mooi-duet tussen een drummer en een zanger.
14: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

even een beetje rustiger tussendoor van Douwe Bob. Dat is ook mooi, Note to Self. Maar we begonnen met Easy Lover van drummer Phil Collins. En de zanger was Philip Bailey natuurlijk. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. En jij mag ook een bijdrage leveren als je een verzoekje wilt aanvragen. Dat kan dan natuurlijk via het bekende WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Zet hem

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

In de jaren 80 had je het producers duo Stock, Aitken en Waterman. Die hadden een heleboel artiesten onder zich. Brennan en Madonna, Summer, noem het allemaal maar op. En Jason Donovan, die hoorde er ook bij. En je hoorde van hem Too Many Broken Hearts in the World. Gaan we even het spelletje Kiek de Kiekendief spelen. Kiek is op stap geweest samen met de scootmobiel Vierdaagse. En daar rijden ze door het park. De zon die schijnt er uitbundig bij. Er staan bomen, er staan rondom het park staan heggen. En daar omheen weer auto's geparkeerd. Het gras is kort geknipt, maar nog niet door gelukkig. Nou, dat scheelt dan in ieder geval weer. En ja, daar rijdt iedereen gezellig met zijn scootmobiel en een rondje voor de Vierdaagse. Maar ja, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Zit het in de scootmobiel? Zit het in de mandjes? Zit het in de bomen? Zit het in het gras? Zit het in de banden? Ja. Ga maar eens goed kijken. Code minuten is hier te zien op tv en ook op omroepflevoland.nl/kiek. En op de radio hebben we Django Wagner.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: In Enns kan de bouw van een nieuw zorgcomplex met woningen doorgaan. De Raad van State heeft daar groen licht voor gegeven. Op het oude sportterrein aan de Drie Torensweg komen 26 zorgwoningen voor ouderen met dementie. Omwonenden wilden de nieuwbouw tegenhouden. Ze waren bang voor extra verkeer en te weinig parkeerplaatsen. Studenten van het ROC kunnen straks stage lopen en werken op Lelystad Airport. De luchthaven heeft daarover afspraken gemaakt. Het gaat onder meer om opleidingen voor luchtvaart, dienstverlening, beveiliging, hospitality en toerisme. Studenten kunnen tijdens hun opleiding meteen praktijkervaring opdoen. De fontein op het kerkplein in Zeewolde blijft voorlopig uit. De reparatie zou 3,5 ton kosten. Dat laat de BMW weten na vragen van Zeewolde Liberaal. De fontein is al 4 jaar stuk.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard.
8: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het een overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
6: Dankjewel Rico. Flitsers op de A27, Almere Hilversum bij 108,2. Ruttelgeest op de N351 in beide richtingen bij 44,2. Ens de N50 natuurlijk, 262,6 en 264,4 wordt die ook gemeld. Maar ik denk dat gewoon dat vrachtwagending, weet je wel. Een hoge ring in Almere in beide richtingen bij 2,4. Flevoland Muziekland dendert door met 3 broers uit Australië.
9: Flevoland. Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
9: Met Leon.

0: die pizza wil ik ook van Eros Ramazzotti.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2001, ja, 25 jaar geleden en dan precies dezelfde week, week 37. En het waren de topdagen van J-Lo, mochten we toen al zeggen. Jennifer Lopez is stond maar liefst met 2 platen in de Nederlandse hitparade. Maar die ga ik niet draaien. Nee. En Arnoud over een uurtje ook niet. Want hij kiest voor een zanger naar wie een academie is genoemd. Nou, dat hoor je straks. Ik kies voor een van de leden van Take That die toen solo was gegaan. Ja, hij had toen al een 25 jaar geleden een uiterst succesvolle solo carrière. En die gaat maar door en die gaat maar door.
1: Nederland, muziekland. Terug naar
0: 2001, hier is Robbie Williams.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

5, Miles Smith, Niall Horan. En daarvoor natuurlijk Robbie Williams en Road to Mendeley. Ik geef wat complimentjes uitdelen aan heel knappe luisteraars die nu al hebben gezien wat er veranderd is op de foto's van Kiek de Kiekendief. Jan uit Zweden weet het al, Gerrit van Urk weet het al. En ook Yvonne uit Toronto. Knappe koppen allemaal, maar voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Er staat nu een foto op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je kijken tot 11 uur. Hij is ook op televisie nu. Als je radio luistert via de televisie, dan kun je zien dat een aantal mensen in een zorgpark meedoet aan de scootvierdaagse. Ze rijden daar langs het geschoren gras, mag ik wel zeggen. Rondom het park staan struiken en daaromheen staan de auto's van de wijk geparkeerd. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Nou, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Of even door op omroepflevoland.nl/kiek kun je de hele boel zelf invullen. Doe het dan wel voor 11 uur, want dan wordt de goede oplossing gepubliceerd. En gaan we winnaars bellen in het radioprogramma Herberg Flevoland. Over die herberg gesproken, een van de medepresentatoren is Arno Pluket. Die komt zo al om 10 uur voor het tweede uurtje Flevoland Muziekland. Ik ga eruit met Madonna, Into the Groove en de vakantiehit van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
4: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
3: Nee, de provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: GGD Urkna Oude Rabo en 26 nieuwe woningen erbij in Ens, speciaal voor ouderen met dementie. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5,000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een controle op de A27. Almere Hilversum 108,2. Dus de tolkostencamera, net als op de A6 bij Band. Emmeloord-Jouden bij 287,1. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 52,3. De N50 in Ens bij 262,6. En in Emmeloord wordt gecontroleerd op de Zeeasterstraat. Heb je zoek ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Muidenberg-Lelystad bij 52,3. De N50 in Ens bij 262,6. En in Emmeloord wordt gecontroleerd op de Zeeasterstraat. Heb je zoek ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Leo heeft een uurtje Flevoland Muziekland gedaan. En hij kondigde het aan. Ik ga het ook nog een uurtje doen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne.

0: in Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Goedemorgen.
9: Flevoland Muziekland.
8: Arnoud Plekket.
10: Goedemorgen.

Als je zo zegt, ik hoor ook niks geks. Tina Martin samen met Lily Dans. En daarvoor wel iets te geks. Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Goedemorgen. Donderdag 10 september is het de 10e van de 9e. Jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Ik heb leuke plaatjes voor je klaarstaan op jouw verjaardag. Je bent samenjarig met Ryan Phillippe, de Amerikaanse acteur. Die wordt 52. Jarig is ook vandaag de Nederlandse journaliste Daphne Lammers. We kennen haar natuurlijk ook van RTL Nieuws, 54 jaar. Colin Firth, de Engelse acteur, 66 geworden vandaag. Debbie Petter, voormalig cabaretier en nieuwslezeres ook, 70 jaar, zo weer. Amy Irving is ook jarig, de Amerikaanse actrice, die wordt 73 jaar. En Joe Perry, de Amerikaanse gitarist, bekend van Aerosmith, die wordt 76 jaar. José Feliciano, de Puerto Ricaanse zanger. Ja, ik wilde bijna Feliz Navidad gedraaien voor je, want ik moet nog heel eventjes wachten. Die is vandaag 81 jaar geworden. En wie er vandaag ook jarig is, is Nancy. Nancy Colas wordt 53 jaar. We kennen haar van de allergrootste hit. Deze plaat.

Mamma Mia en daarvoor Nance als zangeres van 24/7. En I Can't Stand It, grote hit uit de 90 jaren. En Nance is vandaag ook jarig trouwens. Ze werd geboren op 10 september 1973. Nou, dan weet je het wel. Op 15-jarige leeftijd werd ze in een discotheek in Asten. Ja, ontdekt door danceproducer Ruud van Rijen. Werd zangeres dus bij 24/7 en samen met Captain Hollywood. Die Captain Hollywood werd later weer vervangen door Stacy. Vanaf het begin af aan was dat al niet zo'n hele gelukkige combinatie allemaal met elkaar. Scoorde grote hits, zoals Slave to the Music, Nance en I Can't Stand It. Later werd ze ook nog presentatrice. Heeft ze heel veel programma's gepresenteerd. Onder andere heel veel samen met Gerard Joling. En Nancy is vandaag dus jarig. Samen met jou waarschijnlijk ook wel, hè? Ik zei het al. De foto van Kik, die heeft een foto gemaakt van de Scootmobiel Vierdaagse. En dus even kijken wat eraan veranderd is, als ik het zo snel kan zien. Misschien een spiegeltje net even anders. Moet ik eventjes goed kijken op de foto's. Ja, nou, hier. Maar welke dan? Hé, dat wordt natuurlijk even een moeilijke. Deze is echt heel erg makkelijk. Ik heb hem gewoon ook al voorgezegd aan je. Dus het wordt nog makkelijker om gewoon eventjes mee te doen met ons spelletje. En kans te maken op mooie prijzen. Bel jouw nummer door. Bellen, hè. 0320-285050. Krijg je Guitry aan de telefoon. En dan moet je eventjes je naam en je adres dus allemaal doorgeven. Nu eerst Bruno Mars, zometeen Adele.

0: zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bijna 2 minuten over 11:30. Goedemorgen. De GGD op Urk gaat verhuizen. Binnenkort gaan ze van het gezondheidscentrum het Dok naar de oude Rabobank aan de Klif.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Bijna 2 minuten over 11:30. Goedemorgen. De GGD op Urk gaat verhuizen. Binnenkort gaan ze van het gezondheidscentrum het Dok naar de oude Rabobank aan de Klif. De GGD gaat het pand 5 jaar huren van de gemeente. De gezondheidsdienst moet weg uit het Dok. De eigenaar daarvan heeft andere plannen waar de GGD niet meer in past. In Ens kan de bouw van een nieuw zorgcomplex met woningen doorgaan. De Raad van State heeft daar groen licht voor gegeven. Op het oude sportterrein aan de Drietorensweg komen 26 zorgwoningen voor ouderen met dementie. Omwonenden wilden de nieuwbouw tegenhouden. Ze waren bang voor extra verkeer en te weinig parkeerplaatsen. En studenten van het ROC kunnen straks stage lopen en gaan werken op Lelystad Airport. De luchthaven heeft daarover afspraken gemaakt. Het gaat onder meer om opleidingen voor luchtvaartdienstverlening, beveiliging en toerisme. Studenten kunnen tijdens hun opleiding dan meteen praktijkervaring opdoen. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het dan overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen. Maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
9: Dan de verkeersinformatie, geen vertragingen gemeld. Wel een flitser op de zee, Assenstraat bijvoorbeeld in Emmeloord. Op de N50 in Ens staan ze bij 264,3. Ook in Ens op de N50 bij 262,6. Ja, dan noemen we ook wel eventjes voor de volledigheid die andere cameraatjes die langs de wegen staan. De A6 in band Emmeloord-Joude bij 287,1. En de A27 Almere-Hilversum bij 108,2. Zometeen gaan we terug naar het jaar 2001. Welke muziek stond er toen in de hitparade?
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Blokket.

0: Lenny Mansu is dat en de Wrecking Ball. En daarvoor Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2001, Britney Spears was gigantisch populair met I'm a Slave for You. Shakira die brak internationaal door met Whenever, Whenever. En Destiny's Child die had een grote hit met Survivor. Verder in Nederland waren onder andere K3, Marco Borsato, Bluff en Agda en de Munnik populair. Harry Potter en de Philosopher's Stone stond in de bioscoop. Shrek, Jurassic Park 3, Monsters Inc., The Fast and the Furious, Moulin Rouge waren allemaal bekende films uit 2001. Spelletjes die waren er ook. De PlayStation 2 die was enorm populair. Volgens mij inmiddels de 5 of de 6 al staan. Xbox die kwam uit in 2001 en de Nintendo GameCube die kwamen ook uit. De eerste iPod werd in 2001 geïntroduceerd. Ja, 25 jaar later zou de iPhone Duo worden geïntroduceerd. Gisteravond was dat, hè? Voor hoeveel geld moet je flink voor sparen, hoor. Wikipedia werd opgericht. Een mobiele telefoon had meestal een klein zwart-wit of kleurenschermpje. En foto's maken kon vaak nog niet. Nou, dat is nu wel heel anders, hè? Furby was nog steeds populair. Pokémon-kaarten waren een enorme rage. Had ze maar bewaard in die tijd, hè? Ja, hoor ik je denken. Tamagotchi's die waren nog steeds bekend. En de baggy kleding en wijde broeken waren helemaal in 2001. Wat kostte het allemaal ongeveer? Nou, in Nederland betaalde je nog met guldens. En euro's die waren net ingevoerd als giraal geld. Eurobiljetten en munten die kwamen pas op 1 januari 2002. Dus in 2001 kon je gewoon met bijvoorbeeld een joetje betalen. Hè? Dat is nu ongeveer 4,54 euro. Geeltje, meien. Een rug. En een bioscoopkaartje, cd of game voelde daardoor vaak behoorlijk duur in vergelijking met nu. Nou, je moest thuis nog wachten tot niemand de telefoon gebruikte voordat je kon internetten. Je moest het modem aan, hè, met alle geluidjes van dien. Een telefoon had geen apps, je kon niet even Google Maps openen om te kijken waar je was. Foto's moest je nog laten ontwikkelen. Muziek meenemen betekende een Discman, een cassettebandje of een mp3-speler. Een film kijken betekende een videobandje huren of kopen. Of naar de bioscoop gaan natuurlijk. Als je iemand wilde spreken, belde je gewoon naar hun huistelefoon. En een ringtone downloaden. Als je zei, ik ga even een ringtone downloaden. Met je ben hem met pek en veer het stadje uitgesmoerd. Ja, waren allemaal leuke dingen uit 2001. Er was ook iets minder leuks in 2001. Herman Brood besloot van het Hilton af te springen in Amsterdam. De begrafenis was daarna. Het afscheidsbriefje is inmiddels ook bekend. En er kwam een plaat van hem uit. En die stond hoog in de hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2001, met My Way.

Je hoorde Herman Brood uit 2001 met My Way. Mooie versie is dat. Heel gevoelig. En Michael McDonald zat er zojuist na met Sweet Freedom. Ik laat je nog een keertje de foto zien van Kiek. Die is bij de Scootmobiel 4000 geweest. Heeft iets veranderd aan de foto's. Links en rechts lijken hetzelfde, maar dat zijn ze niet. Kijk eventjes goed achteruit en dan zie je het wel. 0320 28 50 50, dat is het telefoonnummer waarop je je antwoord door mag geven. Krijg je guiding aan de telefoon. Alleen bellen voor het antwoord, hè? Niet door appen of wat dan ook. Appen moet je voor andere dingetjes doen. Alles behalve het antwoord doorgeven voor Kiek. Dat moet gewoon met de telefoon. En de rest mag je ons allemaal appen. Heb je misschien nog een leuke verzoekplaat of een leuke anekdote of zo die je ons gewoon even wil vertellen over iets wat Flevoland bezig gaat misschien of zo? Geef het maar door via dat appnummer 0320 28 50 50. Straks eventjes na 11 uur weer de herberg met Jeroen Wolfs als financieel deskundige.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Mensen van binnen zijn wolden, van buiten zijn wolden, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring, die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld.
5: Ja, het afsluiten van de weg, het plaatsen van de borden, dat moet u zelf betalen. Dat betaalt niet de provincie.
4: Nee,
5: de
4: provincie doet dat niet. De provincie faciliteert ons eigenlijk, maar zegt wel, dit zijn de spelregels, hier moet je aan houden.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zodra Lelystad Airport open mag voor vakantievluchten, wil ROC Amsterdam Flevoland werkplekken en stages aanbieden voor functies binnen de terminal. De GGD op Urk verhuist binnenkort van gezondheidscentrum Dok naar de oude Rabobank aan de Klif. En op het oude sportterrein aan de Drietorensweg in Ens komen 26 zorgwoningen voor ouderen met dementie.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Christian voor het nieuws. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt wel een aantal controles. Dat zijn voornamelijk ook camera's die kijken naar de vrachtwagens of ze de tolkosten wel hebben betaald. A27 Almere-Hilversum bij 108,2. Hilversum-Almere op dezelfde A27 bij 114,9. De A6 Emmeloord-Joude bij 287,1. De Noord in Dronten wordt in de gaten gehouden. De N50 in Ens, ook daar wordt gecontroleerd bij 264,3. En in Emmeloord zouden ze staan op de Zeeasterstraat. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen weer financieel deskundige Jeroen Wolfsen bij ons in de uitzending. Gaan we het hebben over de nieuwbouw. Die wordt moeilijk verkocht. En huren, ja, alles wordt duurder. Dus ook het huren.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: U zit hier na 30 of 40 jaar zelfs nog steeds hartstikke lekker in de oren klinkt. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Om 9 minuten over 11 geworden op deze mooie donderdagochtend 10 september. We hebben een aardig weertje buiten volgens mij.
1: Het is heerlijk. Ja, niet te warm, niet te koud en het is droog. Dus dat was een keer lekker.
0: Ja, maar het is een beetje op en neer weer. Gisteren was het regen, vandaag is het droog, morgen is het weer regen en daarna is het weer droog.
1: Met op en neer is niks mis.
0: Nee. Qua weer dan, vochtigheid erbij, ook altijd wel handig. Zometeen Jeroen Wolsen, gaan we het over kijken, kijken en niet kopen hebben. Ja, dat zijn wij eigenlijk, hè. Zo staan we bekend over de hele wereld.
1: Ja. Ja. En in welk land je ook komt, dan zeggen ze kijken, kijken en niet kopen, hè?
0: Ja, zegt ze het overal zo?
1: Ja, wel vaak. Als je in Turkije bent of in Egypte, al die winkeliertjes.
0: Appeltreetje krijg je dan ook, hè?
1: Ja, appeltsaai.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En,
1: hè? Appeltsaai.
0: Appeltsaai?
1: Ja, ze zeggen dan saai.
0: Oh.
1: Het is eigenlijk geen thee. Maar ze kunnen thee niet zo goed uitspreken. Althans, de winkeliers die ik ken.
0: Ja.
1: Appeltsaai?
0: Yes. En het huren, ja, het wordt steeds duurder.
1: Ben je appeltee?
0: Nee.

0: Cameron Whitcomb is dat en The Kingdom of Fear. Gaan over naar de geldzakken.
1: Ja, dat doen we natuurlijk met Jeroen Wolfs. Jeroen, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kijken die kopen, zeiden we net al. Nieuwbouw wordt heel moeilijk verkocht.
2: Ja, want jullie zeiden, hè, in het buitenland is dat een bekende kreet. Kijken, niet kopen. Ja. Nou, sinds kort dus in Nederland ook.
0: Oh, we vinden het leuk om te gaan kijken naar koopwoningen of nieuwbouwprojecten. Maar we doen er verder niks mee.
2: Nou ja, dat vinden we in zoverre leuk. In Steenwijk, stond toevallig in de krant ook, maar we zien het wel meer. In Steenwijk, ja, daar staat een wijk met stenen. En die stenen worden dus niet verkocht. Steendijk is een projectontwikkelaar, die heeft daar 300 nieuwe woningen. En de eengezinswoningen, en dat zou je ook kunnen omschrijven als de starterswoningen, die worden nauwelijks verkocht. Om de simpele reden dat het gewoon te duur is voor een starter. Dus er worden 300 woningen gebouwd. 150 woningen, dat zijn die eengezinswoningen, zijn nauwelijks verkocht. De twee onder één kappers wel. Ja. Ja, dat is de typische doorstromen woning. Ja. Dat is iemand die al 100.000 of 200.000 winst van zijn eerste woning in de zak heeft.
1: Ja.
2: Maar die starter, die dus een woning moet kopen van gemiddeld 400.000 euro. Ja, dat is en een flinke prijs.
1: Ja.
2: Ja, en ik weet wat jij gaat zeggen.
1: Wat dan?
2: Iets over de rente.
1: Ja, ook de rente gaat ook wel. En als dat huis wordt opgeleverd, moet je alles nog doen. Tegenwoordig zit geen badkamer, zit geen keuken meer. Alles wordt casco opgeleverd. Dus er komen er zeker nog
2: tuin,
1: weet ik het.
2: Nou ja, je had net even je eigen situatie. We kopen alles nieuw. Maar dat is daar ook de situatie. Je tuin moet je nog doen. Nou, ik heb toevallig zelf van de week nog even een offerte gehad van een tuinman. Ik wist niet dat die man een universitaire opleiding hadden en gouden gereedschap gebruikte. Want jeetje, wat een bedragen.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat zijn inderdaad allemaal kosten die erbij komen. Maar dan heb je de woning. Maar het probleem is dus nu om die woning te krijgen. Want let op, als jij dus een starterswoning moet kopen in Steenwijk. Hè? Bedoel, dat is niet de duurste plek in Nederland. Dat kost al 4 ton.
1: Mm-hmm.
2: Nou, even hè, de rente op dit moment. NAG, 10 jaar vast. Minimaal 4%.
1: Ja.
2: Nou, een woning van 4 ton. En dan je moet alles lenen. Hè, keer 4%. Dan zit je gewoon op een bruto maandlast van een goede 1950 euro. Netto rond de 1500 euro.
1: Dat is toch wat?
2: Dat is serieus geld, hè?
0: Wat moet je dan wel niet verdienen, joh, om dat op te brengen?
2: Nou, meer dan 1,5 tot 2 keer modaal. Hè. Dus dan ga je richting de 70, 80, 90.000 euro met z'n tweeën.
0: De starter die daarop zit natuurlijk.
2: Nee, en dan moet je nog wat eigen geld hebben. Want het is absoluut wat je... Kijk, bij nieuwbouw heb je wat minder kosten. Je hebt geen overdrachtsbelasting, de notariskosten. Het kan allemaal ietsjes lager zijn. Dus dat scheelt een paar... 1000 euro aan het begin. Maar er hangt geen lampje. Er ligt nog geen tegel in de tuin.
1: Nee,
2: er ligt ook nog geen, de vloer moet nog gedaan worden. De wanden.
1: Ja, keuken.
2: De schilder moeten nog door. De
1: badkamer is vaak heel basic. Met alleen een wastafeltje en een spiegeltje.
2: Ja, een wc'tje ook. Hè. Als je er al in zit. Want soms moet je daar nog. Dus dat is het probleem. Dus dat is de reden. Kijken niet kopen. En je ziet dus nu dat die ontwikkelaar. Toevallig, dat zo staat het zo mooi in de krant. Die zegt, ja, ik ga de 10.000 euro afdoen. Of u krijgt van mij een grotere uitbouw. Maar wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
1: Ja.
2: We hebben krimpflatie in het pak hagelslag en de pot pindakaas. Hè. Er zit steeds minder in. Maar ook de woningen worden steeds kleiner.
1: Ja.
2: Dat heeft natuurlijk te maken met ruimte, maar ook met kosten.
1: Mm-hmm.
2: Er zit een tuintje bij. Ja, als je een nieuwe fiets koopt, dan moet je een van de fietsenmaker vragen van hoe breed is het stuur eigenlijk.
1: Een vouwfiets moet je ervan maken.
2: Ja, een vouwfiets.
1: Ja,
2: ja, ja, ja, ja.

0: Leg je in een sociale huurwoning? Ik sprak laatst iemand die woont in een sociale huurwoning. Maar ook daar is hij, dat is ook niet meer dat je zegt, daar zit ik goedkoper. Dat is ook iets van 900 euro.
1: Ja, makkelijk.
2: Ja, ja, ja. En let even op, ik heb het rekensommetje gemaakt. Kijk, als je een woning koopt, heb je een hypotheek, dan gaan je maandlasten, afhankelijk of je aflost of niet en of dat meteen doorverrekend wordt, gaan naar beneden. Maar in ieder geval stijgt je woningwaarde. Dus je betaalt misschien wel veel aan hypotheek, maar je bouwt ook vermogen op. De huurder verbouwt niks op. Hè? Maar let op, hè? 1000 euro per maand aan huur, 4% ieder jaar een huurstijging. Over 20 jaar zit je gewoon op 2200 euro bijna. Hè?
1: Ja, daarom zegt ook iedereen van we kunnen beter gaan kopen. Maar ja, als je niet kan kopen, dan moet je wel huren.
2: Ja, dus je zit een beetje in een vicieuze cirkel.
1: Ja, maar wel een negatieve spiraal.
2: Ja, in ieder geval een hele dure.
1: Zo.
2: He? Ja, absoluut. Ja. Dus ja, het is zo'n spiraal. Je had vroeger van die spelshows. Dan moest je inderdaad met je dingetje langs de spraak. Ja, nou, hier word je ook zenuwachtig van.
1: Meestal als je salaris binnenkrijgt en je denkt van nou meer dan de helft is alweer weg. En dan word je heel zenuwachtig van.
2: Ja, dus ja, het gaat hard. Het gaat hard. De starters hebben het moeilijk. We hebben natuurlijk het prachtige plan om 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Komen we langer na niet aan.
1: Maar dan moet het dure woningen.
2: Ja, ja, maar ja, dus je ziet heel duidelijk het verschil tussen die starter, die het gewoon moeilijk heeft, en in een steeds kleinere woning terechtkomt. Appartementen worden ook iets minder enthousiast mensen over. Mm. Hè? En ja, maar de 2 onder 1 kapper, dat is hem ook niet. Ja, en laten we eerlijk zijn, ik kom ze wel tegen hoor, starters met een 2 onder 1 kapper van 800.000 euro.
1: Ja.
2: Ik vind het nogal een bedrag voor een starter hoor. Potverdorie.
1: Ja, heel erg. Ja. Ja.
2: Jeetje, houd erop.
1: Maar volgende week dinsdag wordt alles beter, toch?
0: Absoluut. Ja, Prinsjesdag, hè?
1: Ja, ja, ja. Dan komt het koffertje tevoorschijn. Ja. Dan wordt de troonrede voorgelezen.
2: Ja. Ja, ik ben ook aan het kijken voor een nieuwe auto. Want ik denk dat we zoveel eraan overhouden. Dat
1: elektrisch wordt weer gestimuleerd.
2: Ja,
1: hè?
2: Dus
1: gaan we weer op inzetten en zo. Ja. Zonnepanelen worden weer interessant.
0: Absoluut. Maar wat gaan ze dan daarmee doen? Is dat al bekend? Krijg je dan weer een.
2: Nou, wat ze meestal doen is het koffertje van 10 jaar geleden. Die pakken ze bij en dan doen ze dat weer opnieuw. En dan gaan we dat
0: indexeren
2: de volgende
0: ze dat en dan,
2: ja, en dan over 10 jaar gooien we dat koffertje weer weg. En zo wisselen we iedere 10 jaar van plannen.
1: Ja, nou ja, goed. Dankjewel Jeroen voor deze opbeurende mededeling.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 11:30. Goedemorgen. Zodra Lelystad Airport open mag voor vakantievluchten, wil ROC Amsterdam Flevoland werkplekken en stages aanbieden voor functies binnen de terminal. Zo kunnen studenten tijdelijk leren en werkervaring opdoen. Op het vliegveld zijn nu al opleidingen voor functies in de luchtvaart, maar zodra de vertrekhal in bedrijf is, komen daar nieuwe opleidingen bij. Ook zou er mogelijk een campus naast het vliegveld kunnen komen. Lelystad Airport wil verder een eigen bedrijf voor grondafhandeling opzetten. Dat zijn alle activiteiten rondom een vliegtuig voor vertrek of na de landing. De GGD op Urk verhuist binnenkort van gezondheidscentrum Het Dok naar het voormalige Rabobankgebouw aan de Klif. De gemeente heeft toestemming gegeven om het pand 5 jaar te huren. De verhuizing is nodig omdat de nieuwe eigenaar van Het Dok de huur volgend jaar opzegt. In het nieuwe gebouw komen onder meer spreekkamers, wachtkamers en kantoren. Het pand is eigendom van de gemeente en werd in 2021 gekocht voor mogelijke toekomstige plannen in het centrum. De ontmoetingsruimte voor Oekraïense vluchtelingen krijgt een andere plek. Voor de valpreventieactiviteiten voor ouderen wordt nog naar een nieuwe locatie gezocht. En in Ens kan de bouw van een nieuw zorgcomplex met woningen doorgaan. De Raad van State heeft daar groen licht voor gegeven. Op het voormalige sportterrein aan de Drie Torensweg komen 26 zorgwoningen voor ouderen met dementie. Ook komen er ruimtes voor onder meer een huisarts, fysiotherapeut en sportschool. Omwonenden waren naar de rechter gestapt uit zorgen over extra verkeer en te weinig parkeerplaatsen. De gemeente heeft het plan erop aangepast en zo is de mogelijkheid voor evenementen geschrapt. Volgens de Raad van State blijft de verkeersdruk binnen de perken en zijn er genoeg parkeerplaatsen. Naast het zorgcomplex komen ook tiny houses en rijtjeswoningen.
11: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag droog en er zijn in eerste instantie flinke zonnige perioden. Vanmiddag trekken ook wat wolkenvelden voorbij, maar ook dan blijft het droog en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden. Vanavond schijnt nog even de zon, komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar 11 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie al wat lichte regen. Morgenochtend is het dan overal bewolkt en valt af en toe wat lichte regen en motregen, maar morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg, kan er nog wel een enkele bui voorkomen, maar breekt ook zo nu en dan de zon door. De wind die waait morgen uit het westen is meest matig van kracht en de temperatuur die komt uit op maximaal 20 graden.
12: Verkeersinformatie dan wordt doorgereden volgens de ANWB. Geflitst wordt er wel op de A27. Almere Hilversum bij 108,2. Hilversum Almere bij 114,9. De A6 Emmeloord Joure 287,1. De A6 Emmeloord Joure 300,2. De N50 bij 264,3. Dat is de hoogte van Ens. De N702. De Hogering in Almere bij 2,6. En in Emmeloord staan ze op de Zeeasterstraat. Zometeen ons spelletje Kiek. En we krijgen ook het programma voor het Voorhuis in Emmeloord.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, sinds een paar weken zingen zij weer samen in de hemelse categorie. Kenny Rogers samen met Dolly Parton en The Islands in the Stream.
1: Ja, en het is tijd om naar onze kandidaat te gaan.
0: Ja.
1: En het is een heel spontaan en vrolijk iemand. Maar met wie spreken we nu eigenlijk? Want juf Lydia, als we het goed hebben, toch?
2: Ja, ja.
1: Van de fluweelboom van SBO De Klimboom.
2: Ja, klopt.
0: Nou, ik heb het idee dat we niet alleen met de juf praten, maar met de hele klas.
2: Ja, ik heb even de telefoon op luidspreker gezet.
0: Ah. Sinds wanneer zijn die klassen zo rustig?
2: Ja, je weet het maar nooit, hè. Dit is een fantastische klas.
0: Mooi, zitten ze met de armpjes over elkaar, voetjes op de vloer en niet praten?
2: Ja, we waren met een les bezig en ik word opeens gebeld. Dus ik heb even de telefoon op luidspreker gezet.
0: En wat voor les was het?
2: Over duurzaamheid.
0: Oh, krijg je daar tegenwoordig les in?
1: Zo vroeg al.
2: Ja.
0: Dus ze weten nu alles van zonnepanelen en van thuisbatterijen en van de windenergie en zo?
2: Nou, nog niet helemaal, maar wel bijna.
0: Ah, oké, dat begint te komen. En krijgen ze daar dan ook een toets over?
2: Nee, daar hebben we een afsluiting van. We gaan puzzelwerkjes maken en verschillende dingen. Oh, en dan kunnen we komen kijken.
1: Ah, hoe oud zijn die kinderen dan, waar je nu bij bent?
2: Hoe oud zijn jullie?
0: 11, 12, 13 hoor ik.
2: 11 en 12 jaar.
0: Oké. Okay. Nou, ja. Dat is de laatste groep volgens mij dan zo'n beetje.
2: Zeg je?
0: Dit is de laatste groep? Groep 8?
2: Ja, groep 7, 8.
0: Ah, oké. Okay. Zijn ze ook al bezig met de eindmusical?
1: Nee.
2: Met de eindfilm.
0: Met de eindfilm? Oh, dat is ook leuk dat jullie dat doen.
2: Een eindfilm maken.
0: Oh, misschien ook nog wel leuker dan een eindmusical.
2: Ja, volgende week gaan we op kamp.
0: Oh, ook nog. Waarheen?
2: Vierhouten.
0: En wat gaan jullie naar zo'n middeleeuws kamp of zoiets? Of een gewoon modellen?
2: Een hotel. Een Hotel Happy.
1: Nou, ik wil ook naar die school.
0: Dat had ik vroeger niet.
1: Nee, duurzaamheidstraining en een film aan het eind van het jaar. Lekker naar een hotel.
0: En is dat een all-inclusive hotel?
1: Nee.
2: Nou, het is geen all-inclusive, maar het lijkt er wel op.
1: Oh?
0: Ja, wat is het nou? Is het nou wel of niet? Het lijkt er wel op.
1: Wat is niet inclusief dan?
2: Nou, er is van alles. Bioscopen, skelterbanen, voetbalvelden en het eten wordt verzorgd. Dus het begint er wel op te lijken.
0: Dat lijkt wel een vakantieoord, zeg.
2: In indoor speeltuin hoor ik hier ook.
1: In Mierlo is dat,
0: hoor. Een hotel in Vierhouten.
1: Oh, in Vierhouten. Maar het is toch... Het is speciaal voor kinderen toch ook?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, precies. Ik heb het hier voor me. Maar het is een
0: happy
1: Brabant.
0: Hotel, ja.
2: Ja.
0: Oh, nou, ik wil er binnenkort nog meer over weten. Ik kom eventjes een dagje bij je in de klas zitten.
1: Oh, er is ook een klimparadijs met allemaal van die zo'n soort...
0: Survival tocht en zo? Hoog?
1: Ook binnen.
0: Oh.
1: Leuk.
0: Ja, heel leuk.
1: Nou, het zit op verschillende plekken. Ja, er zit er eentje op de Veluwe en eentje in Brabant.
0: Ja. Die in Brabant ben ik volgens mij wel een keer geweest al.
1: Wij samen?
0: Nee,
1: en
0: ik geweest.
1: Ja, nou.
0: Nou ja. Sorry. Juf Lydia. De foto, daar is naar gekeken door de hele klas?
2: Ja, zeker.
0: Ah, nou, dat was niet zo moeilijk vandaag, hè?
1: Nee.
0: Vertel het maar, wat is het?
2: Nou, jongens, vertel het maar.
1: Zonde, dat is fout. Nee, helaas. We gaan ophangen, jongens. Nee. Fijne dag verder, hè?
0: Nee,
1: grapje, grapje.
0: Spiegel, dat is inderdaad goed. Hartstikke makkelijk ook. Nou, maar nu krijgen we een probleem, want we gaan draaien aan het rad.
1: Ja, zeker.
0: En dat is één prijs.
1: Ja, die moet je dan met de hele klas delen.
0: Ja, nou hopelijk wordt het een prijs om te delen.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Jongens, moet die, meisjes ook trouwens, moet die hard of zacht?
1: Er is een kwartje vanaf.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Nee.
0: Hard of zacht?
1: Ik ga het toch wel een beetje doen.
0: Hard. En dan links of rechts?
2: Links of rechts? Rechts.
0: Hard rechts. Ja, Marcus staat even gebogen. Dat is zijn meest favoriete houding. Meestal niet voor op televisie of radio, maar in privésferen.
1: Ja,
0: maar deze keer is het toch ook.
1: Even kijken, daar gaat.
0: Ja, nou, goed. Ja, hard rechts, hè. Hard rechts.
1: Een harde rechts.
0: Ja. Ja, moedig hem maar even aan, jongens. Groen is een ander spelletje.
1: Groen.
0: Dat is een ander spelletje.
1: Je denkt dat aan een lingo zit te kijken.
0: Het is iets met ballen. Goed. Nou, wat wordt het? Een prijs om te delen?
1: Nee.
0: Jullie krijgen allemaal een t-shirt van ons.
1: Ja, je hebt gewonnen een paar sokken of een washand.
2: Nou, leuk.
3: Nou, die washand, die kan nog wel. Dan kun je met z'n allen delen.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja.
3: Ja, dat is niet hygiënisch.
1: Dan hoop ik wel dat ik hem als eerste mag gebruiken.
3: Ja, dat hangt er vanaf waarvoor je hem gebruikt natuurlijk.
1: Wat wil je hebben? Een washand of
3: de sokken?
2: Doe maar sokken.
1: Sokken. Ja. Kom maar eraan.
3: Hoeveel kinderen zitten er eigenlijk in die klas?
1: Nee, we geven één paar sokken weg, Arnoud.
3: Nou, hoeveel kinderen zitten er in de klas bij?
1: Eén paar sokken, Arnoud.
2: 17.
3: Ja. 17. Hebben we nog zoveel t-shirts eigenlijk?
1: Heb jij gisteren een lijstje van gekregen, begreep ik?
3: Nou, ik heb hier geen lijstje.
1: Oh.
3: Nou, misschien wordt het een verrassingspakket, maar dat zien jullie dan vanzelf wel als die binnenkomt. Ja?
2: Ja.
3: Oké. Okay. Is goed.
2: Superleuk.
3: Hey, fijne dag. En jongen, sterkte met deze juffrouw, hè.

0: Zijn van die mensen die konden vroeger gewoon over straat. En als je hem tegen zou komen, zou je er niet van opkijken, denk ik ook. Maar sinds dat hij bekend is geworden, kan John Mayer niet meer normaal over straat. Dit hoorden we met New Light.
1: En het is weer een tijdje geleden, maar gelukkig is ze weer helemaal terug. Denise Gela van Theater Het Voorhuis. Denise, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Heel fijn weer terug te zijn, inderdaad.
1: Lekker, hè? Heb je een leuke zomer gehad?
2: Ja, zeker. Lijkt alweer heel ver weg de zomer. Maar ook wel maar met het weer van deze week.
1: Ja, zeker, ja.
0: Verlangen we alweer naar de nieuwe zomerdagen.
2: Ja, dat duurt nog wel even. Maar ja, goed, ik bedoel, het is wel echt theaterweer. Dus in die zin ben ik wel heel erg blij.
1: Ja, snap ik.
2: En we gaan nu echt wel weer een beetje theaterseizoen in. En dat is ook wel weer heel erg leuk.
1: Maar is er ook een reden om naar Theater Het Voorhuis te gaan, Denise?
2: Natuurlijk, die is altijd wel. Maar we starten natuurlijk nu echt wel weer met ons programma. Inderdaad, naar een zomersluiting. En ja, al zeg ik het zelf, ik ben wel heel erg. Ik kijk heel erg uit naar de voorstellingen voor de komende week. Want het zijn echt wel. Ja, hele mooie, bijzondere voorstellingen. Ik begin maar gelijk even met woensdag 16 september met Stijn de Leeuwen. Moonlight Motel. En voor deze voorstelling heeft hij 2 jaar in de daklozenopvang meegelopen. Ja, en deze ervaring heeft hij eigenlijk vertaald in een voorstelling die dan nu bij ons op de planken staat. En ja, dat is. Hij heeft ook lovende recensies ontvangen, deze voorstelling. En hij doet dat. Dit is eigenlijk, ja, als je moet zeggen, wat is dat precies voor voorstelling? Er zit muziek in, er zit humor in. Het is natuurlijk ook iets wat je aan het denken zet. Dus het is eigenlijk wat dat betreft een voorstelling die heel veel biedt.
1: Ja.
2: En dus zeker echt een aanrader om in te
1: gaan. Ja, er zit een beetje vertraging in. Dus soms denk ik, oh, je gaat nog wat zeggen. En dan wil ik niet door je heen zitten. Maar nu heb ik vast verkeerd ingeschat. Maar goed, hij is inderdaad ook hier geweest om erover te vertellen. Het was een heel mooi verhaal.
0: Dus, ja, bijzonder gesprek.
1: Ja, ben ook wel benieuwd.
0: Ja. Verder ben ik ook wel benieuwd naar Bert Visser. Die is wel 65, maar dat zou je niet zeggen.
1: Nee.
2: Zou je niet zeggen, en dat viert hij volgens mij ook alweer een poosje.
0: Ja.
2: Met zijn voorstelling. Want 65 zou je inderdaad niet zeggen, is ook een reprisevoorstelling. Neemt niet weg dat hij ook alweer helemaal vol zit. Dus mensen willen het ook nog steeds heel graag zien. En hij weet echt nog wel het publiek wel naar de zalen te trekken.
0: Ja. En, is er nog een wachtlijst dan?
2: Er zijn nog enkele losse plekken beschikbaar. Dus als je niet per se naast elkaar wilt zitten, dan kan dat nog.
0: Oh, maar dat is wel
2: inderdaad,
0: fijn.
2: Is er wel een wachtlijst voor als je het eigenlijk wel hangt vanaf wie je mee wilt nemen, natuurlijk.
1: Nou ja, Arnoud en ik
0: ben een keer bij jou geweest. Nou, die gozer naast me die hield zijn mond niet de hele avond.
1: Nou, zeg dat
0: ook zeggen.
2: Moet je dat straks even uitvechten?
0: Ja. Nou, daarover gesproken, hoe was de previewavond vorige week dan?
2: Want fantastisch.
0: Ik heb begrepen dat er ook mensen teleurgesteld waren dat de presentator van vorig jaar er niet was.
2: Dat vond ik sowieso ook heel jammer. Ik bedoel, we hebben je gemist, Marco. Maar ik moet zeggen, Roan ten Kate heeft het heel goed als presentator gedaan. Dus ook daar waren we heel erg blij mee.
1: Okay. Wie is dat, Roan ten Kate?
0: Ik ken het niet.
1: Ik wist het ook niet. Dus. Waar kom je daar aan? Was ik te
2: duur? Roan heeft de afgelopen zomer voor Compagnie Dakar gespeeld.
1: Ah, oké.
0: Okay. Oh, leuk.
1: Ja.
0: Ja. Maar was is goed ontvangen? Previewavond met
2: heel
0: de nieuwe... Voorstellingen? Oké.
2: Okay. Zeker, we zijn mooi gestart.
0: Ja, nou dan zitten we alweer op volgende week. En dan volgende week spreken we weer met elkaar. Dan kunnen we het over andere voorstellingen hebben die binnenkort bij jullie staan, toch?
2: Helemaal goed. Is goed.
0: Oké, tot dan. Doeg.
2: Tot dan.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Maar wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: De verkeersmaatregelen, die kosten wel heel veel geld. De provincie faciliteert ons eigenlijk. Maar zegt wel, dit zijn de spelregels. Hier moet je aan houden.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een goede middag, het is 12 uur, tijd voor de hoofdpunten. Zodra Lelystad Airport open mag voor vakantievluchten, wil ROC Amsterdam Flevoland werkplekken en stages aanbieden voor functies binnen de terminal. De GGD op Urk verhuist binnenkort van gezondheidscentrum Het Dok naar het voormalige Rabobankgebouw aan de Klif. De gemeente heeft toestemming gegeven om het pand 5 jaar te huren. En in Enns kan de bouw van een nieuw zorgcomplex met woningen doorgaan.
0: Is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen in onze regio. Flitsmeister meldt een aantal controles. De belangrijkste nu eigenlijk, waarvan ik denk dat het inderdaad snelheidscontroles zijn, dat is de A6 in Oosterzee bij 300,2. En de Zeeasterstraat in Emmeloord. Ook daar wordt gecontroleerd. Verder staan er nog wel wat camera's. Er zijn wat vaste camera's, flexflitsers en camera's die controleren het vrachtverkeer of ze de tolkosten wel hebben betaald. Zometeen, de vacature voor een vierde wethouder in Zeewolde heeft tientallen reacties opgeleverd. Zometeen meer daarover.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: is duidelijk het origineel nog van Chris Norman samen met Suzy Quatro. Dit was van die Australische producer Cyril en Stumbling In.
1: De vacature voor een vierde wethouder in Zeewolde heeft 71 reacties opgeleverd. Onder de sollicitanten zijn 56 mannen en 15 vrouwen.
0: De nieuwe coalitie die besloot na de collegevorming in juli een partijloze wethouder aan te trekken die volgens de sollicitatiecommissie een verbindend en daadkrachtig persoon moet zijn die het coalitieakkoord ondersteunt. Tom Zonneveld is de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde en zit in die selectiecommissie.
2: We waren eigenlijk wel trots en tevreden, want ik wist wel dat Zeewolde goed in de markt lag. Dat hebben we gezien bij de procedure voor de burgemeester. Daar hadden we ook relatief veel reacties, maar 71 is echt uitzonderlijk veel.
3: Gebruikelijk is dat wethouders worden gezocht binnen de politieke partijen die een coalitie vormen. Maar steeds vaker zoeken gemeenten iemand van buiten de lokale politiek en de eigen gemeente. Meestal via een gespecialiseerd bureau, maar Zeewolde koos voor een brede wervingscampagne online. Op LinkedIn schrijft burgemeester Harmsma: wie komt er naast mij in het college zitten? Gemeente Zeewolde groeit hard en staat voor prachtige en stevige opgaven. Er hoort een sterk bestuur bij. Daarom zoeken we een nieuwe wethouder, verbindend, daadkrachtig en met zin om echt verschil te maken in Zeewolde. Wat voor mensen hebben gereageerd?
2: Mensen van binnen Zeewolde, van buiten Zeewolde, met politieke ervaring, zonder politieke ervaring. Ja, bestuurlijke ervaring, maar ook zonder bestuurlijke ervaring, maar die andere kwaliteiten meenemen. Het is echt een heel divers palet.
3: En er liggen aardig wat dossiers te wachten op de nieuwe wethouder.
2: Ja, het is een heel lijstje. In ieder geval de belangrijkste zijn democratische vernieuwing, Lelystad Airport, de belangen behartigen daarvoor. Biodiversiteit zit erbij, afval zit erbij en zo zijn er nog een aantal dossiers.
3: Je zou kunnen denken, waren er binnen de politieke partij die de coalitie vormen geen capabele mensen?
2: Nou, dat zeker niet. Nee, wat het vooral is dat we ook in het verlengde van de nieuwe bestuurscultuur ook willen zorgen dat we eigenlijk raad en college, maar ook college onderling, dat we dat wat vernieuwen. En dan kan iemand van buiten kan daar een bijdrage aan leveren.
3: Ja, dus inderdaad een nieuw elan, zeg maar, in Zeewolde.
2: Precies. Iemand die af en toe zelf met een frisse blik tegen iemand kan zeggen van waarom doen jullie dat eigenlijk zo?
3: En is er al een woning beschikbaar trouwens?
2: Nee, er is nog geen woning beschikbaar. Maar goed, het hangt natuurlijk ook helemaal vanaf welke kandidaat het wordt. Hè. Dus daar valt nog niet zoveel over te zeggen. Als die kandidaat al in Zeewolde woont, dan is het natuurlijk makkelijk.
3: Precies. Nou ja, en dan gaat nu de procedure verder. Hoe gaat het verder lopen?
2: De volgende stap is dat we dinsdag de gesprekken gaan met geselecteerde kandidaten. En dan is het streven om 1 oktober in de gewone raadsvergadering de benoeming van de wethouder door de raad te laten gaan.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Altijd leuk om die oude muziek nog een keertje terug te horen. Marvin Gaye samen met Kim Weston en It Takes Two. Ja, It Takes Ook Two om het weer vandaag eens even te gaan bespreken. Dat doen we samen met Rico Schreuder van Weerplaza. Rico, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Vandaag weer een aardige dag, hè?
1: Zeker, ja. Het is droog, de zon schijnt geregeld. Trekken weliswaar wat wolkenvelden voorbij. En er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En het is een graad of 19, dus het is een prima dag vandaag eigenlijk.
2: Ja. En droog ook, hè?
1: Ja, inderdaad droog. Het is echt overal in de provincie droog. Wil je wel wat neerslag hebben, dan moet je richting de kop van Noord-Holland. Daar valt wel wat regen vanmiddag, maar bij ons blijft het dus droog.
3: Ja. Nee, je wilt daarheen als je in Flevoland zit.
1: Ja, daarom.
0: Hey, vanavond en vannacht, wat wordt het dan?
1: Nou, vanavond is het ook nog steeds droog. De zon schijnt nog totdat die ondergaat, kort naar achter. En daarna neemt geleidelijk aan de bewolking toe. Komende nacht is het dan over het algemeen bewolkt. En tegen de ochtend gaat het in het westen van de provincie af en toe regenen. Temperatuur die daalt naar zo'n 11, 12 graden. De wind die draait naar het zuiden is dan meest matig. En morgen draait in de loop van de dag de wind naar het westen. Maar we hebben eerst in instantie te maken met een regengebied. Morgenochtend ziet het er dus heel anders uit dan vanochtend. Het is bewolkt. Valt van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. Beetje de druilerig weertype morgen. Maar morgenmiddag trekt dat naar het oosten weg. Dan breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Kan dan nog wel een enkel buitje voorkomen. En het wordt uiteindelijk zo'n 20 graden. En de zuidenwind die gaat uiteindelijk naar het westen draaien en blijft meest matig.
0: Ja, naar de rest van het week eigenlijk dan, hè?
1: Ja, het weekend het gaat een beetje op en af de komende tijd. Want zaterdag is dan weer een droge dag met flink wat zonneschijn. Zeker in de middag. Waarschijnlijk beginnen we zaterdagochtend met nevel of mist. En in de middag is het dus volop zonnig met 22 graden. En zondag krijgen we weer met een neerslaggebied te maken. En gaat het wederom regenen. En is het dan maximaal 21 graden. En na het weekend gaat het zo op en af door. Maandag weer een droge dag. Dinsdag weer buien. En zo gaat het de hele week door eigenlijk.
0: Ja, het is wel niet. Dat we gisteren ook al hebben gezegd. Ja, gaat dat ook de komende twee weken zo zijn?
1: Ja, het ziet er voorlopig naar uit dat we dit weerbeeld gaan vasthouden. Er zit nog niet echt verandering in te komen. Dus ook niet echt na zomer weer met een hogere temperatuur. Alhoewel het volgende week wel soms 23 graden is. Maar echt lage temperatuur, dat we structureel onder die 20 gaan komen, dat zit er voorlopig ook nog niet in.
0: Nee, als we toch een beetje zon willen hebben voor al die mensen die buiten de scholen kunnen, waar moeten we dan eigenlijk heen?
1: Ja, dan kan je dus eigenlijk een heel...

0: Whatever. En het begint toch een aardige hit te worden, hoor. Voor Elske de Wal en terecht ook. Een goede plaats staat.
1: En we gaan naar het overzicht uit binnen- en buitenland. Vrouwen die bij de gemeente werken, die vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er nu veel geld verloren gaat. Dat zegt een stichting die gemeente ondersteunt.
2: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer 1 miljard euro aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten.
1: Ja, 8,6% van de vrouwen valt uit. Bij mannen ligt dat percentage op 6%.
0: Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijke toestellen op het spoor komen. De Saab Global Eye kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt, vertelt deze verslaggever.
3: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is.
0: Nee, dat is wat anders. Nee, dat is wat anders. Waarom gaat hij daarheen? Deze stond ervoor. Dit is hem.
4: Je kunt er bijvoorbeeld drones mee opsporen of binnenkomende raketten. De verzamelde informatie kan direct worden verwerkt en wordt het doorgegeven aan vliegtuigen, aan schepen en eenheden van de krijgsmacht op de grond. Het toestel kan ook nog als vliegend commandocentrum dienen. Dus het wordt gezien als een versterking van de landsverdediging.
0: Ja, nu gebeurt het nog in samenwerking met andere NAVO-landen. Maar minister Jessel Gus die zegt dat ze voor de bescherming van het eigen luchtruim niet van anderen afhankelijk wil zijn. En volgens Defensie zijn de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO verouderd.
1: Ja, we gaan er nu wel naar die bril. We hebben er ook allebei een, hè, Arnoud? Zo'n bril met
0: gluurbril.
1: Ja, gluurbril.
0: Ook wist je dat ermee kon gluren?
1: Nou ja, zo noemen ze dat. Stiekem mensen filmen op straat, in een café of op het strand. Met die omstreden gluurbril van Meta kan dat. De Consumentenbond wil dat de bril verboden wordt. Want zomaar andere filmen zonder toestemming, ja, dat gaat de bondgezondheid te ver.
0: Dank u.
1: Mensen hebben vaak niet door dat ze gefilmd worden. Het lampje dat gaat branden op de bril als je filmt, is bovendien eenvoudig te verbergen, zegt de Consumentenbond.
3: Met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy update van Meta konden we dat dus wel doen.
0: Ja, waarom zou je dat doen? Ja. Waarom zou je stiekem hiermee filmen?
1: Nou,
0: ja, zijn mensen die dat willen, maar...
1: Nee, maar stel je wil bijvoorbeeld in een winkel of je hebt een bewijs, natuurlijk...
0: Secret viewer of zo wil je zijn of wat dan ook. Dan wil je
1: maar je hebt een klacht. En ja. Je wil natuurlijk, je wordt niet daar...

0: En die netjes behandelde de medewerker, dan heb je dat natuurlijk wel op beeld staan bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat is wel netjes als je tegen ze zegt, ik neem het even op. Maar dan denk je dat ze een andere reactie geven.
0: Nou ja, ik heb het bij jou toch een keer getest. Zeg, doe eens aardig. Nou, dat lukt je ook niet. Nee. Zelfs niet met de camera.
1: Nee, heb je toch een AI-camera.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 1:20. Zodra Lelystad Airport open mag voor vakantievluchten, wil ROC Amsterdam Flevoland werkplekken en stages aanbieden voor functies binnen de terminal. Zo kunnen studenten tijdelijk leren en werkervaring opdoen. Op het vliegveld zijn nu al opleidingen voor functies in de luchtvaart, maar zodra de vertrekhal in bedrijf is, komen daar nieuwe opleidingen bij. Ook zou er mogelijk een campus naast het vliegveld kunnen komen. Lelystad Airport wil verder een eigen bedrijf voor grondafhandeling opzetten. Dat zijn alle activiteiten rondom een vliegtuig voor vertrek of na de landing. De GGD op Urk verhuist binnenkort van gezondheidscentrum Het Dok naar het voormalige Rabobankgebouw aan de Klif. De gemeente heeft toestemming gegeven om het pand 5 jaar te huren. De verhuizing is nodig omdat de nieuwe eigenaar van Het Dok de huur volgend jaar opzegt. In het nieuwe gebouw komen onder meer spreekkamers, wachtkamers en kantoren. Het pand is eigendom van de gemeente en werd in 2021 gekocht voor mogelijke toekomstige plannen in het centrum. De ontmoetingsruimte voor Oekraïnse vluchtelingen krijgt een andere plek en voor de valpreventieactiviteiten voor ouderen wordt nog naar een nieuwe locatie gezocht. En in Enns kan de bouw van een nieuw zorgcomplex met woningen doorgaan. De Raad van State heeft daar groen licht voor gegeven. Op het voormalige sportterrein aan de Drie Torensweg komen 26 zorgwoningen voor ouderen met dementie. Ook komen er ruimtes voor onder meer een huisarts, fysiotherapeut en sportschool. Omwonenden waren naar de rechter gestapt uit zorg over extra verkeer en te weinig parkeerplaatsen. De gemeente heeft het plan erop aangepast en zo is de mogelijkheid voor evenementen geschrapt. Volgens de Raad van State blijft de verkeersdruk binnen de perken en zijn er genoeg parkeerplaatsen. Naast het zorgcomplex komen ook tiny houses en rijtjeswoningen.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken wolkenvelden over de provincie, maar het blijft wel overal droog. Zo nu en dan breekt de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en halverwege de avond is het een graad of 15. Maar komende nacht raakt het bewolkt en tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 11 of 12 graden. Morgen is het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur die komt morgenmiddag uit op ongeveer 20 graden en er waait een meest matige westelijke wind. Zaterdag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zondag krijgen we weer te maken met regen en de temperatuur komt in het weekend uit op 21 of 22 graden.
14: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen, geflitst wordt er wel. Op de A27 Hilversum-Almere bij 114,9. Hilversum-Almere bij 108,4. A6 in Oosterzee vanaf Emmeloord richting Joure bij 300,2. En er wordt in Emmeloord gecontroleerd op de Zeeasterstraat. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Nou, dat schrijf je als app natuurlijk, maar het noemt het app. Zometeen de huisarts bij ons in de studio. Dan gaan we het hebben over vreemde plekjes op je huid.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: Jeffrey Heesen, die begint steeds leuker en leuker te worden. Loco was dat, en daarvoor Linda Ronstadt en It's So Easy.
1: Ja, ik ken iemand die controleert vaak de huid op plekjes en dingetjes. Mm-hmm. Van, is iets wat er nog niet zat. Wat moet ik daarmee?
0: Dat is heel goed.
1: En gaat dan meteen naar de huisarts. Ja, dan weet ik niet of dat... Ja, ik denk ook dat het goed is, maar...
0: Meten is weten.
1: Er is iemand die dat echt weet, wat het goed is. Ja. Dat is Rosanne de Groot, onze huisarts. Ja. Want het is weer tijd voor de dokter in de herberg. Goedemiddag. Ja, is dat goed om je huid te controleren en dan denken... Hey, dat is een raar plekje, ik ga eens even naar de huisarts. Bij elk raar plekje.
2: Denk ik wel. Ja.
1: Okay.
2: Misschien niet bij ieder plekje een ding.
0: Je kunt tegenwoordig best heel veel al eventjes van tevoren checken. Hè?
2: Ja, precies.
0: Huisarts, huisplein.nl, dat soort dingetjes.
2: Zeker.
0: De site van de kankerbestrijding natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Op huidkanker, dat soort dingetjes.
2: Ik wilde net zeggen, een inkoppertje.
0: Google dat wel, maar die zit er nog wel eens naast, hoor.
2: Ja, dat klopt. Zeker. Ja. Maar ik heb toch best wel geregeld nog dat ik mensen op mijn spreekuur heb. Die zeggen dan van zag een plekje, bleef een beetje zitten. Toch eens even zo'n app erop losgelaten. Ja, precies.
0: Ziet er een beetje raar uit.
2: Dat dan toch de druppel is die maakt dat ze dan toch even komen.
0: Ja.
2: Ja, en dan denk ik met dat soort dingen... beetje liever een keer te veel gecheckt dan te weinig.
0: Hmm. Er wordt de laatste tijd wel heel erg veel... zeg maar even tussen haakjes, reclame gemaakt... voor het feit van check je huid.
2: Ja.
0: Komt huidkanker de laatste tijd meer en meer voor? De melanomen?
2: Huidkanker is een breed woord, inderdaad. Ja, ja, ja. Je hebt meerdere vormen van huidkanker. Ik denk dat huidkanker dus in de brede zin van het woord... inderdaad in de loop der jaren wel vaker ontdekt wordt of voorkomt.
1: Door het weer ook? Door de
2: ik denk dat je het deel, hè, dat zal de inderdaad de zonblootstelling die we toch wat meer hebben. Misschien ook... meer heteren en
1: meer zon gewoon.
2: Meer zon, zeg maar.
1: Mensen die ook langer in de zon blijven zonder beschermd te zijn.
0: Dat deden wij in de 80e jaren natuurlijk.
2: Ja,
0: dat was bakken met olijfolie.
2: Ja,
0: zonder factor.
2: Ja.
0: Daar komen nu de problemen van.
2: Ja. Precies. Hè? En natuurlijk de invloed van zonnebanken ook wel. Die er een tijd
1: zijn
2: geweest.
1: Toch?
2: Nee, die populariteit zegt wel minder.
1: Ja.
2: En ook gewoon de stijgende levensverwachtingen. Vergeet dat ook niet. Ja, want het is toch. Het komt in principe op alle leeftijden voor. Maar ja, de kans dat je het op een wat latere leeftijd natuurlijk krijgt, is natuurlijk wel groter. Omdat je gewoon een.
0: Misschien ook een beetje meer de wijsheid van de mens zelf. Dat we iets alerter zijn geworden.
2: Ja, ook dat.
0: En dat door allerlei internetsites ook. Dat we toch wat achtzamer worden op van... dat is een plekje wat ik eigenlijk niet ken.
2: Zeker.
0: En nu ik die site heb gezien, denk ik van... dus misschien toch wel in aanmerking komen... om even naar de huisarts toe te gaan.
2: Absoluut, dat denk ik ook.
0: Wanneer moet je naar de huisarts toe?
2: Ik denk dat het... als jij een plekje hebt... En dan nogmaals, je hebt verschillende soorten plekken. Hè. Je hebt huidkleurige plekjes, je hebt de niet-huidkleurige plekjes. Dus de dingen die vanuit een moedervlek komen... of die gewoon ineens nieuw ontstaan, zeg maar. Als het iets is wat gewoon blijft zitten, wat groeit... wat misschien klachten zou kunnen geven... wat snel een beetje een wondje geeft... of wat maar terug blijft komen hè, nadat het lijkt te genezen... jeukt, schilfering en zo, dan denk ik dat...
0: Onregelmatig van vorm?
2: Ja, precies.
0: Ook nog,
2: je hebt, we noemen dat het ABCDE-model, zeg maar.
0: Ja.
2: Dan staat de A, die staat voor asymmetrie. Hè? Dus inderdaad, ziet het er asymmetrisch uit? Of is het een mooi rondje? Dan heb je de B van de begrenzing. Dus is het scherp of is het onscherp begrensd? Hè? Gaat het een beetje zo vagelijk over? Dan heb je de C van de kleur, of de color in het Engels. Is het mooie egale kleur bruin? Of zijn er meerdere verschillende kleuren bruin in zo'n plekje te zien?
1: Heb je het meer over moedervlekken dan nu? Of?
2: Dan is het een moedervlek.
1: Ja, precies.
2: Maar goed, op zich kun je dat voor alle plekjes wel, wel vaststellen.
1: Ja.
2: De diameter, de D van diameter, dus hoe groot is het? Meer dan 5 millimeter, dan moet je zeker bij moedervlekjes al wel weer even wat alerter zijn. En de E van evolutie, dus hoe ontwikkelt het zich?
0: Oh, ja.
2: Groeit het? Zit er roodheid omheen? Jeukt het? Schilfert het? Allemaal van dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: En als je dan ja, in principe, maar goed, ik snap dat iedereen thuis dat niet meteen zo 1, 2, 3 doet. Maar als je dan in principe meer dan 3 van dat soort kenmerken hebt, ja, dan heb je dus wel reden om aan iets atypisch te denken.
0: Het is niet zo heel moeilijk om dit te onthouden natuurlijk ook, hè? Dit soort kenmerken.
1: Je moet alleen weten.
2: Nee.
0: Ja. Ja, ja, maar goed, als het op je rug zit, dan zie je het natuurlijk
2: niet. Nee, dat is lastig, ja. Een andere wat ook altijd wel mooi is, dat maken wij in de spreekkamer ook wel echt gebruik van. En de dermatologen ook overigens. Dat noemen we het ugly duckling sign. Dat is eigenlijk het lelijke eendje. Zo moet je het een beetje zien. Dus als je gewoon vanaf een afstandje kijkt naar iemands huid. Hè, iemand staat gewoon bloos in principe. En dan kijk je zo. Nou, iedereen, we hebben allemaal wel wat moedervlekken, zeg maar. Mm-hmm. Maar als er dan eentje zit waarvan je denkt, hé, die valt een beetje op. Nou, dat is ook, dat noemen we dan het ugly duckling sign, zeg maar.
0: En dat
2: wil dan niet altijd zeggen dat iets hoeft te zijn. Maar dat is misschien wel eentje waar je even naar moet kijken.
1: En misschien kun je gewoon ook aan je partners vragen van laten we elkaar
0: onderzoek bijgeven.
1: Inwendig onderzoek. Nee, laten we ook eens even naar elkaars achterkant kijken.
2: Ja,
1: dat, ja, ja. Nou ja, maar goed, ja. Ja, wij doen dat wel vaker, maar dat heeft ook.
2: Dus,
1: nee, maar dat je gewoon zegt, draai eens om en laat ik eens even je rug checken.
2: Zeker.
0: Zie je dat je een hele grote bruine moedervlek.
2: Ja, ja.
1: Nou, in ons geval misschien wel.
2: En wat je ook niet, ja, mensen vergeten, want je denkt dan natuurlijk, hè, handen, armen, benen, buik, rug.
1: Ja,
2: maar, ja,
1: huidplooien en zo.
2: Nek, dat, precies, huidplooien. Ja.
0: Hoofd, tussen de haren.
2: Hoofd, ja. Absoluut. Voeten, vergeet die ook niet. Ja. En nagels en ogen.
0: Ja.
2: Dus als je het dan hebt over melanomen, zeg maar. Hè, dus dat zijn echt die vanuit een pigmentvlek ontstaan.
1: Ja.
2: Die kunnen dus ook in de, onder andere de nagels. Toevallig heb ik het recent nog aan de hand gehad. Met een soort verkleurende bruine nagel.
0: Ja.
2: Dat maar niet weggaat. Ja, ja. Dat kan dus een melanoom zijn.
0: Klopt, ook onder teennagels, hè?
2: Ja.
0: Vaak kan dat wel eens voorkomen.
2: In het oog komt het ook nog wel voor. Dus, ja.
0: Maar je hebt de melanomen en je hebt de basaal celcarcinomen.
2: Ja.
0: De melanomen zijn meestal de kwaadaardigen. En de andere hoeven niet kwaadaardig te zijn.
2: Dat is inderdaad wel even goed om te benoemen. Hè. Je hebt inderdaad huidkanker. Het meest bekende, beruchte, is de melanomen. Dus vanuit een pigmentvlek ontstaan. En die zijn, als die groter groeien en te diep, zeg maar, dan zijn die gewoon, kunnen die heel agressief zijn, snel groeien en ook vaak echt uitzaaien.
0: Ja.
2: He, dus dat is gewoon een ellendige diagnose, zeg maar. Mits je er te laat bij bent.
0: Uiteraard, ja.
2: De andere is inderdaad basaalcelcarcinoom, noemen we dan, met een medisch woord. En het plaveiselcelcarcinoom. Ja. En dat zijn beide plekjes die, vooral een beetje, het hangt er een beetje vanaf in welk stadium je zit. Maar dan het basaalcelcarcinoom, dat zijn typisch van die soort papeltjes, noemen we dat dan. Een soort bultje wat dan huidskleurig en een beetje glad, een beetje glanzend ontstaat. Klein wordt langzaam een klein beetje groter.
0: Mm-hmm.
2: Ja, als die heel oppervlakkig zijn, dan doen die nog niet zo heel veel kwaad. Nogmaals, hangt een beetje van het type af, maar dat zijn niet de plekjes die meteen gaan uitzaaien.
0: De plaveisel?
2: Plaveiselcel ook niet meteen. Maar goed, ja, als het maar groot genoeg wordt en het gaat toch de diepte in, dan kan je natuurlijk wel de sjaak zijn.
0: Moet je er altijd voor naar de dermatoloog? Uiteindelijk?
2: Nou, ik denk, stap 1 is natuurlijk altijd de huisarts, hè? Want je hebt die verwijzing nou helemaal nodig.
0: Moet, ja. Maar is daarna een verwijzing naar de dermatoloog altijd?
2: Nee, dat hangt er af van wat voor type het is. Dus wat de huisarts over het algemeen meestal doet. Kijk, als hij op basis van zijn beoordeling al denkt van, hé, dit is foute boel, dan ga je meestal door. Of als het dus zeker als het een melanoom betreft, en als het een van die andere betreft en het is iets. Het heeft kenmerken van dat het iets kleins is en niet hoog risico.
0: Mm-hmm.
2: Dan kan op zich de huisarts dat ook behandelen.
0: En nooit wachten totdat ze vanzelf weer weggaan, want ze gaan niet vanzelf weg, hè?
2: Nee, nou ja, kijk, je mag best een keer even los van het melanoomverhaal, maar je mag best eens een keer als je een plekje hebt zeggen van, joh, ik wacht eventjes een paar maanden af.
1: Even aankijken.
2: Ja, en wat ik zelf als tip ook vaak geef op het moment als iemand bij mij komt met een plekje waarvan ik denk, nou, dat stelt niet zoveel voor, hè. Maar ergens je dan denkt van, nou ja, goed, ja, ik weet ook niet alles, hè. Dan zeg ik altijd van, nou, maak er thuis een foto van. Met een lineaaltje erlangs. Dan weet je ook wat de diameter is. En dan zet je het gewoon ergens of op je telefoon of op je laptop. En dan kan je altijd dat weer in de toekomst met elkaar vergelijken.
0: Ja. Er zijn ook mooie apps voor tegenwoordig.
2: Ja.
0: Ja, mooi tussen haakjes, ook van de KWF die apps aanleveren, zodat je het zelf ook in de gaten kan houden.
2: Ja.
0: En wanneer wel of niet aan de bel te trekken.
2: Precies, okay. Ja, zeker.
0: Rosanne, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Yes.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Superleuk.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Goedemiddag, gebarentaal voor baby's. Steeds meer ouders gebruiken dit om beter te communiceren voordat de kleintjes kunnen praten. Zodra Lelystad Airport open mag voor vakantievluchten, wil ROC Amsterdam Flevoland werkplekken en stages aanbieden voor functies binnen de terminal. En de GGD op Urk verhuist binnenkort van gezondheidscentrum Het Dok naar het voormalige Rabobankgebouw aan de Klif.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie A6. Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en Zwifterband. 5 minuten vertraging. Gecontroleerd op snelheid en op tolkosten wordt er op de A27 Hilversum-Almere bij 114,9 gedaan. En Hilversum-Almere bij 108,4 ook nog een controle. De A6 Emmeloord-Joude bij 300,2. En er wordt gecontroleerd in Emmeloord op de Zeeasterstraat. Zometeen gaan we het hebben over het NK Pieperschillen.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, ik zeg het elke ochtend als ik binnenkom. Hot chocolate.
1: Wie zegt dat?
0: Het is de tijd van het jaar.
1: Oh, hot chocolate. Nee,
0: ja, hot chocolate. Nee, ik zou niet doen. Van deze tijd kan je niet meer zeggen tegenwoordig, hoor.
1: Ik sprak je vrouw laatst.
0: Ja?
1: Die vindt dat wel, hoor.
0: Zij is het ook you hot chocolate?
1: Nee, die vind jij heel sexy.
0: Ja?
1: Ja, zei ze.
0: Ik mag het hopen, inderdaad, ja.
1: Vind jij haar ook sexy?
0: Ja, heel erg. Ja, 8 minuten over 1 is het geworden.
1: Zullen we dat ook doen? Ja, mensen die tv kijken denken, oh, hij zit daar met een mes, die Verhagen. Dat is gevaarlijk.
0: Normaal kunnen we in de auto liggen om de bocht af te snijden.
1: Ja, dat doen ze in België vooral vaak. Hè? Ja. Maar ik heb hem voor iets anders. Want binnenkort vindt het NK Pieperschillen plaats. Ik woon sinds 1997 op mezelf. Ik denk dat ik, als ik het 1 of 2 keer geprobeerd heb om zelf aardappels te schillen, dan is dat veel. Ik weet nog wel wat jij ook net zei, er komen de blokjes. En dan begin je met een aardappel, denk je, oh, ik moet heel dun. Dus ik heb wel zo'n dun schilletje er nog gekocht, niet zo'n ding. En dan blijft er zo'n heel minuscuul krieltje over. Dat ik denk, ja, dat moet ik gewoon niet doen. Je kan ze tegenwoordig ook gewoon geschild kopen. Anton Ziel en Jordi Schouten, zijn jullie echte pieperschillers?
2: Absoluut.
1: Ja?
3: Ik sta aan jullie kant.
1: Ja?
2: Ja, ik ook. Ja.
1: Jij koopt ze ook geschild?
3: Ja, ik heb ook een hele lieve vrouw thuis die keurig schild.
1: Ja. Dat is wel traditioneel, hè? Ja, de vrouw dan de aardappeltjes schilt.
3: Ja, zo werkt dat.
0: Zeg je dan nooit tegen haar, koop gewoon zo'n zak geschilderde aardappels, liefst.
3: Ja? Nee. Ik zeg elke keer sexy ting.
0: Ja, ja, dan blijven ze wel. Hey, het NK Pieperschillen, waar is dat ooit ontstaan?
2: Nou, dat is onderdeel van het Pieperfestival altijd geweest.
1: Ja.
2: Altijd, maar de afgelopen jaren.
0: Vermoeden, ja.
2: En dat is natuurlijk dit weekend, het Pieperfestival. En afgelopen jaren is er wat veranderd bij het Pieperfestival. En daardoor is ook het NK Pieperschillen komen te vervallen.
0: Ah, zonde.
2: En wij vonden dat ook zonde. Ja. Dus wij hadden zoiets als tafelronde 49 uit de Noordoostpolder zijnde. Dat kunnen wij wel een nieuw leven inblazen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, toen hadden we iets te grote mond. En we dachten van, dat gaan we even regelen. Contact gezocht met de organisatie. En die vonden dat heel leuk. Toen dachten we, oh ja, shit, hoe gaat dat eigenlijk? Want was voor ons eigenlijk ook allemaal onbekend.
0: Ja. Is het een landelijke organisatie dan, dat NK Pieperschillen?
2: Nee, zeker niet. Nee, het is vanuit
1: Pieperschillen. Dus het is een soort Oostpolders kampioenschap eigenlijk, in plaats van Nederlands kampioen.
2: Nou, er is dus één andere nationaal kampioenschap Pieperschillen, maar die gaat om de langste schil. En wij gaan om gewicht. Dus feitelijk zijn wij natuurlijk een soort van nationaal kampioenschap Pieperschillen.
0: Origineel.
1: Dus oké, dus dan gaat het om de langste schil. En hier gaat het om het gewicht van de schil of het gewicht van wat er overblijft?
2: Van wat er overblijft.
1: Ja, precies,
2: dat is de uitdaging. Ja, de schil op gewicht houden, dat is niet zo moeilijk.
1: Nee. Dan zou ik zo winnen, denk ik.
0: Maar wat schoon aan de haak natuurlijk. Want je kan dan overal wel een stukje laten zitten. Maar dat is niet de bedoeling.
2: Nee, als een aardappel er nog een beetje schil aan zit, dan wordt hij afgekeurd. Dus hij moet echt helemaal schoon zijn van schil.
0: Moet je ook een goede aardappel hebben. Die hebben jullie natuurlijk.
2: Absoluut, in de polder hebben we genoeg goede aardappels.
1: Maar wat maakt nou echt het verschil dan?
2: Goeie vraag. Ja. Nou, ik denk dat de uitdaging zit hem in. Je kan er heel veel afsnijden.
1: Ja.
2: Dan heb je natuurlijk vrij snel een kale pieper.
1: Ja.
2: Alleen dan heb je ook geen gewicht. Dus je moet daar een beetje de middenweg in zien te vinden.
1: Hmm.
2: En er zijn een aantal hele fanatieke schillers, weet ik.
1: Ja?
2: Die weten daar wel de sweet spot op te vinden.
1: Ja.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet.
0: Ik wou net zeggen, wat is dan de techniek? Wat is het geheim van de techniek? Want we hebben hier zo'n aardappelschilmesje.
1: Ja.
0: Wat is dan de techniek? Is dat het vasthouden waar je duim zit? Waar je vooral niet in het... Ja, zeg eens.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem met een fijn schilder doe altijd thuis.
1: Ja, toch?
2: Ik krijg altijd wel professioneel de piepers naar mij toegeschoven van mijn vriendin.
0: Ja.
2: Ik moet altijd piepers schillen, maar dat doe ik altijd met zo'n fijn schilletje.
0: Ja.
2: Dus ik weet het eigenlijk niet.
3: Mij kan je aankijken, ik weet het ook niet.
2: Maar zitten wij hier als 4 mannen.
1: Goeie ambassadeur.
3: Volgende week weten we het wel.
2: Ja.
1: Hey jongens, het is dus 12 september, hè? Zaterdag. In Noord-Oostpolder uiteraard. Van 12 tot 3:30, dan is dus die wedstrijd pieperschillen. Moet je daar van tevoren voor aanmelden? Of is het gewoon ter plekke langskomen en zeggen, ik doe mee?
2: Nee, dat kan ter plekke inderdaad.
1: Okay.
2: Hoeft niet online aan te melden.
1: Waarom dat het nu van elkaar los een beetje staat van elkaar natuurlijk van het Pieperfestival. Verwacht je, hoeveel animo verwacht je?
2: Nou, het wordt georganiseerd op de deel.
1: Ja.
2: Dus daar zijn de andere festiviteiten ook van het Pieperfestival. Overdag is ook de Fish Potato Run natuurlijk.
1: Ja.
2: Waar jij aan mee gaat doen.
1: Ja.
2: Maar er zijn andere onderdelen van het Pieperfestival wat allemaal gebeurt op de deel.
1: Uh-huh.
2: Wij staan er ook, dus op het podium van de deel staan wij met onze ronde tafel op een podium. En daar kunnen mensen aankomen waaien om een wedstrijdje mee te doen. Ik weet ook dat de burgemeester even een rondje mee gaat doen.
1: Oh, nou,
2: ook heel leuk.
0: Ja.
1: Nou zie ik hier zo'n reddingsbrigade pak liggen. Die hebben jullie meegenomen. Wat heeft dat met pieperschillers te maken?
2: Ja, zal ik hem antwoorden?
1: Ja. Ja.
2: Het Pieperfestival is...
3: Hij praat graag.
1: Ja.
2: klopt. Ja. Dat komt omdat pieperschil is eigenlijk een soort van marketing onderdeel van, of eigenlijk het aftrap van de tafelaardappelactie die wij als tafelronde hebben. En het, de tafelaardappelactie houdt in dat wij aardappelen bestellen of verkopen online voor het goede doel. Mm-hmm. Dit jaar is dat de reddingsbrigade Neptunus, die met 180 leden in de Noordoostpolder actief is.
1: Ja.
2: Die organiseren of die begeleiden onder andere de Sinterklaasintocht.
1: Ja.
2: Doen een nieuwjaarsduik. Begrepen dat met Lowlands ook dat ze actief zijn als reddingsbrigade. Dus dat is altijd preventief. Ze komen niet op meldingen af. Mm-hmm. En die hebben ons benaderd van goh, wij moeten een aantal nieuwe droogvalpakken hebben. Want die van ons zijn helemaal op. En daar ligt er dus eentje.
1: Ja, ik zag het. Ja.
0: Die, is
1: helemaal,
0: dus, die is op.
2: Ja, ja, die er zitten gaten in. Ja. Die is
0: dat moet ook,
2: niet meer droog. Sorry?
0: Dat moet er, hè? Die gaten voor de mouwen worden handig.
2: Ja, die zijn wel handig. Maar aan de onderkant bij je voeten en zo. Ja. Het idee is dus dat je met droge kleren in dat pak kan blijven zitten. Ja. En dat ja, dat kan met deze niet echt meer. Dus die hadden een nieuwe pakken nodig.
0: Wat kost zo'n pakje dan?
2: Ja, goed €2000.
0: Zo.
1: Zo.
2: Ja. Dus daar moet wel even geld voor komen. En ze hebben dus 180 leden. En die hebben allemaal verschillende maten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus die hebben allemaal verschillende een nieuwe pak nodig.
2: Nou, niet allemaal gelukkig, maar wel verschillende maten.
1: Oké. Okay.
2: Wij gaan ons hard voor maken door die tafelaardappels te verkopen.
1: Maar even over die aardappels, hè? Want ik hoor natuurlijk van alle kanten dat die oogst redelijk ruk is nu. Om het
0: en
1: maar
0: de prijs is laag.
1: Te zeggen.
2: Nee, het lijkt allemaal wel redelijk positief.
1: Ik hoor juist dat hele kleine aardappeltjes allemaal zijn. Toch?
3: De opbrengsten zijn laag.
1: Maar ja, toch?
2: Ja. Ja. Prijzen zijn wel weer. De stemming is volgens mij wel redelijk goed.
3: Voor een boer is het nooit goed genoeg.
1: Nee. Okay, dat is logisch natuurlijk.
0: Het helemaal niet.
1: Maar wat is het nou? Is het goed of niet goed? Want jullie zeggen nu allebei
3: het gaat.
0: Ja, ik denk dat wij
2: slecht in de Oostpolder zitten we natuurlijk in een goed gebied om aardappels te telen.
1: Ja,
2: we hebben genoeg water om toe te voegen met beregeningsaspels, dat soort zaken. Dus ik denk dat we in de Oostpolder niet mogen klagen. Maar volgens mij landelijk gezien
1: is het niet zo goed. Die aardappels die jullie hebben meegenomen, dat zijn aardappels uit de polder?
2: Ja.
1: Ja. Het is misschien wel leuk, want ik heb mezelf zo vaak al bewezen. Misschien wel leuk als Arnoud dan zo'n aardappeltje pakt.
2: Ja, dat lijkt me ook wel interessant inderdaad.
1: Ja,
2: en Jordi, heb ik begrepen, die wil ook even meeschillen.
1: Wie is Jordi? Oh,
0: jij
1: bent jij, ja.
0: Oh, ja. Dat is onze collega Jordi.
1: Nee, ja, precies. Nee, maar
0: we hebben ook wel van de huishoudelijke hulp ook en zo.
1: Zal ik gewoon, dit is eigenlijk de zak van Sinterklaas.
0: Maar ik bedoel, of de oogst nou wel of niet goed is. Hoeveel kilo aardappelen moet je wel niet verkopen voor een paar van die pakken?
3: Goeie vraag.
2: Veel.
0: Ja,
2: ja, we hebben vorig jaar hebben wij. We doen deze actie al een aantal jaren.
0: Ja.
1: Is dit een bind?
2: Dat is een Mozart.
1: Ah, dat dacht ik wel. Ja.
3: Een echte tafel.
1: Als je goed luistert, hoor je het.
2: Tafelaardappel. Geteeld door onze oud-tafelaar Arjan Vaandrager.
0: Maar waar mik je dan op? Ik bedoel, hoeveel mensen moeten er komen om een beetje pakken bij elkaar te krijgen?
2: Nou, wij hebben vorig jaar goede 8000 kilo aardappels verkocht. Die verkopen dus in zakken van 10 kilo voor €12,50. Bestelbaar via onze webshop. Inmiddels staat die open.
0: Ja.
2: Ja, hoeveel 8000 kilo hebben we vorig jaar gedaan?
0: Ja. Oh, dus tijdens zo'n festival gaat het behoorlijk.
2: Nee, dat is eigenlijk een periode van 3 maanden ongeveer dat we die aardappels verkopen.
0: Mm-hmm.
2: En dat begint dus zaterdag tijdens het NK Pieperschillen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Hoe kunnen mensen zich nog aanmelden? Gewoon daar komen en meedoen?
2: Absoluut. Bij het podium gewoon melden. Ik sta daar op het podium met een microfoon.
0: Mm-hmm. Hoe lang mag je erover doen?
2: 3 minuten.
0: Oh,
2: 3 minuten.
0: Binnen 3 minuten?
2: Ja, zoveel mogelijk kilo aardappels schillen.
1: Over 1 aardappel.
0: Kilo.
2: Ja, sommigen doen er eentje.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ja. Ik doe hier 3 minuten over. Ja, je hebt me ook wel weer een dikke jongen gegeven.
1: Ja, je kent mij, hè?
2: Ja, je wil ze niet te groot en niet te klein hebben.
1: Nee, maar je bent op rollen.
0: De dikke ballenpak.
1: Tuurlijk ben ik allemaal. Ja, ik dacht een wedstrijdje was. Oh, het is een wedstrijd.
0: Dit is toch geen aardappels schillen, dood. Dit is gewoon pellen een beetje. Je moet gewoon echt
2: bollenpellen voor
0: vanuit de rand ook.
1: Maar ja, heb ik gedaan, maar ik lukt op geen enkele manier.
0: Gewoon doorhalen zo.
1: Af laten glijden.
0: Ja, hier, dit gaat aardig.
1: Ja, maar jij kan het hartstikke goed. Je hebt gelogen. Je doet elke dag thuis.
0: Ik zit meestal ook wel in de huishouding thuis.
1: Jij zit onder de plak thuis.
0: Nee, onder
1: de vrienden die jou zo sexy vinden.
0: Het voordeel natuurlijk is dat die KNRM, één ding hebben ze al, piepers.
2: Het is niet KNRM, het is...

0: ook, vind ik ook wel...
1: En de geur van aardappels ook.
0: Vind ik vies, vind ik dat ook.
1: Vies?
0: Heerlijk.
1: is dit een kruimige aardappel of een vastkokend?
0: Dit is vastkokend.
2: Vastkokend.
0: Ja, dat is een Mozart.
2: Goeie tafel.
1: Moet iets doorkoken, anders is het niet fijn voor de stampot.
0: Wat anders, weet je waar ik gelijk aan moet denken? Misschien jij ook.
1: Allemaal zit helemaal.
0: Wij zijn natuurlijk ouder dan zij, denk ik. Toen wij vroeger, had je ook stempels op school, weet je? Dat je dat met een aardappel deed.
1: Ja,
0: heb je dat ook gedaan?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben het helemaal uitgesneden. Even wil ik weten, het duurt maar 3 minuten. Op een gegeven moment tussen 3:15 en 4:00 is de prijsuitreiking. Wat zijn de prijzen?
3: Leuke VVV-bonnen. Met leuke bedragen. En voor de kinderen hebben we ook een aparte klasse.
0: Ja?
3: En die krijgen ook een leuke cadeaubon van Intertoys.
0: Nou, zo?
1: Ook, ook. Dus, ja, die zijn
3: ook voor de kinderen is er zeker wat te winnen.
1: Moeten die ook een kilo schillen?
3: Ja, maar die krijgen wel een fijn schillen.
1: En kleine piepetjes.
3: Ja, kleine piepetjes. Ja.
0: Jij noemt het een fijn schiller. Dat is toch een dun schiller, toch?
3: Ja, dit is een dun schiller, toch?
0: Of nee, is het een dun schiller is juist dat je...
3: Ja, nou, die bedoel ik.
0: Ja,
3: die benaming weet ik allemaal niet.
0: Dit is een aardappelschilmesje gewoon.
1: Ja. Geef hem weer terug voordat je er andere ideeën
0: hebt. Ja, maar ik ben klaar.
3: Oh, je hebt hem nu ook schoon?
0: Ja, nee, ik hoef er niet nog een. Nee.
1: Hey, maar even, ik bedoel, dit is nog een aardappel.
0: Ja, nou, wat is dit dan?
1: Ja, dat, ik wil niet weten. Ja.
0: Ik heb het over aardappel.
1: Het ziet er heel raar uit.
3: Dat begint inmiddels op een stempel.
2: Ja, gaan we hiermee doen?
0: Weggooien?
2: Nee. Alles heeft een tweede leven, heren.
1: Ja. Wat dan?
0: Alles ga je ermee doen?
1: Aardappelsoep?
2: Naar de kinderboerderij.
0: Ga je daar zo meteen langs rijden?
2: Zaterdag wel.
0: Oké, goed.
1: Varkentjes zijn er gek op natuurlijk.
3: Hoe je ook.
0: Het wedstrijdje aardappelschillen is dus 12 september tussen 12:30 en 3:30 op de Deel in Emmeloord. En koop ook vooral aardappels, zodat de reddingsbrigade van die mooie pakken kan kopen.
1: Nog tunes.
3: Zeker, super.
0: Anton Ziel en Jordi Schouten, dank jullie wel.
2: Dank jullie wel.
3: Heel bedankt.

Billy Joel is dat in The Longest Time. En daarvoor de nieuwe single van Nvidia. En John West van de Leuke Platenstad ook weer geworden. Habibi heet hij. Heel aanstekelijk. Dat liedje krijg je de hele dag uit je hoofd. Zometeen eventjes aan de andere kant van 13:30 natuurlijk ook weer Jules Wolthuis met de nieuwe films die gaan spelen in Flevoland. Hij praat je zometeen helemaal bij. Maar zometeen eerst ook het nieuws natuurlijk. En nu Harry Styles.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een goedemiddag, het is 2:30 geweest. Bij de Junior Challenge van de triathlon in Almere wordt vandaag niet gezwommen. Dat heeft de organisatie besloten. Er is op 2 van de 3 zwemstrandjes rond het weerwater een licht verhoogde concentratie blauwalg gemeten. De hoeveelheid ligt ruim onder de norm van de triathlonbond, maar toch wil de organisatie bij de kinderen geen enkel risico lopen. Het zwemonderdeel wordt vervangen door 1 kilometer hardlopen. Gebarentaal voor baby's. Steeds meer ouders gebruiken dit om beter te communiceren voordat de kleintjes kunnen praten. De bibliotheek in Almere Haven organiseerde daarom vandaag een workshop. Tijdens deze workshop leerden ouders eenvoudige gebaren om behoeften zoals drinken of slapen duidelijk te maken. En zodra Lelystad Airport open mag voor vakantievluchten, wil ROC Amsterdam Flevoland werkplekken en stages aanbieden voor functies binnen de terminal. Zo kunnen studenten tegelijk leren en werkervaring opdoen. Op het vliegveld zijn nu al opleidingen voor functies in de luchtvaart, maar zodra de vertrek al in bedrijf is, komen daar nieuwe opleidingen bij. Ook zou er mogelijk een campus naast het vliegveld kunnen komen. Lelystad Airport wil verder een eigen bedrijf voor grondafhandeling opzetten. Dat zijn alle activiteiten rondom een vliegtuig, voor vertrek of na de landing.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken wolkenvelden over de provincie, maar het blijft wel overal droog. Zo nu en dan breekt de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en halverwege de avond is het een graad of 15, maar komende nacht raakt het bewolkt en tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 11 of 12 graden. Morgen is het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur die komt morgenmiddag uit op ongeveer 20 graden en er waait de meest matige westelijke wind. Zaterdag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zondag krijgen we weer te maken met regen en de temperatuur komt in het weekend uit op 21 of 22 graden.
12: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Er wordt wel gecontroleerd op snelheid en controle op tolkosten voor het vrachtverkeer. A27 Hilversum Almere bij 114,9 en ook bij 108,4. De A6 Emmeloord-Joure bij 300,2 en Lelystad Muidenberg op diezelfde A6 bij 61,8. Vervolgens de laatste voor nu in Ens wordt er gecontroleerd op de Schokkerringweg. Akira, Heart of the Beast en Practical Magic nummer 2. Het zijn nieuwe films die gaan draaien in Flevoland. Zometeen worden ze besproken door filmkenner Jules Wolthuis.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: beetje Tennessee en een beetje Wax. En dan krijg je deze hit Right Between the Eyes.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead. Make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
0: Jules, goedemiddag.
7: Ja, dit donderdag.
0: Ja, Jules. Zeker.
7: Mooi weer. Ik ben blij mee.
0: Mooi weer om de bioscoop in te gaan.
7: Nou ja, altijd eigenlijk. Met mooi weer.
0: Maar goed,
7: om me lekker koel te houden en we slecht weer ook. Maar dat draaien altijd goede films, hè?
0: Ja.
7: Nou, ja, we mogen niet klaar hoor.
0: Nou ja, goede
7: het tweede
0: films.
7: Seizoen.
8: Dat echt niet. Maken verschillen natuurlijk. Wat vind jij nu echt een heel goede film dan? Odyssey nog steeds?
7: Ja.
8: Oké. Okay. Ja. Ja, ben je die gezien, hè, denk ik?
0: Odyssey. Ja, ik ben begonnen, dat ja. Maar ik vind niks.
8: Ik ook niet. Ik trek. Ik,
7: nee.
0: Nee, na een kwartier van.
7: Je meent er niet.
0: Het verhaal trekt me niet.
8: Nee, mij ook niet.
7: Oh ja, dat kan zo.
8: Nee. Vanaf de start eigenlijk al.
0: Ja,
8: ik had nog een natuurfilm.
7: Ja, het was de start, vond ik, moet ik zeggen, ook wel een beetje moeilijk met veel dialoog.
0: Ja.
7: Eerste
0: ja.
7: Kwartier, maar daarna.
0: Ik zit nu in de tv-serie van Marco van Basten.
8: Oh ja?
7: Daar hoor ik
0: naamgenoot. Videoland.
7: Daar hoor ik hele goede recensies over.
8: Nee, Marco is mijn naamgenoot.
0: Ja, die kon wel voetballen.
7: Nee, maar ik heb een paar mensen gesproken die me ook mee bezig zijn. Echt helemaal wel. Enthousiast.
0: Als je het ziet, ook pijnlijk, letterlijk en figuurlijk ook, wat er allemaal gebeurde. En ook vooral wat er dan achter de schermen gebeurde.
7: Ja.
0: En we zitten nu op de helft en er schijnt nog meer ellende aan te komen.
7: Oké. Okay,
0: nou ja, goed. Ik vind het wel leuk om even terug in die tijd te gaan.
7: Videoland, hè?
0: Ja,
8: ik kijk liever kwaliteitstv. Ik zit nu naar de Addams Family te kijken met Patricia Pa.
7: Sorry, hier moeten we op lachen. Hoezo? Hier gaan we geen reclame voor maken, jongens.
0: Gezeik.
7: Nee, dit is zo ontstellend vreselijk. Normaal, dat...
8: Heb je het gezien?
7: Nee, nou, ja, kun je... heel even. Oh, okay. Half uur, toen dacht ik, vreselijk.
8: Nou, heel even, niet half meer uur vind ik nog hartstikke lang.
7: Nee, niet zien.
8: Nee. We moesten er erg om lachen.
7: Sorry hoor.
8: Waar is dat te zien? Videoland.
0: Ook bij Videoland.
8: Nee, bij RTL 5 ook. Ja.
7: Oh, doorspoelen.
8: Ja.
7: Nee, echt slecht.
8: Ja. Nou, we gaan er eerst even naar Akira. Dat is een film die kende ik al.
7: Ja, dat is een klassieker uit het verleden, 1998. En dat is natuurlijk weer, en af en toe komt zo'n film. En deze ook, een beroemde Japanse animatiefilm.
8: Oh.
7: Die alleen in Almere wordt vertoond. En de liefhebbers vliegen er naartoe natuurlijk, om dit weer te zien.
8: Hoe lang duurt die film? Want de trailer duurt 4,5 minuut. Dat is lang.
7: Ja, nee, het is een lange film, precies weet ik het niet.
8: Oh.
7: In minuten.
8: Nee.
7: Maar het gaat over twee vrienden die de onderwereld worden ingezogen. Daar allerlei avonturen beleven en proberen te overleven. Ja, het is weer, moet ik weer zeggen, in het origineel. Dus in het Japans met Engelse ondertiteling.
8: Mm-hmm.
7: Maar dat is voor de liefhebbers geen probleem.
8: Nee. Was Nederlandse ondertiteling te veel moeite?
7: Nee,
0: ze
7: doen het gewoon niet. Okay. Want er is maar een kleine doelgroep voor. Ja. En men vindt dat het mooiste, het origineel.
0: Ja, nou, dat heb
7: in
0: ik
7: het
0: ook
7: Japans.
0: Wel. Ja, vind ik ook wel.
8: Het trekt me nog niet nu. Ik zo
7: alleen, nee, alleen in Almere te zien.
8: Oh, het speelt zich af 31 jaar na de Derde Wereldoorlog.
0: Ja, 88.
7: Ja.
8: Goed.
7: Politiefhebbers, hè?
8: Ja, oh, dat snap
7: Akira.
8: Ik.
7: Zijn jullie en ik niet helemaal, maar dat geeft niks. Het gaat om de mensen die daar enthousiast over worden. Die kunnen er lekker naartoe.
0: Nou, misschien wel Heart of the Beast. Is dat het leuke?
7: Ja, nou ja, dat is toch weer...
8: Lijkt me een goede film.
7: Ja, de film is trouwens alleen nog maar hier in Emmeloord te zien. Maar hij krijgt denk ik wel volgende week een bredere roulatie. En in Amerika gaat pas over 2-3 weken uit. Maar de eerste reacties zijn positief. Heart of the Beast. En dat is zo'n survival thriller.
8: Met een hond.
7: Moet me een beetje denken aan
8: Alive?
7: The Revenant met DiCaprio.
8: Oh, je bedoelt die Commissaris ook, Rex?
7: Die moest, weet je, nee, met DiCaprio, weet je nog?
8: Ja,
7: met
8: de Revenant. The Beach. Nee, ik weet niet welke je bedoelt.
7: Nee, The Revenant was dat.
8: Ken ik niet.
7: Oh, nee?
8: Nee, heb ik niet gezien. Nee, ik kijk alleen kwaliteitstelevisie.
7: Nou, dat was een hele goeie en heel spannend. Maar de vooruitzichten zijn dat dit een hele spannende film is over een special forces soldaat die neerstort in Alaska met zijn hond.
8: Oh, ja. Alaska.
7: Ja, en dan moet zien te overleven.
8: Nou, ik herken die omgeving. Ik ben natuurlijk twee keer geweest.
7: Ja, ik wou zeggen, moet voor jou bekend terrein zijn.
0: Met een hond?
8: Ja, nee, niet met een hond.
7: Maar
8: een beer.
7: De film is niet in Alaska opgenomen, maar in Nieuw-Zeeland.
8: Tuurlijk. Dat is goedkoper, hè?
7: Zo gaat het.
0: Maar dan is er meer ijs waarschijnlijk dan.
7: En dat zie je ook een beetje aan de aan de decors.
8: Oh ja? Je ziet het in Alaska?
7: Vind ik. Nee, maar er zijn heel veel films.
8: Dit is niet echt, dat zie ik nu. Dit is niet echt.
7: Zo moet je een film niet bekijken.
0: Oh. Ik vind wel Brad Pitt, die begint steeds meer een beetje Cher-symptomen te vertonen. Ja. Hoe langer je hem ziet, hoe jonger dat hij wordt.
8: Ik denk dat hij volgende week een concert gaat geven ook.
0: Als 18-jarige. Ja.
7: Nou, je zegt al Brad Pitt in de hoofdrol. En er zijn veel Brad Pitt-liefhebbers.
8: Nog steeds,
7: en, hij heeft veel actiefilms natuurlijk gemaakt. En ja, ik vind wel een boeiende acteur.
8: Maar ik vind hem niet mooi oud worden.
0: No.
8: Heel veel mannen, zoals wij eigenlijk, worden heel mooi oud. Ja.
7: Maar, zoals ik, ja.
8: Nee, we hebben het over Arnold.
0: Wanneer komt die film eigenlijk uit die hij in Nederland, in Amsterdam heeft opgenomen? Dat zou toch ook binnenkort zijn moeten zijn?
8: Oh, dat was Ocean Eleven, dat is heel lang geleden.
0: Nee.
8: Oh.
7: Nee. Ik ben even de titel kwijt. Nee, hij was hier in Amsterdam voor opnames.
0: Ja, dat was vorig jaar al.
7: Ik ben even de titel kwijt.
0: Nou ja, goed, maakt niet uit.
7: Komt vanzelf.
8: Leuk.
7: Goed. Maar Hard of the Beast nogmaals, alleen in Emmeloord te zien.
8: Ja.
7: Hele spannende.
8: Ja, daar ga ik naartoe.
7: Spannende actiefilm.
8: Ja. Dan hebben we nog Practical Magic, maar dan niet deel 1. Nee, het vervolg. En dat hebben ze genoemd deel 2.
0: Jo.
7: Ja, want we moeten beginnen in 1998. En toen verscheen Practical Magic deel 1.
8: Oh ja.
7: Met twee geweldige actrices natuurlijk. Sandra Bullock en Nicole Kidman.
8: Oh ja.
7: En die spelen twee zussen die opgevoed worden door twee tantes. Maar die tantes, daar blijken heksen te zijn. Kortom, er zit een vloek in die familie. En die vloek is dusdanig dat als de zussen verliefd worden op een aantrekkelijke man... Ja, die overleefden niet. Die sterven allemaal onverwachts.
8: Hè, wat gezellig.
7: Dat hebben al heel gezellig.
8: Nou, botox, hè?
7: En,
8: vind je niet?
7: Ja, dat hele team, productie, regisseur, de hoofdrolspelers van Oh, die tantes komen weer terug. 25 jaar later, het verhaal gaat door.
8: Mm, fijn.
7: En voor iedereen die deel 1 gezien heeft, moet dus eigenlijk deel 2 zien. Hoe loopt dat verder af? Ja, nou, je snapt het al. Het gaat over die mysterieuze, die vloek die in die familie zit. Wat is dat nou precies? Wat is dat? Hoe los je dat op? Daar willen ze vanaf om toekomstige familieleden daarvan te redden en te vrijwaren.
8: Ja.
7: Kortom, de kritiek Rotten Tomatoes slechts 35%. En de geluiden zijn dat deze film eigenlijk net zo melig en flauw... en vooral in de scenario, de dialogen zo flauw is als deel 1.
8: Oh.
7: En,
8: maar waarom heeft het zo lang moeten duren voordat er een
7: deel 1 komt? Ja, ze hebben geen idee, joh. Blijven dachten ze, we hebben nu tijd om deze film weer te maken. Laten we het dan nog weer eens doen.
0: Ja.
7: Maar hij is wel breed uitgezet. Dus ook hier in de
8: Maar was deel 1 zo'n groot succes? Was deel 1?
7: Nee.
8: Ook niet, maar waarom maakt het... Nou, dat snap ik er allemaal.
7: Nee, snap misschien ik het ook Amerika helemaal niks van. Succes.
8: Oh, in Amerika misschien, ja.
0: Het zal het misschien toch wel de kosten hebben opgeleverd... en misschien een beetje winst.
7: Ja, blijkbaar.
0: Ja.
8: Net als Hocus Pocus, dat was ook zo met Bette Midler en zo. Dat was ook zo'n soort verhaal met drie...
0: En Bewitched en Betrayed.
8: Ja, Betrayed, Bewitched.
0: Gisteravond ook nog Season of the Witch. Toevallig val ik in met Nicolas Cage.
8: Echt waar?
0: Ook,
8: was hij op televisie?
0: Ook over heksen.
7: Maar ik denk vooral dat Sandra Bullock en Nicole Kidman dit gewoon een leuk idee vonden.
8: Denk ik ook.
0: Misschien hebben ze zelf samen gefinancierd. Als,
7: ja, precies. Productie zit erin.
0: We gaan het gewoon zelf doen en we zien wel.
7: Ja. Doen.
0: Okay.
7: Voor de gein.
0: Nou, mooi.
7: Nou ja, wachten we af. Dat was alles. Ja, en voor de rest is het afwachten over 2 weken. Want dan komt Sinterklaas echt aan in een bioscoop.
0: Ja, dan
7: met de grote Sinterklaas.
8: Ja, met de Vliegende Piet. Ik heb al de trailer gezien.
0: Ja. Ja, overal zien nu snippets voorbij komen wat allemaal klaar is. Komen er weer heel veel, hè?
8: Sowieso 2, denk ik. Hè? De Club van Sinterklaas. En,
7: altijd 2.
8: Ja.
7: Of gelijktijdig of achter elkaar. We zien het wel even.
0: Okay, dan zien we het wel. Spannend.

0: Bonsierra is dat. 17.
1: Leuk liedje, hè?
0: Ja, echt heel erg leuk liedje, ja.
1: Misschien moeten ze elkaar uitnodigen, is wel leuk.
0: Ik zag laatst, nou ja, het is natuurlijk al een tijdje bezig. Een nieuwe versie van de Eetclub, hè?
1: Oh ja, de serie.
0: Ja, die serie, dat komt er weer op Netflix. We hadden het net over Videoland, nu over Netflix. Met, naar de bestseller natuurlijk, van Saskia Noord. Met onder andere, ja, wie kent hem niet, hè? Edwin Jonker.
1: Zit hij erin? Goed, ja. Ook leuk dat ze hem eens een keer vragen.
0: Ja,
1: maar is dat precies hetzelfde eigenlijk het verhaal als de film dus?
0: Ja. Ja.
1: Maar dan helemaal uitgemolken?
0: Nou, nee, opnieuw nieuw gemaakt gewoon ook.
1: Ja, ja. Waarom zou je dat doen als die film een paar jaar geleden is gemaakt?
0: Omdat ze nu misschien betere inzichten hebben. Dat ze denken, het had spannender, dieper, anders gekund of zo. Dus, nou ja, goed. Prima. Morgen, dan is het alweer vrijdag, hebben we weer een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Met ja, een volle studio, mogen we wel zeggen.
1: Ja, maar het zijn echte wannabes. Dus wat dat betreft heb ik er geen hoge pet van op.
0: Nou, ze komen uit Rotterdam, dus dan zou je moeten wel moeten hebben.
1: Ja,
0: dat
1: moet
0: wel
1: leuk. Wannabes, ja,
0: we kennen haar we kennen hen onder andere van het liedje Goedemorgen Zonneschijn.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, ja. Zonneschijn.
0: Dat hebben er wel meer gedaan, maar ze hebben wel een hele leuke versie. Ja, en ze hebben een nieuwe single uit met Johnny Valentino. Lekker shaken wordt dat.
1: We hebben 4 live optredens morgen.
0: Ja, want we hebben nog een gast.
1: Ja.
0: Wie dan?
1: Oh, Martijn Fischer.
0: Ja, ja. Dat wou ik even vragen. Die heeft ook weer een nieuwe single uit, hè?
1: Wie?
0: Martijn.
1: Ja, die komt ook.
0: Ja, goed zo. Dit is Ella Langley met Choose the Texas. En zo meteen een uurtje Flevoland Muziekland met Jordy Bouw.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Nou, wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je dan vliegen met een experimentele droom? Ik geloof het gewoon niet.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Superleuk.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een voormalig masseur uit Lelystad heeft in hoger beroep 2 jaar cel gekregen voor het aanranden van 2 vrouwen en het verkrachten van een 3de slachtoffer. De gemeente Almere werkt aan een nieuw gezondheidsbeleid en gaat daarom in oktober in gesprek met inwoners en professionals. En bij de Junior Challenge van de triathlon in Almere wordt vandaag niet gezwommen, heeft de organisatie besloten.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, dat is weer even een verademing. Geen files in onze regio. De problemen op de A28 zijn inmiddels voorbij. Dan de snelheidscontroles op de A27 bij Almere bij 114,9 en ook een flitser bij 108,4. De A6 Emmeloord-Jouren bij Oosterzee bij hectometerpaal 300,6. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere bij 61,7. En ook de Schokkeringweg in Ens wordt in de gaten gehouden in beide richtingen. En zometeen heb ik muziek voor je van Chef Special en If Not Now Then When. Maar zometeen na de reclame begin ik met Rose Royce en Is It Love You're After.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Goedemiddag.
22: Flevoland Muziekland.
21: Jordi Bouw.

De band Chef Special, ze hebben even een pauze ingelast om vervolgens weer terug te gaan komen met nieuwe muziek. Maar tot die tijd moeten we het nog met oud materiaal doen. Je hoorde net, if not now, then when? Goedemiddag, het is 12 minuten over 2 geworden. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Sommige mensen die denken dat mijn dag begint, mijn werkdag, om 2 uur... omdat dan dit programma start, maar dat is niet helemaal waar. Ik begin 's ochtends al op de redactie om allerlei gasten te bellen en gesprekken voor te bereiden. En dan heb ik mijn vaste plekje. Zo autistisch ben ik dan ook wel weer dat ik iedere dag op hetzelfde plekje wil gaan zitten op de redactie. Net als mijn collega Raoul, daar zit ik iedere dag naast. En wat mij opviel, is dat hij nogal zenuwachtig was vandaag. Ik denk, joh, wat is er aan de hand? Ik vraag het hem gewoon. Nou, wat blijkt? Hij is zenuwachtig omdat hij later vanmiddag een pakketje krijgt met daarin een miniatuurversie van de helm van Max Verstappen. Die coureur, weet je wel, in de Formule 1. En hij heeft een soort van verzameling met allerlei attributen wat maar iets met de Formule 1 te maken heeft. Dus vandaar dat hij vandaag ook zenuwachtig is op dat kleine pakketje van de helm van Max Verstappen. En toen dacht ik, nou, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig wat jij verzamelt. Er zijn heel veel mensen die allerlei spulletjes verzamelen, die zelfs een hobbykamer hebben. En ik ben benieuwd of dat ook voor jou geldt. Of jij iets aparts verzamelt of gewoon iets heel standaards. Ik wil wel een inkijkje krijgen dit uur in jouw hobby. Misschien verzamel je wel, nou, zeg maar wat, pennen. Of LP's. Of bepaald soort planten. Of schoenen. Of een speciale munt. Of misschien heel iets anders. Wat verzamel jij? Als je dat met me wilt delen, heel graag. Ik ben heel benieuwd. Je kunt me een berichtje sturen op 0320 28 50 50. En ondertussen hoor je natuurlijk gewoon de fijne muziek. Ook deze van Cher en de Shoop Shoop Song.

0: Mr. Know-it-all. Ik verzamel vandaag de verzamelingen van Flevoland. Wat verzamel jij? Ik heb al een berichtje binnengekregen van Petra. Zij verzamelt koelkastmagneten. Ongetwijfeld zit de koelkast van Petra uit Lelystad dan helemaal vol. Stuur maar even een fotootje als je wil, Petra. Ik ben wel nieuwsgierig geworden. En ondertussen ben ik ook benieuwd naar jouw verzameling natuurlijk. Het kan van alles zijn. Pennen, schoenen, LP's, bootjes. Ik zit even te kijken wat hier allemaal in de studio verstopt zit. Vlaggen misschien wel, boeken, oude radio's. Nou, je kunt zo gek niet bedenken. Misschien wel iets wat jij ook verzamelt of iets heel anders. Laat even van je horen door een berichtje te sturen via WhatsApp. 0320 28 50 50. Sebastiaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat verzamel jij eigenlijk?
1: Nou, ik hou van gereedschap, dus ik verzamel allerlei soorten gereedschap. Ik hou van klussen, dus dat vind ik wel hartstikke leuk.
0: En heb je dan ook veel dingen dubbel?
1: Ja, zoals een decoupeerzaag. Je bent wel eens ergens op een klusje en dan vergeet je de decoupeerzaag, haal je maar even een nieuwe.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk heb ik er nu drie.
0: Oh, kijk, drie. Nou, als er dan eentje kapot gaat, dan heb je er altijd nog twee over.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, nou ja, goed. Dan heb je wel een redelijk grote schuur, denk ik. Anders kun je dat allemaal niet kwijt natuurlijk.
1: Nou ja, het is de bedoeling om die te gaan uitbouwen een keer in de toekomst.
0: Zodat je er nog meer spullen in kunt leggen.
1: Nou, in ieder geval de spullen die ik heb op te ruimen.
0: Ja, nee, heel verstandig. Nou ja, leuk gereedschap dus. Dat is wel iets wat ik niet verzamel. Want ik heb echt twee linkerhanden.
1: Nee, ik verzamel wat dat betreft alles. Schroeven ook, hoor, spijkers. Altijd makkelijk om in huis te hebben.
0: Nou goed, als ik een keer een klusje heb, dan ga ik jouw naam onthouden, Sebastiaan.
1: Helemaal goed.
0: Ja? Oké, nou, ik heb je telefoonnummer inderdaad. Want dat heb je ingevuld vanochtend via de website. Je hebt dus even zitten kijken wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto. En je bent eruit gekomen, hè?
1: Ja, ik zag het gespiegeld.
0: Gespiegeld. Wat zag je precies? Neem ons even mee.
1: Nou, op de tweede scootmobiel mis ik een spiegeltje. Op de middelste scootmobiel.
0: Inderdaad. De spiegel is verdwenen, maar ik zit even te kijken wat jij vanochtend hebt ingevuld. Daar staat wel iets anders.
1: Ja, de middelste scootmobiel, de spiegel.
0: Nee, dat staat er niet. Weet je wat er staat? Wat je vanochtend hebt ingevuld? Er staat het piemeltje van de scootmobiel in het midden ontbreekt.
1: Nou, weet je, ik ben een klusser en ik heb hele dikke vingers en dan gaat het type wel eens mis.
0: Ja, of die autocorrectie op je mobieltje, dat kan natuurlijk ook nog, hè?
1: Fijn dat ik daar toch nog gekozen ben, ondanks het letterfoutje.
0: Ja, ik was benieuwd of je het in de uitzending dan ook zou noemen. Maar je bedoelt het toch echt spiegeltje en niet piemeltje?
1: Nee, helemaal goed, ja.
0: Ik begrijp je helemaal, hoor. Ik keur het helemaal goed.
1: Gelukkig. Het

0: zit wel achter die man daarachter. Dus ik weet niet wat... daar zag ik het eigenlijk aan, dat het daarop brak.
1: Oh, ja, misschien heeft hij hem achterstevoren zitten. Ja, weet jij veel. Ik ken hem ook verder niet. Sebastian, we gaan door naar de ronde van de prijzen. En we gaan naar het Rad van Fortuin. Dat staat hier achter mij. En jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
0: Nou, jij zei dat je twee linkerhanden had. Dus doe maar rechtsom.
1: Rechtsom. Hard of zacht?
0: Lekker harde sweeper.
1: Lekkere harde. Huppakee. Nou, misschien win je wel iets dat je zegt... Nou, dat vind ik zo leuk, dat ga ik ook verzamelen. Dat dit de start is van een nieuwe hobby.
0: Nou, ik vind dit sowieso wel leuk om mee te doen.
1: Nou, insgelijks. Ik vind je ook een leuke kandidaat. En een leuke kandidaat moet beloond worden met een leuke prijs, zeg ik altijd maar.
0: Nou, wat wordt het?
1: Het is niet iets wat je in je schuur kunt gebruiken. Maar,
0: oh, okay.
1: Maar je kunt er wel iets van kopen. Jij wint namelijk... 50 euro!
0: Kijk, dat is hartstikke lekker.
1: Dat dacht ik, wat een geluk zeg.
0: Ja.
1: Het is gewoon van jou.
0: Weer een partijtje schroefjes.
1: Dat dacht ik, of een decoupeerzaag. Kun je er nog eentje bij halen?
0: Nee, dat is goed zo.
1: Nou, het is je gegund, Sebastian. 50 euro wordt zo snel mogelijk overgemaakt. Het enige nadeel is dat je nu een jaar lang niet mag meedoen voor de prijzen.
0: Ja, dat is vervelend. Maar ja, goed. Ik gun het de anderen ook net zo goed, hoor. Dus tot volgend jaar, zou ik zeggen.
1: Inderdaad, tot volgend jaar. Dan spreken we elkaar gewoon weer. Ben ik benieuwd hoeveel zagen je in de schuur hebt.
0: Ja, nou, Okay. Ik hoop een stukje minder.
1: Hartstikke goed. Sebastian, dank je wel. En gefeliciteerd nogmaals. Fijne dag.
0: Dank je wel. Hetzelfde.
1: Doei.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Een dononier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 2:30, goedemiddag. Een voormalig masseur uit Lelystad heeft in hoger beroep 2 jaar cel gekregen voor het aanranden van 2 vrouwen en het verkrachten van een 3de slachtoffer. Hij deed dat in januari 2023 in een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Ook het beroepsverbod blijft in stand. De komende 5 jaar mag hij niet als masseur werken. Ten slotte moet de man de 3 slachtoffers opgeteld ruim €11.000 aan smartengeld betalen. Almere werkt aan een nieuw gezondheidsbeleid en gaat daarom in gesprek met inwoners en professionals. De gemeente wil weten wat er volgens hen nodig is om gezond te kunnen leven. De gesprekken gaan onder meer over zorg, wonen en bewegen. De bijeenkomsten zijn verspreid over de stad en vinden plaats van 6 tot en met 28 oktober van 6 tot 8 uur 's avonds. De inbreng wordt gebruikt voor het nieuwe gezondheidsbeleid. Bij de Junior Challenge van de triathlon in Almere wordt vandaag niet gezwommen. Dat heeft de organisatie besloten. Er is op 2 van de 3 zwemstrandjes rond het Weerwater een licht verhoogde concentratie blauwalg gemeten. De hoeveelheid ligt ruim onder de norm van de Triathlonbond, maar toch wil de organisatie bij de kinderen geen enkel risico lopen. Het zwemonderdeel wordt vervangen door 1 kilometer hardlopen. En gebarentaal voor baby's. Steeds meer ouders gebruiken dit om beter te communiceren voordat de kleintjes kunnen praten. De bibliotheek in Almere Haven organiseerde daarom vandaag een workshop. Tijdens die workshop leerden ouders eenvoudige gebaren om behoeften zoals drinken of slapen duidelijk te maken. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken wolkenvelden over de provincie, maar het blijft wel overal droog. Zo nu en dan breekt de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en halverwege de avond is het een graad of 15, maar komende nacht raakt het bewolkt en tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 11 of 12 graden. Morgen is het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur die komt morgenmiddag uit op ongeveer 20 graden en er waait de meest matige westelijke wind. Zaterdag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zondag krijgen we weer te maken met regen en de temperatuur komt in het weekend uit op 21 of 22 graden.
11: Dankjewel Rico, dan de verkeersinformatie. Er is wat oponthoud op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en de afrit Zwift de Band 5 minuten. En de andere kant op ook zo'n 5 minuten vertraging. Dat heeft natuurlijk te maken met de ketelbrug. Dan de snelheidscontroles op de A6 Emmeloord Jouren bij Oosterzee bij 300,6. En ook een controle gemeld op de N50 bij Ens in beide richtingen. Bij hectometerpaal 262,4. Wat verzamel jij? Nou, ik heb al een berichtje binnengekregen van Petra, die koelkastmagneetjes spaart. Sebastiaan die vertelde me net dat hij alles verzamelt wat maar met klussen te maken heeft. Je kunt maar beter niet tekort komen. Maar wat is jouw verzameling? Je kunt even een berichtje naar me sturen als je wil. Dat doe je via WhatsApp 0320 28 50 50. En zometeen verzamel ik dan alle verzamelingen van Flevoland.
10: Goedemiddag.
7: Flevoland Muziekland.
10: Jordi Bouw.

0: Het betekende de doorbraak voor Justin De Wild. Cheerio! Ben benieuwd of het hem lukt om nog zo'n grote hit te scoren in Nederland. We wachten het maar af. Waar ik ook op aan het wachten ben, is jouw appje. Tenminste, als je iets verzamelt. Nou, ik vertelde al dat ik een berichtje binnenkreeg van Petra, die dus van die magneetjes verzamelt voor op de koelkast. Volgens mij zijn er nog veel meer mensen die de koelkast vol hebben met al die magneetjes. Je ziet het ook vaak in die souvenirwinkeltjes natuurlijk, hè, in het buitenland. Dan voel je je toch een beetje verplicht om zoiets in huis te halen. Maar voor mij is het niet echt een verzameling, moet ik zeggen. Ik heb wel eens van die shotglaasjes meegenomen. Als ik ergens naartoe ging op vakantie, een shotglaasje met daarop de naam van de stad waar ik ben. Maar ja, ik ben er een beetje mee gestopt, want de kast zat aardig vol. Nou, dat geldt ook voor Hilda. Hilda die stuurt mij een foto door. Ze zegt, dag Jordi, ik verzamel de eierdopjes. Ben daar intussen mee gestopt, want ik heb er geen ruimte meer voor. En op die foto zie je ook verschillende planken. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 hoog, als ik het goed zie. Met daarop de eierdopjes. Het zijn er een stuk of 200, denk ik, Hilda. Gaaf hoor, er zitten mooie exemplaren tussen. Ik vertelde eerder deze uitzending over collega Raoul, die de hele tijd aan het wachten is op het pakketje. Het pakketje met daarin de helm van Max Verstappen in miniatuur. Nou, hij heeft hem inmiddels binnengekregen en hij heeft ook een foto meegestuurd. Het is een kleurrijk exemplaar, Raoul. Ik hoop dat je er een mooi plekje voor gaat vinden in je nieuwe huis. Dan heb ik hier nog een berichtje van Nico en Evelien. Nico zegt, Evelien spaart porseleinen poesjes en antieke porseleinen poppen. Nou, ben benieuwd hoe dat eruit ziet, Nico. Als je nog even een foto kunt maken, heel graag. Dan hebben we hier een grapje binnengekregen van Ron. Ron zegt namelijk, ik spaar bankbiljetten van 500 euro, maar ik moet de eerste nog vinden. Echt wel goed bedacht. Ellie die heeft een filmpje gestuurd. Eens even kijken wat dat dan voor filmpje is.
1: Ik verzamel Anton Pieck.
0: Anton Pieck?
1: Ik ga jullie een beetje, dit is mijn toilet alleen al.
0: Oh. En Ellie heeft dit opgenomen met de radio aan, dus je hoort me.
1: Ik heb het genomen, dit is mijn toilet.
0: Ja, dat is het toilet inderdaad, met alleen maar kunstwerken van Anton Pieck.
1: En dan ga ik jullie proberen mee te nemen naar mijn gang.
0: Oh, hangt ook nog wat op
1: dit
0: de gang?
1: Dit zijn allemaal puzzels van Anton Pieck, die heb ik zelf gepuzzeld.
0: Ja.
1: En mijn vriendin, Wilma de Ruiter,
0: ja,
1: die heeft ze allemaal voor mij opgehangen. Ik heb ze zelf in lijstjes gedaan.
0: Wow, het zijn er wel een
1: en
0: stuk of 20.
1: Wilma de Ruiter, die heeft ze dus voor mij opgehangen.
0: Nou, het is een soort museum eigenlijk bij Ellie thuis. Het museum in Hattem is er niks bij. Dankjewel ook voor je berichtje. Bijzondere verzamelingen zijn er toch wel maar weer in Flevoland. Zo zie je maar weer. Leuk om dat even te weten. En als jij het nog wil doorgeven aan me, heel graag. Je kunt nog altijd een berichtje sturen via 0320 28 50 50. Ondertussen terug naar de muziek. Dit zijn The Beatles en Let It Be.

Het is nog steeds de grootste hit van Nederland. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik heb ook wat foto's binnengekregen van de verzameling van Evelien. Ik vertelde je al dat ze porseleinen poesjes en antieke porseleinen poppen spaart en verzamelt. Nou, er zijn nu ook wat foto's van binnengekomen. Het ziet er heel vrolijk uit daar in Lelystad in de huiskamer. Met ook een prachtige vitrinekast met daarin de porseleinen poesjes. Grappig zeg, al die verzamelingen van Flevoland. Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig geworden wat collega Arie Meijer voor bijzondere verzamelingen heeft. Nou, ik kan het hem zometeen gewoon gaan vragen, want hij schuift aan in Studio Flevoland straks na 3 uur. Zometeen hoor je nog Shania Twain, Don't Be Stupid. Maar eerst Michael Jackson.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je daar vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Superleuk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een voormalig masseur uit Lelystad heeft in hoger beroep 2 jaar cel gekregen voor het aanranden van 2 vrouwen en het verkrachten van een 3de slachtoffer. En Almere werkt aan een nieuw gezondheidsbeleid en gaat daarom in gesprek met inwoners en professionals. Meer nieuws, dat hoor je in het bulletin van 3:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3:00.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2de renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Flitsmeister meldt de volgende controles op de A6. Emmeloord, Joure, hectometerpaal 300,1. En op de N50 zie ik ook nog eentje staan. Bij Ens in beide richtingen hectometerpaal 262,7 en 264,2.
8: Goedemiddag, welkom bij Studio Flevoland. We hebben goede gesprekken ook deze middag weer. En er is natuurlijk ook muziek. We beginnen zo met Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry en Feels.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Hey, Remol!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Feels was dat. En Studio Flevoland is nu toch echt officieel begonnen. Met een debuut voor Arie in de middag. Je bent gepromoveerd. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Jordi. Ja, dat voelt toch even anders hoor, om hier in de middag te staan.
0: Ja, je bent wel een paar keer in de ochtend te horen geweest. Dan moest je heel vroeg je bed uit.
1: Ja, dan is dit toch een beter tijdstip om te beginnen, hè? Dat betekent natuurlijk niet pas dat we om 2 uur pas binnenkomen.
0: Nee.
1: Zetten. Maar het is een wekker die iets wat later staat. Dat is toch wel aangenaam.
0: Jij hebt vorige uur natuurlijk ook zitten luisteren.
1: Zeker.
0: In Muziekland. Toen vroeg ik om door te geven wat een verzameling is van jou. Nou, ik heb verschillende berichtjes binnengekregen van Ellie bijvoorbeeld. Die verzamelt alles wat maar te maken heeft met Anton Pieck. Nou, Nico en Evelien die verzamelen porseleinen poesjes. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar wat verzamel jij eigenlijk?
1: Ja, als ik dan moet noemen wat ik verzamel, dan zijn het Formule 1 schaalmodellen. Dat doe ik al sinds halverwege jaren 90.
0: Eigenlijk een beetje hetzelfde als Raoul.
1: Ja, hij zit met de helmen. Hè? De helmen van. En ja, ook auto's volgens mij heeft hij ook wel.
0: Hmm.
1: Maar ja, voor mij zijn het de schaalmodellen. Dan het liefst schaalmodel 1 op 18. Want anders wordt het mij te klein. Ik hou ervan om de details het ook een beetje te kunnen bekijken. En ik heb dan ook zoiets van. Ik wil ze niet allemaal. Want dan kun je miljarden euro's uitgeven. De bepaalde auto's waar ik een gevoel mee heb, een speciaal gevoel.
0: En hoeveel heb je er inmiddels?
1: Nou, het is eigenlijk nog best heel bescheiden hoor. Ik durf het niet eens zo te zeggen, maar het zijn er niet meer dan 10.
0: Oh.
1: Dus het is heel bescheiden.
0: Het is niet zo dat je hobbykamer vol ligt met al die autootjes.
1: Mijn vriendin vindt het er al genoeg.
0: Oké, dus meer dan 10 gaan er niet komen, denk ik.
1: Maar bang voor niet. Nee.
0: En Vera, onze volgende gast, wat verzamel jij eigenlijk? Bomen of zo? Of
2: herinneringen.
0: Herinneringen?
2: Ja. En dat zijn spullen in mijn huis waar een verhaal achter zit van iemand van wie ik het ooit heb gekregen. En dat koester ik, want als ik er naar kijk, dan komt die herinnering weer boven.
0: Ja, zo zie je maar weer. Iedereen verzamelt weer wat anders.

0: Prachtig mooi nummer vind ik dit. Douwe Bob en Note to Self.
1: Maak je wijk groener en beter voor natuur en dier. Voor mensen, dier is het. Voor natuur en milieu, de Federatie Flevoland daagt inwoners uit om daar samen aan de slag te gaan.
0: Nou ja, waar begin je als jouw straat vooral uit stenen bestaat? Nou, dat gaan we vragen aan Vera Dam, de directeur van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Vera, goedemiddag weer.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk dat heel veel Flevolanders uit het raam kijken en dan vooral stenen zien. Tegels en misschien een paar verdwaalde plantjes, maar dan houdt het vaak wel op. Maar sommigen denken, ja, ik wil het toch wel wat groener hebben. Maar ja, waar begin je dan, hè?
2: Goeie vraag. Het leuke is, wij zijn een vereniging met meer dan 60 aangesloten lidorganisaties. En dat betekent dat we een heel groot netwerk hebben van groepen die je daarbij kunnen helpen. Dus op momenten dat je denkt, ik wil toch wel wat meer groen. Hè? Ik wil eigenlijk op die manier de natuur versterken. Of hey, het was hartstikke heet deze zomer en ik heb gehoord dat meer groen in mijn wijk helpt om het iets minder heet te krijgen. Ja, dan kun je gewoon met ons contact leggen. En dan zijn er groepen die je gewoon daarbij kunnen helpen. Afhankelijk van wat je wil aanpakken. En wil je tegels eruit? Of wil je met elkaar een vlindertuin aanleggen? Of wil je bijenkasten gaan plaatsen? Of wil je met elkaar een groen dak gaan aanleggen? Of wil je gaan zeggen, we willen eigenlijk ook wat meer wateropvang. Een soort regenvijver. Hè? Of met een heel mooi woord, een wadi in de wijk. Je kunt aan een heleboel verschillende dingen gaan denken. Je kunt ook nog aan denken aan nestkastjes gaan ophangen.
0: Nou, meteen grootse plannen. Maar dat moet je er wel met de buurt doen.
2: Ja, wel met elkaar. Want het is ook gewoon leuk en gezellig. En een heel goed voorbeeld is zelfbeheer Hoekwierde in Almere. Die met elkaar echt gewoon het onderhoud doen van de wijk. En ze doen dat ook omdat het gewoon heel erg gezellig is met elkaar om het te doen.
1: Wat is dan echt leuk, maar ook echt haalbaar om dat dan samen te doen?
2: Of het haalbaar is, hangt af of je voldoende buren hebt die het ook leuk vinden.
1: Ja, je moet ze enthousiast zien te krijgen.
2: Ja, en soms ontstaat het idee bij een buurtbarbecue. Heel veel wijken hebben één keer in het jaar een soort gezellige ontmoeting. Soms is dat ook tijdens burendag. En daar ontstaan dan de ideeën om vervolgens ook iets met elkaar te doen. Maar soms zijn het ook gewoon twee buren die naast elkaar wonen. Of mensen die elkaar tegenkomen bij het honden uitlaten. Of bij de gezamenlijke afvalcontainers. En dus op tal van plekken kunnen die ideeën gaan ontstaan. Maar dan is er wel altijd iemand nodig die zegt, Oké, maar zullen we dit nu een stapje verder proberen te krijgen? En vaak zijn er ook appgroepen in wijken.
0: Ja, en dan is daar dus Natuur- en Milieufederatie om daarbij te helpen. Maar je had het net al over bijenkasten, bijvoorbeeld of groene daken. Kun je dat allemaal maar zo in de wijk plaatsen? Of moet je daar dan nog toestemming van hebben van bijvoorbeeld de gemeente, een vergunning?
2: Goeie vraag. Alles wat je zelf zeg maar op je eigen gebied doet, hè, dus een dak. Stel dat het van de woningbouwvereniging is, ja, dan moet je daar wel even mee in contact treden. Stel dat je zelf eigenaar bent van de woningen, kijk, dan kan je dat zelf bepalen, ook met betrekking tot je voortuin. Maar als je dan buiten je voortuin komt, ja, dan zit je in die zin in de openbare ruimte. En die is van iemand. En dan is het wel heel verstandig om daar even te checken bij de gemeente. Wat mag en wat niet mag. En je hebt ook van die acties dat de boomsingels mooier worden. Meer tegels rond de bomen eruit. En dan dat verrijken met plantjes. En dan is het echt even checken. Wat kan. Stel dat je met elkaar een gezamenlijke vlindertuin wil aanleggen, dat wordt toch wat groter. Dan zou ik zeker met de gemeente gaan overleggen. En als je denkt, ja, we willen daar ook nog een extra wateropvang, een wadi of een regenvijver, dan zou ik zo zeker ook even overleg gaan treden met de gemeente.
1: Ja, je ziet het ook heel vaak staan, hè, dat het dan zo'n buurtinitiatief is, zo'n gezamenlijk tuintje.
2: Ja, klopt. En dat betekent dat het niet alleen is aangelegd, maar dat er ook het onderhouden wordt. Want daar gaat het ook vaak om. Het aanleggen is één, maar dan vervolgens moet je ook gaan zorgen dat het goed onderhouden wordt. En bij stel dat je met bomenplanten aan de gang gaat, dan zijn wij voorstander van inheemse bomen. Mm-hmm. En daar hebben we ook een hele mooie folder voor. Plant een boom. Dat kan natuurlijk in je eigen tuin zijn, maar dat kan ook zijn stel dat je wat meer groen wil aanbrengen en niet alleen kleinere bloemen, een pluktuin, maar echt wat grotere struiken en bomen. Dan kan je bij ons die folder aanvragen en dan krijg je ook tips wat voor soort bomen daarbij gaan helpen.
0: Ja, maar dan moet je dus wel met je buren doen. En nu schets je natuurlijk een mooi voorbeeld van buren die goed met elkaar omgaan, die een buurbarbecue organiseren of die elkaar tegenkomen tijdens het honden uitlaten. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg buurten in onze provincie waar dat contact tussen de mensen toch niet zo heel goed is. Hoe pak je dat dan aan? Moet je dan aanbellen of zo?
2: Nou ja, je moet in zo'n wijk, het ontstaat en dat kan tot ontwikkeling komen als er bewoners dit gewoon leuk vinden en dit met elkaar doen. Als je grote ruzie hebt in een buurt, dan wordt dit natuurlijk wel heel erg lastig.

0: te weten dat er dus heel veel groepen zijn die al ervaring hebben en die hier graag bij willen helpen. Dus ik zeg niet dat in een wijk waar grote burenruzie zijn dat het niet kan. Maar je hebt wel iemand nodig die het dan naar de positieve kant wil gaan draaien.
1: Ja, ik zit ook even te kijken, want je hebt ons ook het voddertje gegeven, plantenboom. Maar zijn er dan nog speciale bomen die juist voor dit soort, voor zo'n initiatief juist zeer geschikt zijn? Want ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, ja, een boom is leuk, maar het verpest bijvoorbeeld ook mijn uitzicht, omdat je niks meer ziet, omdat alles nou groot en donker zou kunnen worden. En ze juist denken van, ik heb juist behoefte aan die zon.
0: Ja, klopt. Nou, daarom is die folder ook heel handig, want daar staat precies ook in hoe hoog je wordt. En dat is een van de vragen die je dan hebt. Hè? Van oké, leuk, maar hoe hoog wordt dit nu uiteindelijk? Hoe groot wordt die kruin? Nou, dat staat precies in deze folder aangegeven. En ook of je bijvoorbeeld ook vruchten gaat opleveren. Hè, dus op basis daarvan kun je dus met elkaar als bewoners een plan gaan maken. Waar willen we wel die hoge boom hebben? Want die hoge boom geeft ook schaduw. En stel dat je daar een bankje onder gaat, omdat je wat meer koelte in de wijk wil hebben als het heel heet is, dan heb je juist wel die hogere bomen nodig, maar niet net voor je gevel. En sommigen zeggen juist wel, want mijn gevel wordt veel te warm. Ik heb het veel te heet thuis. Dus ik wil juist wel graag die grotere bomen voor mijn woning hebben.
2: Nou, vergroen je wijk dus. Dat moet je doen samen met de buren. Vera, ik neem aan dat jouw wijk supergroen is. Dat jij de initiatiefnemer bent van planten, bomen en struiken.
0: Ja, bij ons is het, dat is serieus waar. In de zomer is het bij mij heel erg koel binnen. En in de winter ook, want dan verliest de boom zijn blad.
2: Ja.
0: En dan komt de winterzon binnen. En dan vind ik het heel erg fijn dat hij ook naar binnen schijnt. Maar deze zomer was ik ontzettend blij dat ik hele hoge bomen had. Want dat was mijn natuurlijke airco. En dat scheelde echt wel 8 graden. Nou, 8 tot 10 graden.
2: Dan heb je geen airco meer nodig als je het een beetje groen hebt in de buurt. Dankjewel voor je komst. Vera Dam van Natuur- en Milieufederatie Flevoland.
0: Graag gedaan.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
2: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 4:30. Goedemiddag. Flevoland wil graag met de minister samenwerken aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Dat moeten geen algemene maatregelen zijn, maar oplossingen per gebied die passen bij de afwijkende situatie in onze provincie. Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten in een brief aan minister Jamie van Essen van Landbouw. De provincie vindt het niet juist als Flevolandse boeren de uitstoot van ammoniak met dezelfde percentages zouden moeten terugdringen als boeren in andere provincies. Bij een grote controle op bedrijventerreinen in Almere Haven zijn meerdere airsoftwapens gevonden. Voor de wapens ontbraken vergunningen of ontheffingen, waardoor de politie ze in beslag nam. Bij andere bedrijfspanden zijn er aanwijzingen dat er mensen wonen. Ook waren er tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid bij sommige panden. Een kleine hoeveelheid softdrugs en kindervuurwerk leiden niet tot verdere maatregelen. Volgens de gemeente was de controle succesvol. Een voormalig masseur uit Lelystad heeft in hoger beroep 2 jaar cel gekregen voor het aanranden van 2 vrouwen en het verkrachten van een 3de slachtoffer. Hij deed dat in januari 2023 in een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Ook het beroepsverbod blijft in stand. De komende 5 jaar mag hij niet als masseur werken. Ten slotte moet de man de 3 slachtoffers opgeteld ruim €11.000 aan smartengeld betalen. En bij de Junior Challenge van de triathlon in Almere wordt vandaag niet gezwommen, dat heeft de organisatie besloten. Er is op 2 van de 3 zwemstrandjes rond het Weerwater een licht verhoogde concentratie blauwalg gemeten. De hoeveelheid ligt ruim onder de norm van de Triathlonbond, maar toch wil de organisatie bij kinderen geen enkel risico lopen. Het zwemonderdeel wordt vervangen door 1 kilometer hardlopen.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken wolkenvelden over de provincie, maar het blijft wel overal droog. Zo nu en dan breekt de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en halverwege de avond is het 1 graad of 15, maar komende nacht raakt het bewolkt en tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 11 of 12 graden. Morgen is het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur die komt morgenmiddag uit op ongeveer 20 graden en er waait de meest matige westelijke wind. Zaterdag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zondag krijgen we weer te maken met regen en de temperatuur komt in het weekend uit op 21 of 22 graden.
13: ABB Verkeersinformatie, vertraging op de A6 tussen Lelystad Noord en de afrit Urk, daar 4 minuten. Ook op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, daar 5 minuten. Flitsmeister meldt ook de volgende controles op de A6 tussen Emmeloord en Jouren bij hectometerpaal 300,1. En dan kijken we ook nog even naar de situatie op het spoor. Want er zijn geen treinen tussen Almere en Lelystad. En die vertraging die duurt tot 6:15. En dat heeft te maken met een aanrijding.
11: En zometeen in Studio Flevoland praten we met de 12-jarige DJ uit Lelystad. Hij is geen DJ hoor, nee. Hij heeft een bijzondere hobby, namelijk het maken van messen. En die messen die worden gebruikt door chef Cox. Dus dat wil wel wat zeggen. Zometeen hoor je hem bij ons.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nou, je bent weer helemaal wakker geschud door Ed Sheeran met Azizem.
1: Overdag zit hij in de eerste klas van het gymnasium op Porteeën, maar in zijn vrije tijd werkt hij in zijn eigen smederij. Met een smeedoven, een aanbeeld en een slijpmachine.
0: Nou, de 12-jarige DJ Kamman vormt, smeedt en slijpt er messen. En hij wist er zelfs een chef-kok blij mee te maken. Nou, we zijn natuurlijk super benieuwd naar dit verhaal erachter. DJ is bij ons in de studio. Hoi.
2: Hoi.
0: Nou, je bent 12 pas.
2: Nou, klopt niet helemaal.
0: Ben je alweer ouder geworden?
2: Ik ben net 13, maar ik denk dat 12 net wat leuker klinkt op de radio.
0: Nee hoor, we zeggen gewoon hoe het is. Je bent 13. Wanneer was je jarig?
2: 14 juli, dus nog maar net.
0: Oh, nou, wat heb je allemaal gekregen voor je verjaardag?
2: Nou, wat mooie houtblokjes voor mijn messenheften. En een mooi smeedschort. Om te zorgen dat ik veilig ben en niks van mijn kleding in de brand vliegt. Want ik wil geen brandwonden natuurlijk.
1: Nee. Maar ja, dan, het is ook wel weer logisch, hè, dat je dan, als je dan jarig bent en dit is je grote hobby, je passie, dat cadeaus hiermee te maken hebben.
2: Ja, zeker. Ik heb ook voor niks anders gevraagd. Dus ik was heel blij toen ik ook de dingen kreeg waarvoor ik had gevraagd.
1: En wat was dan het allerleukste om te krijgen?
2: Toch wel echte houtblokjes. Hoe gek dat ook klinkt. Want het waren echt een paar bijzondere stukken. Heel mooie nerf. Ook wel duur. Maar daar was ik echt heel blij mee. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, dat kun je allemaal vragen op je verjaardag. Mm-hmm. Het is altijd afwachten natuurlijk of je het dan ook krijgt. Maar je hebt het gekregen. Je bent 13 jaar. En ik denk dat veel jongens van jouw leeftijd dan bezig zijn met... wat is het? Gamen, op telefoon, TikTok-filmpjes kijken. Maar jij bent aan de slag gegaan met messen. Weet je nog hoe je daarmee bent begonnen?
2: Ja, zeker. Toen ik nog heel klein was, jaar of 6, 7 denk ik... vond ik het altijd heel leuk om van alles over de geschiedenis te lezen. In het bijzonder de oude Grieken en Romeinen. Dat is ook de reden waarom ik gymnasium heb gekozen. En ik vond vooral de wapens, zoals de zwaarden en speren, heel leuk. En toen ben ik ook op YouTube daar filmpjes over gaan kijken. Van hey, hoe wordt het nou gemaakt tegenwoordig? Toen was ik dat een keertje aan het kijken op stal. En toen kwam mama haar hoefsmid langs. En die zag dat ik dat aan het kijken was. En die zei van, hey, ik kan je wel een keertje een lesje geven. Laten zien hoe het nou echt gaat.
0: Ja, dus je moeder is betrokken bij de manege.
2: Ja.
0: Tussen de paarden. En dan heb je natuurlijk ook van dat soort machines waarmee er gesmeden moet worden. Die hoeven natuurlijk. En daarmee jij op een gegeven moment mee gestart. Mm-hmm. Want hoe pak je dat dan aan? Want je begint denk ik met een stuk staal gewoon.
2: Met mama de hoefsmid heb ik toen nog geen messen gemaakt. Want dat vereist ook weer speciaal staal. Toen ben ik gewoon een paar kleine dingetjes gemaakt. Zoals sleutelhangers. En dat begint eigenlijk met inderdaad een stuk staal. En dat waren vooral vierkante stukken en ronde stukken. Die leg je dan in een smeedoven, gasoven specifiek. En die wordt vaak rond de 800 tot 1000 graden Celsius zelfs. En dat verhit het staal zodanig dat het eigenlijk te bewerken wordt met een hamer. Dan hamer je het naar de vorm die je wilt hebben. Dus in dit geval dus een sleutelhangertje of een koksmes. Toen ben ik dus met mama de hoefsmid begonnen. Toen vervolgens een keertje op een ouderavond van mijn oude school, basisschool, zag ik een vader en die had een shirt aan met erop allemaal gave koksmessen van damaststaal. Het is een heel bijzonder staalsoort.
0: Mm-hmm.
2: Dus toen heb ik hem aangesproken van, hey, wat is dat nou? Ben je een messenmaker? En dat bleek dus, hij was een messenmaker. PS Knives. Zit hier gevestigd in Lelystad met zijn werkplaats op de Noordersluis. En daar ben ik toen een paar keer langs geweest om mijn eerste echte messen te gaan maken. Want hij geeft ook workshops.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan me voorstellen, van dan kom je dus thuis en zeg je, oh, dat lijkt me ook leuk. Ik wil echt messen gaan maken. Maar dat je ouders al zeggen, nou, zullen we dat niet doen? Messen levensgevaarlijk, hartstikke scherp.
2: Nou, dat niet eens per se. Want mama en papa waren natuurlijk ook mee op die ouderavond. En hun vonden het ook heel vet dat ik een keertje een mes kon gaan maken. Want ze weten hoe vet ik het toen al vond. Maar ze hadden wel echt van, ja, gevaarlijk, kijk wel uit. Ik had tegen die tijd ook al wel een zakmes. Dus ik wist wel een beetje al van, Hoe ik voorzichtig moest doen. Maar het was wel echt een hele andere ervaring om een keertje zelf echt een mes te maken.
0: Ja, en je had het net over die temperatuur van die oven. Dat is dat 800 tot 1000 graden, hè?
2: Ja, 1000 graden Celsius vaak.
0: Maar moet je dan helemaal vermommen dat je niet kunt verbranden?
2: Nee, dat valt wel mee. Want vaak is die echt heel hoge temperatuur. Alleen in de gasoven zelf. En als het er eenmaal buiten komt, dan verwijdt het best wel snel. Dus dan heb je er niet echt last van. Het is natuurlijk wel gewoon warm, maar niet wat niet te doen is. Het staal, dat laat ook wel, dat wordt ook best wel snel koud. Mm-hmm. Vooral door het aanbeeld en de lucht. Dus daar heb ik ook niet heel veel last van. Het is wel een keertje gebeurd dat ik me heb verbrand aan een stukje staal.
1: Heb je littekens op je handen?
2: Ja, zeker. Ja. Ook meerdere snijwonden. Maar dat zal nog wel vaker gebeuren. Dat is gewoon een van de dingen als je messenmaker bent.
0: Dat hoort er gewoon een beetje bij. Daar ben je niet verdrietig over.
2: Nee, het doet wel vaak pijn. Maar ik denk van ja, nog een litteken, alleen maar vet.
0: Ja, je hebt ook wat messen meegenomen. Mm-hmm. Zijn er een stuk of 10, denk ik? Heb je er ook een favoriet tussen zitten?
2: Ja, zeker. Dat is een mes wat ik recent af heb gemaakt. De vorm heeft niet echt een naam. Dat heb ik een beetje zelf helemaal bedacht. Want de meeste messenvormen die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik echt wel helemaal zelf geschetst. Als ik het een naam zou moeten geven, zou ik het een Drop Point German Style Chef Knife noemen.
0: Nou, vind ik ook een goede naam.
2: Mm-hmm. En ja, dat is wel echt mijn favoriete mes. Dat is ook mijn recentst afgemaakte mes. Heeft een heel mooi groen-gelig handvat.
1: Ja, het heeft een mooie kleurencombinatie ook. Maar hoe weet je nou dat zo'n mes goed is, scherp is en echt geschikt is?
2: Het ligt vooral aan de geometry. Dus aan hoe dun het achter de snijrand is eigenlijk. Want bij de meeste messen die je in de winkel koopt, die zijn achter dat snijrandje zo'n 0,5 tot 0,7 millimeter dik. En het klinkt al best dun, maar dan heb je nog wel, het kan nog een stuk dunner. Want bij mijn handgemaakte messen is het van 0,2 tot minder dan 0,1 millimeter dik achter het snijrandje.
0: Ja, dat is iedere keer dan weer een andere uitdaging voor je. Je verkoopt die messen ook. Dus mensen kunnen een mes bestellen bij jou en jij maakt ze. Ben je ook nog van plan om een keer een groot zwaard te maken of zo?
2: Ik ben nu met een klein zwaard bezig. Maar dat is wel gewoon een uitdaging. Want het staal moet ook hard gemaakt worden, zodat het een beetje een snijrand houdt. En mijn oven is niet lang genoeg voor echt een groot zwaard project. Dus ik hou me nu voorlopig bij koksmessen. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Vooral omdat ze ook veel gebruikt worden in de keuken. En zwaarden die zijn illegaal voor mensen onder de 18. Dus dat is voor mij nu sowieso nog een beetje illegaal gewoon.
0: Ja, nou, dan kun je beter gewoon voor koks dat gaan maken. En mensen kunnen jouw messen ook herkennen, want je schrijft jouw naam erop.
2: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk best wel grappig hoe ik dat doe. Ik heb Vinyl stickers laten maken met mijn logo erop.
0: Mm-hmm.
2: En dan sluit ik een autobatterijoplader aan. De plus op het lemet, het mes. En de min op een wattenstaafje gedoopt in zoutoplossing. En dan eet het staal samen met het zout het staal heel langzaam en gecontroleerd weg. Waardoor je dat indeukje en het zwarte krijgt. Met je logo dus eigenlijk.
0: Vet. Ja. Dat doe je dus ook op een bijzondere manier. Maar ondertussen zit je ook nog gewoon op het gymnasium. Kun je dit allemaal wel een beetje combineren met al het huiswerk dat je krijgt? Moeilijke dingen?
2: Ja, zeker. Ik doe het vooral als ik tijd heb na school en in de weekends. Ik zit ook op hockey, dus soms op de zaterdag is het nog wel lastig.
0: Ook nog eens even erbij.
2: Vanwege wedstrijden.
1: Uh-huh. En dan kom je dus op school en dan praat je heel graag over je hobby's en dat wil je heel graag laten zien. Maar ik kan me voorstellen dat je niet even je messenset, je collectie mee mag nemen naar school. Dan wordt de politie gebeld.
2: Ja, dat inderdaad. Ik laat wel eens foto's zien. Eigenlijk is dat het, want messen mee naar school nemen, dat kan echt niet. Dus vaak laat ik foto's zien en vertel ik er gewoon over.
0: Ja, maar je hebt ze nu wel hiermee naartoe genomen. Maar je hebt ze helemaal gewikkeld in een deken. Dus er kan niks gebeuren zo meteen als je weer weggaat. Je bent nu 13.
2: Ja.
0: Weet je al wat je wil worden als je groot bent?
2: Ik heb wel een vaag ideetje. Ik wil waarschijnlijk nanowetenschapper worden.
1: Dat is toch weer heel wat anders?
0: Wat is dat eigenlijk, nanowetenschapper?
2: Dan manipuleer je stoffen op zo'n klein niveau dat je het eigenlijk zelfs meer met een microscoop niet meer kan zien. En op een manier is het ook wel verbonden met mijn hobby. Want dan ga je bijvoorbeeld een nieuwe staalsoort creëren voor een beter mes. Dat is ook een reden waarom ik eraan denk om het te doen. Maar het lijkt me ook gewoon heel vet. Want ik heb altijd eigenlijk al een beetje ook wetenschap vet gevonden. Mm-hmm. En ik heb altijd eigenlijk al wel gezegd, als ik later groot word, wil ik iets gaan doen met scheikunde, natuurkunde. En nu, als het ook nog eens overeenkomt met mijn passie, dan zou dat natuurlijk wel helemaal mooi zijn.
0: Ja, nou, we houden het in de gaten. Hou ons ook op de hoogte als je wil, DJ, als je weer iets nieuws hebt gemaakt. Superleuk dat je hier langs wilde komen met je messen. Je mag ze weer veilig inpakken en richting huis. Dank je wel, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Superleuk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almere trekt 2 ton uit om illegale straatracers en overlast op bedrijventerrein Stichtse Kant tegen te gaan. En Flevoland wil graag met de minister samenwerken aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de A6 tussen Almere en de regenboogbuurt in Lelystad. Dat is heel breed. 9 minuten stilstaat verkeer als gevolg van een ongeval. Dan ook vertraging op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 10 minuten. En op de A28 tussen Harderwijk en afrit Elspeet. 7 minuten. Nou, dan nog controles van Flitsmeister. Een radar gemeld op de A6. Tussen Lelystad en Muidenberg. Hectometerpaal 62,4. En dan kijken we nog even naar de situatie op het spoor. Want er rijden geen treinen tussen Almere en Lelystad. En dat heeft te maken met een aanrijding. Geen treinen tot 6:15 vanavond.
8: En zometeen in Studio Flevoland hebben we weer contact met de Consumentenbond. We hebben het dan over die hippe zonnebril, waar je dan tegelijkertijd iemand mee kan filmen. Ja, is dat nou een goed idee of niet? Nou, zometeen hoor je wat de Consumentenbond daarover vindt.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een staalopstoel.
20: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Pink was dat. En Never Gonna Not Dance Again. Nou, als er iemand van dansen houdt, dan is het Arie wel.
1: Dat, ik denk dat je dat toch verkeerd hebt. Nee, ik ben zo'n stille genieter. Ik sta het liefst met een drankje aan de zijkant toe te kijken terwijl anderen dansen.
0: Weet je waarom ik denk dat jij een danser bent?
1: Nou.
0: Het heeft te maken met jouw schoenen. Ik zie jou altijd het televisienieuws presenteren. Dan heb je altijd van die super nette lakschoenen met gekke printjes aan.
1: Het heeft altijd zo'n slechte... slecht.
0: Weet je, de Hugo de Jonge schoenen.
1: Nou, ik wou net zeggen, het heeft zo'n verkeerde naam gekregen. Ja. Want op een of andere manier hebben leuke, mooie, creatieve schoenen... hebben de Hugo de Jonge naam gekregen. Maar ja, ik vind het toch een beetje jammer dat zo'n naam er altijd aan hangt.
0: Ja, maar nu denk je, ik doe de radio. Dat is natuurlijk ook wel op beeld, maar dat is iets minder serieus... dan het grote 5-uur-journaal op televisie. Jij denkt, ik trek iets andere schoenen aan, maar toch weer... ik zit even onder de tafel te kijken, weer met zo'n motiefje.
1: Ja.
0: Kun je even je schoenen omhoog, even je benen omhoog doen?
1: Ja, even kijken, waar zit die camera? Oh, lukt dat? Oh, ik kom naar de zie niet, hè?
0: Daar staat
1: zo
0: de camera
1: lenig ben
0: niet.
1: Ik niet.
0: De camera is... Nee. Moet je voor je scherm moet je het even neerleggen.
1: Oh ja, gewoon even de schoenen uitdoen, dat kan natuurlijk ook. Hier, hop. Oh, dit duurt toch allemaal veel te lang weer. Kijk, ik hou hem gewoon even omhoog. Dan kunnen mensen het zien.
0: Wauw.
1: Jij ziet er nou heel afgetrapt uit.
0: Het is een slangenprintje, of niet?
1: Ja, zo'n slangenprintje. Ja, zo'n krokodillenprintje, de slangenprintje. Dat zit er inderdaad op, de schoen.
0: Dat is echt van die dansschoenen.
1: Het zijn toch geen dansschoenen? Eigenlijk zijn het gewoon sneakertjes, maar dan met zo'n printje wat je op van die nette puntschoenen treft.
0: Ja, het past wel, het is helemaal Arie, die schoenen.
1: Ja, hè? Ik was eerder wel eens van die groene sportschoentjes. Hè, van dat R achterin.
0: Mm-hmm.
1: Daar was ik in het verleden van. Maar ik heb ergens een keer zo'n moment gevonden dat ik dacht van... weet je wat, ik wil toch ander type schoenen gewoon... wat beter bij me past.
0: Ja, nou, dit past gevonden. Wel zeker bij. Trek ze wel snel weer aan als je wil. Nee, ik heb gewoon witte sneakers. Dat is niet zo spannend.
1: Nee, dat is inderdaad niet spannend.
0: Maar trek ze wel weer aan alsjeblieft, want...
1: het begint te ruiken.
0: Het is maar goed dat het geen ruikradio is.

0: Blijft mooi, hè? Elvis Costello was dat met She.
1: Je zit rustig op een terrasje of ligt op het strand. En iemand naast je draagt dan zo'n hippe zonnebril. Niks mis mee, zou je zeggen, maar wat je dan vaak niet doorhebt. Diegene die kan je dan filmen met zo'n zonnebril. En dat gebeurt ook nog eens hartstikke haarscherp.
0: Ja, de nieuwste camerabril van Meta ligt in de winkel bij ketens als Pearl en Hans Anders. De Consumentenbond kocht er één, testte de bril en trok een conclusie. Deze bril moet verboden worden.
1: Nou, we hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Heb je nu ook zo'n bril op?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik heb hem niet op. Nee.
1: Nee, want jullie hebben deze bril helemaal uitgebreid bestudeerd. En ik heb begrepen dat de Consumentenbond het geen hipper de pippe zonnebril vindt, maar gewoon een simpele gluurbril, hè?
2: Ja, en een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril. Ja, en wat zegt Meta dan? Ja, hij heeft een lampje. En dat lampje dat gaat dan knipperen of branden als er een foto of een video wordt gemaakt. Dus dan is dat voor iedereen duidelijk. Nou, dat vinden wij niet. Ten eerste, als de zon er goed op schijnt, zien het lampje helemaal niet. Ten tweede, van een verre afstand ook niet. Terwijl die bril ook van een afstand op behoorlijk goede resoluties film en video kan maken. Dus het is niet altijd voor iedereen duidelijk dat je dan gefilmd wordt. En als je dan inderdaad, wat jij al zegt, op straat, op het strand, op het terrasje bent, dan is dat gewoon niet wenselijk.
0: Ja, want is dat dan echt zo gevaarlijk als je stiekem filmt?
2: Nou ja, gevaarlijk is het niet. Het is gewoon voor de privacy van iedereen die in de buitenruimte beweegt en doet, is het wel een inperking. Op deze manier staat dat onder druk. Je kan op elk moment kan je overal gefilmd worden door iemand en dan gaan die beelden, al die data, gaat ook nog naar Meta, een miljardenbedrijf in Amerika. Je weet niet wat er met die data allemaal gebeurt. Wat leren ze daar allemaal van? Het is gewoon niet wenselijk.
1: Nee, en wat de Consumentenbond betreft moeten die brillen dan ook uit de schappen. Die moeten niet meer te koop zijn. Maar zou er nog een andere oplossing zijn dat bijvoorbeeld dan het lampje wat feller moet, zodat het voor omstanders duidelijk is dat ze gefilmd worden?
2: Nou, zoals het er nu allemaal uitziet, vinden wij het gewoon inderdaad niet dat het verkocht moet worden. En eigenlijk als zo'n lampje nog verder gaat branden of weet ik veel, als er een lichtgevende pijl boven iemand hangt. Nee, ik denk dat we dit gewoon in de buitenruimte op deze manier zo niet moeten hebben. Het is gewoon te onduidelijk allemaal. En je ziet het ook aan dat bepaalde poppodia en bepaalde cruise aanbieders, die hebben al gezegd, nee, dit willen we hier niet hebben. Volgens mij was onlangs ook in het nieuws dat een aantal panden in Groningen wil de bril niet in binnen hebben. Dus ja, dat lijkt me gewoon een goede zaak. En eigenlijk moet het gewoon in heel Nederland niet. Wat zeg ik? Heel Europa.
0: Ja, maar is de bril nog weg te krijgen? Want het is eigenlijk ook al een tijdje te koop, hè? Die van Meta is al de tweede versie. Is volgens mij ook al sinds eind vorig jaar op de markt. Dus ja, de bril is al vrij veel verkocht ook.
2: Ja, hij is er al, hè. En dat snap ik ook. Is de geest nog terug in de fles te krijgen, is dan de vraag. Ja, waarschijnlijk niet, maar er zal toch echt juridisch naar gekeken moeten worden. En dat gaan ze ook vanuit Europa doen. Onze overkoepelende consumentenorganisatie in Brussel. Die gaat ook kijken, wat kunnen we hier juridisch nou mee aanvangen. En dat is ook het vervelende natuurlijk met zulke dingen. Kijk, we zijn heus niet tegen vooruitgang. Maar als er nieuwe producten komen, dan worden die hup de markt opgegooid. En dan gaan we daarna eens eventjes nadenken van, is dit eigenlijk wel wat we moeten willen met z'n allen? Er zijn ook twee medewerkers die hebben de bril opgehad. En de een voelde zich ook gewoon enorm ongemakkelijk. Omdat hij dacht, moet ik nu tegen iedereen zeggen dat ik een Meta-bril op heb? En dat ik niet aan het filmen ben? En dat je, die voelde helemaal ongemak ook gewoon bij zichzelf. Dus nee, laten we ermee ophouden. voor zover als dat kan. En dan gaan we eerst eens kijken hoe dit juridisch eigenlijk allemaal in elkaar steekt.
1: Zit die eigenlijk wel lekker, die bril?
2: Volgens mij zit die prima. Ja, het is ik heb zelf wel een Ray-Ban zonnebril. Die zit heel erg lekker en de dikke prima. Dus ik denk dat het daar niet aan ontbreekt.
0: Ja, en eigenlijk heeft die bril natuurlijk ook alweer een paar pluspunten. Hè? Het is niet

0: Daar kan die ook veel waarde voor hebben als hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij teksten lezen of objecten herkennen of omgeving beschrijven. Dan is zo'n bril, die geeft wat meer zelfstandigheid. Kijk, daar zijn we allemaal niet tegen. Dus dat zijn mooie punten daaraan. Maar als je een artikel leest in de Telegraaf waarbij allemaal vrouwen gefilmd zijn stiekem op het strand en dat in appgroepen rondgaat met kijk eens wat een mooie borstenparade ik hier voor je heb. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat kan niet.
1: Nee.
2: Nou, daarom moet het ook snel aangepakt worden. Maar ja, hoe krijg je dit snel voor elkaar, Mirjam, dat die brillen uit de schappen verdwijnen?
0: Ja, dat moet dus onze overkoepelende Europese organisatie gaan bekijken hoe dat kan. Ik heb ook al gezien dat het CDA heeft vragen gesteld aan het kabinet. Wat er met deze bril moet gaan gebeuren. Dus er zijn wel balletjes aan het rollen. En laten we hopen dat die ook een beetje doorrollen.
2: Nou, misschien spreken we elkaar volgende week weer met goed nieuws. Dat die brillen uit de winkel gehaald worden. Maar ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren, denk je niet?
0: Ik denk het ook. Ja. Ik denk het ook.
2: Nou,
0: we strijden.
2: Daarom. Nou, we houden er contact over. Gelukkig houd jij het in de gaten. Dankjewel, Mirjam.
0: Graag gedaan.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is bijna 4:30, goedemiddag. Almere trekt 2 ton uit om illegale straatracers en overlast op bedrijventerrein Stichtse Kant tegen te gaan. Het geld wordt onder meer gebruikt voor verkeersregelaars en matrixborden die in de weekenden kunnen worden ingezet. De aanpak begon nadat de gemeente in 2022 tientallen meldingen kreeg over geluidsoverlast door motocrossers. Sindsdien worden er in de weekenden verkeersregelaars ingezet bij de toegangswegen van het bedrijventerrein. Flevoland wil graag met de minister samenwerken aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Dat moeten geen algemene maatregelen zijn, maar oplossingen per gebied die passen bij de afwijkende situatie in Flevoland. Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten in een brief aan minister Jamie van Essen van Landbouw. De provincie vindt het niet juist als Flevolandse boeren de uitstoot van ammoniak met dezelfde percentages zouden moeten terugdringen als boeren in andere provincies. Bij een grote controle op bedrijventerreinen in Almere Haven zijn meerdere airsoft-wapens gevonden. Voor de wapens ontbraken vergunningen of ontheffingen, waardoor de politie ze in beslag nam. Bij andere bedrijfspanden zijn er aanwijzingen dat er mensen wonen en ook waren er tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid bij sommige panden. Een kleine hoeveelheid softdrugs en kindervuurwerk leidde niet tot verdere maatregelen. Volgens de gemeente was de controle succesvol. En een voormalig masseur uit Lelystad heeft in hoger beroep 2 jaar cel gekregen voor het aanranden van 2 vrouwen en het verkrachten van een 3de slachtoffer. Hij deed dat in januari 2023 in een wellnesscentrum in het Gelderse Hierde. Ook het beroepsverbod blijft in stand. De komende 5 jaar mag hij niet als masseur werken. En tenslotte moet de man de 3 slachtoffers opgeteld ruim €11.000 aan smartengeld betalen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met 0,25% verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken wolkenvelden over de provincie, maar het blijft wel overal droog. Zo nu en dan breekt de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en halverwege de avond is het een graad of 15, maar komende nacht raakt het bewolkt en tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 11 of 12 graden. Morgen is het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Morgenmiddag trekt de regen naar het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur die komt morgenmiddag uit op ongeveer 20 graden en er waait de meest matige westelijke wind. Zaterdag is een droge dag met flink wat zonneschijn. Zondag krijgen we weer te maken met regen en de temperatuur komt in het weekend uit op 21 of 22 graden.
14: ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is duidelijk al begonnen. Vertraging op de A6 tussen knooppunt Almere en Lelystad. Daar langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 11 minuten stilstaand verkeer. Op de A28 tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 18 minuten als gevolg van een defect voertuig. Op diezelfde A28 tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, daar 4 minuten. Op de N305 tussen de N301 en Zeewolde 4 minuten stilstaand verkeer. En de N309 tussen de A28 en de N308 5 minuten stilstaand verkeer. Dan Flitsmeister, die meldt de volgende controles op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij hectometerpaal 62,4. Daar zie ik staan op de Knardijk West in Harderwijk in beide richtingen en op de N50 in Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 262,8. En dan kijken we nog even naar de situatie op het spoor, want daar is een aanrijding geweest en als gevolg daarvan geen treinen tussen Almere en Lelystad. NS verwacht dat er geen treinen rijden tot 17:15 vanavond.
12: En zometeen krijgen we bezoek van een neuroloog uit het Almeerse Flevo ziekenhuis. Ze vertelt ons meer over de signalen van het vroeg herkennen van dementie.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: ben een paar jaar geleden bij een concert van Coldplay geweest in de Arena. En dat is een populaire plek, hè, die Arena. Want jij hebt ook alweer kaartjes gekocht voor een concert daar.
1: Ja, dat klopt. Over een paar weken mag ik inderdaad naar de Arena.
0: Ja, ook voor Coldplay?
1: Nee. Ik hou het Nederlandstalig. Ik ben een Munnik.
0: Oh ja, nou dan weet ik wel welk liedje er twee keer gezongen gaat worden die avond. Nou, het regent zonnestralen natuurlijk. Hebben ze nog meer hits?
1: Ze hebben zoveel hits.
0: Ik ken alleen het regen. Oh, sorry hoor. We gaan dus een paar keer Achter en de Munnik draaien. Dan leer ik het beter kennen. In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen in hun leven te maken met dementie. Bij vrouwen is dit zelfs 1 op de 3.
1: Ja, steeds meer mensen krijgen te maken met dementie als patiënt of als naaste. Maar ja, wat is dementie precies? Maatje Kester is neuroloog in het Almeerse Flevoziekenhuis en gespecialiseerd in dementie en geheugenstoornissen bij jonge mensen met dementie. Goedemiddag.
2: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
1: Ja, wanneer is vergetenachtigheid gewoon een onderdeel van ouder worden en wanneer kan het wijzen op dementie?
2: Ja. Kijk, iedereen, slecht nieuws, maar vanaf je 40ste ongeveer gaat je geheugen achteruit. Dus daar hebben we eigenlijk allemaal mee te maken. Dus je merkt ook als je ouder wordt dat het wat lastiger gaat. Dat je moeite krijgt met het vinden van namen of het onthouden van namen. En toch ook lichte vergeetachtigheid. Ik denk als je omgeving zich ook zorgen gaat maken over je vergeetachtigheid. Dat is altijd wel een signaal waarbij je toch wat meer bezorgd moet zijn. Dat er toch echt iets aan de hand is. Vaak... merken mensen van ja, dit is toch anders dan andere mensen in de omgeving van dezelfde leeftijd. En dan moet je wat meer nadenken, is er toch echt iets aan de hand?
0: Maar het is wel heel normaal als je dus boven de 40 bent, dat je eens een keer een naam vergeet of dat je een keer een recept vergeet in de supermarkt, dat je een product niet in de boodschappenmand doet.
2: Ja, vergeetachtigheid hebben we allemaal denk ik wel mee te maken. Ik denk dat iedereen ook al als je slechte nacht hebt gehad of veel zorgen aan je hoofd hebt, ja, dan vergeet je dingen. Hè? Dus het is niet zo dat bij elke vergeetachtigheid of elk dingetje wat je vergeet, dat je gelijk angstig moet zijn. Hè? Maar als het veel meer een patroon wordt waarbij er ook echt dingen misgaan, hè? Waarbij er steeds meer dingen misgaan, dan is het natuurlijk wel iets waar je zorgen over mag maken en misschien ook zorgen voor mag vragen.
1: Ja, je zegt, hè, je hoeft niet meteen in paniek te raken, maar nee. Je hoort toch ook wel geregeld dat mensen het lastig vinden om eraan toe te geven dat zij het hebben.
2: Ja, dat klopt. Hè. Mensen zijn vergeetachtig, maar vaak zie je bij mensen zelf dat er ook niet altijd het besef is dat er iets niet goed gaat. Dus daarom zeg ik ook, als de omgeving zich zorgen maakt, dat is vaak veel belangrijker signaal dan als mensen zichzelf zorgen maken. Of voor mij is dat veel belangrijker signaal.
1: Nou, wat zijn dan vroege signalen?
2: Vroege signalen zijn afhankelijk van wat er precies aan de hand is, maar het is wel vaak vergeetachtigheid. En dan ernstige vergeetachtigheid, waarbij mensen vergeten wat er net besproken is, zichzelf herhalen, veel bevestiging vragen, en waardoor ze afspraken missen of andere dingen echt misgaan omdat ze het overzicht niet meer hebben. En andere dingen die mis kunnen gaan, is dat mensen toch echt niet meer uit de woorden komen. En dan bedoel ik niet de naam vergeten, maar echt niet meer uit de woorden komen of verdwalen. Of gedragsveranderingen hebben. Dat zijn dingen die vaker voorkomen.
0: Ja, en dan is het de bedoeling dat naasten gaan praten? Of moet een naaste direct de huisarts bellen van joh, ik maak me een beetje zorgen over mijn vader of mijn moeder of mijn buurvrouw?
2: Ik denk dat het altijd goed is om het eerst in een wat kleinere kring te bespreken. Hm. Ik denk dat je zorgen toch altijd met de betrokkenen moet bespreken. En het kan denk ik ook nooit kwaad om het te bespreken met een ander familielid of een andere naaste. Zie ik het nou goed? Zien jullie dat ook om toch iets meer zekerheid te krijgen over je eigen, over je eigen observaties?
0: Ja. Ja. Wat gaat er eigenlijk mis bij mensen met dementie? Hoe kan het dat ze dingen vergeten?
2: Ja, dementie is eigenlijk een aandoening van de hersenen. Dementie is eigenlijk een beschrijving dat het minder goed gaat op meerdere vlakken. Dus geheugen of misschien taal of oriëntatie, waarbij je afhankelijk wordt van de omgeving, waarbij je niet meer alles zelf kan. En dat komt doordat er beschadiging is in de hersenen. En dat kan verschillende oorzaken hebben, die beschadiging in de hersenen.
1: Ja, het is eigenlijk ook heel breed, toch? Tenminste, het is een verzamelnaam. Ja. Dus het kan ook heel veel. Ja. Op heel veel manieren kan het plaatsvinden.
2: Ja, dus dementie is eigenlijk de verzamelnaam. Dat is eigenlijk de term die je gebruikt voor de achteruitgang, als beschrijving van de achteruitgang. Zodat je op meerdere vlakken minder goed functioneert. Dus dat je bijvoorbeeld en geheugenproblemen hebt en ook op een ander vlak, bijvoorbeeld de taal, het minder goed gaat en je afhankelijkheid hebt, dan kan je zeggen, nou, er is sprake van dementie. En daar zijn dan verschillende oorzaken voor. En de meest voorkomende oorzaak, die de meeste mensen ook al kennen, is de ziekte van Alzheimer. Dus dat is een ziekte in de hersenen. En maar er zijn ook andere oorzaken, zoals vasculaire dementie. En dan is door vasculaire schade of herseninfarct ontstaat er zoveel schade in de hersenen dat je uiteindelijk dementie kan ontwikkelen.
0: Ja, ik hoor wel eens van mensen om me heen dat dementie echt een, ja, toch wel vooral in de later staande je een mensonterende ziekte is. Hè? Want je raakt je familieleden, ondanks dat ze er nog wel zijn, fysiek maar mentaal zijn ze er dan vaak helemaal niet meer bij. Hè?
2: Voor mensen is het echt een schrikbeeld.
0: Ja.
2: Ja, dat is denk ik ook zo. En dat kan het in de laatste fase kan het dat ook wel echt zijn. Mensen willen natuurlijk niet de grip op het leven kwijtraken op deze manier. Dus dat is heel naar. Ik zie mensen vooral in een vroeg stadium. Dan komen ze bij de neuroloog. En dan lopen ze natuurlijk tegen problemen aan. En ik zie dat er wel grote verschillen zijn. Hoe naar de ziekte voor de mensen is. Sommige mensen kunnen toch nog een hele goede kwaliteit van leven hebben. Kunnen goed omgaan met de beperking die ze hebben.
0: Mm-hmm.
2: Kunnen daar ook goed omgaan met de omgeving. En bij andere mensen die meer pech hebben, daar is het wel echt een enorme belasting voor de patiënt zelf en ook voor de familie. Ja.
1: Nou, kun je het ook voorkomen of de kans erop verkleinen?
2: Eigenlijk voorkomen we het allemaal al in Nederland. In de westerse maatschappij door veel beter te letten op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dus eigenlijk als we dat allemaal niet hadden gedaan, dan waren er nu nog veel meer mensen geweest met dementie. Maar doordat er nu goed gelet wordt op bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, cholesterol, dat goed behandeld wordt en dat steeds minder mensen roken, mensen goed bewegen en mensen letten op gezonde voeding, maak je echt het risico kleiner.
1: Heel vaak hoor ik mensen zeggen van maak een sudoku, want dan zit je hersenen te trainen. Is dat een fabeltje of werkt dat daadwerkelijk?
2: Ja, mensen denken dat. En dat is nooit bewezen. Hè, dat sudokus helpen om je geheugen of om je hersenen sterk te houden, dat is nooit bewezen. Het is wel zo dat als je veel sudokus doet, dat je langer goed blijft met sudokus, ook als er hersenbeschadigingen zijn. Maar ja, dat moet maar je doel zijn in je leven. Dus ik adviseer in ieder geval niet om elke dag een sudoku te maken. Veel belangrijker is om gewoon in het algemeen actief te blijven in de dingen die je belangrijk vindt. Want ja, dat vinden de meeste mensen toch belangrijk. Hè? De sociale contacten.
0: Mm-hmm.
2: Dus onderhoud dat. Want hoe langer je dat goed onderhoudt, hoe langer dat ook lekker gaat. En hou je in het algemeen over aan dingen die passen bij een gezond leven. Zoals gezonde voeding, veel bewegen, niet te veel alcohol. Dat zijn eigenlijk de adviezen die je wel echt zinvol zijn.
0: Ja, dus te voorkomen dat je dementie krijgt. Maar je kunt altijd pech hebben natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar zijn er ook medicijnen om het te genezen?
2: Er zijn al heel lang medicijnen op de markt die voor de ziekte van Alzheimer, zoals een van de vormen van dementie, die de beschikbaarheid van stofjes die nodig zijn om het geheugen actief te houden, net iets beschikbaarder maken. Dus die remmen de ziekte niet af, maar die maken het geheugen tijdelijk bij een kleine groep een heel klein beetje beter. Er zijn helemaal geen spectaculaire effecten. Er zijn al heel lang onderzoeken naar nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer die de eiwitten remmen. Op dit moment zijn die niet beschikbaar in Nederland. Omdat er eigenlijk de afweging is geweest dat het effect van deze medicijnen, die niet heel veel groter zijn of niet groter zijn dan de medicijnen er al zijn en wel risico's hebben, dat die nu niet beschikbaar zijn in Nederland.
1: En naast medicijnen, welke hulp en ondersteuning is er?
2: Er is de mogelijkheid voor een case manager. Dat is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in dementie en geheugenproblematiek. En waar je bij vragen terecht kan, maar die ook bijvoorbeeld kan helpen met het regelen van zorg en ondersteuning. En dat is denk ik een heel belangrijke speel voor mensen die hiermee te maken hebben. Zowel de patiënt, maar ook de naaste. Dat je ergens terecht kan met de dingen waar je mee in aanraking komt, waar je eigenlijk geen ervaring mee hebt. En dan is het heel fijn om iemand te hebben in je buurt die je daarbij wel kan helpen.
0: Ja. Nou, we zijn inmiddels door de tijd heen. Maar ik kan me zo voorstellen dat veel mensen vragen hebben over dementie. Misschien voor de naaste, een partner of een buurvrouw. Nou, gelukkig is er een medische talkshow binnenkort op 29 september.
2: 29 september in de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Hebben we een avond waarbij ik aanwezig ben. Maar ook specialisten oude geneeskunde. Dus u weet juist ook heel veel van die laatste fase van dementie, omdat hij daar veel mee in aanraking komt. Er is een case manager en ook een ervaringsdeskundige. Dus dat is echt een hele bijzondere avond waar veel informatie uitgewisseld kan worden.
0: Nou, we zetten dat ook even op onze website zometeen, zodat iedereen daar meer informatie over kan vinden voor die 29e september. Dankjewel voor de uitleg. Maartje Kester van het Flevo Ziekenhuis.
2: Dankjewel.

0: Shocking Blue en Venus. Ja, wat nam je nou voor slok? Wat was dat, cola? Of,
1: Nee, water. Even een bekje water. Ja.
0: Heel goed. Ja, want we moeten veel praten zo meteen naar vijven. Want dan krijg je van ons namelijk het overzicht van het nieuws van vandaag op de radio. We hebben het onder meer over de challenge Almere Amsterdam. Die begint zaterdag. Maar er is blauwalg aangetroffen in het weerwater waar gezwommen moet worden. Wat dat betekent, daar krijg je straks een antwoord op.
1: En aandacht voor smerige wegen, want het is oogsttijd. Dus veel verkeer op de weg.
0: Dat straks, eerst muziek. Dit is Carol.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Superleuk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De gemeente Almere trekt 2 ton uit om illegale straatraces en overlast op bedrijventerrein Stichtse Kamp tegen te gaan. En Flevoland wil graag met de minister samenwerken aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'Smiddags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ANWB Verkeersinformatie. Best wat vertraging hoor. De avondspits is duidelijk bezig. Op de A6 tussen Almere Regenboogbuurt en Almere Oostvaarders. Vertraging vanwege een ongeval. 11 minuten stilstaand verkeer op de A27 tussen Utrecht Noord en Hagestein. Op de A28 tussen Strandnulde en Afrit Elspeet. Daar 13 minuten vertraging. Op de N50 tussen Kampernoord en knooppunt Hattemerbroek. 6 minuten vertraging. En de laatste vertraging op de N305. Tussen de N301 en Zeewolde, 4 minuten. Gaan we door naar de radars. Flitsmeister meldt namelijk de volgende op de A6... tussen Lelystad en Muidenberg bij hectometerpaal 62,4. Dan op diezelfde A6 tussen Emmeloord en Jouweren bij hectometerpaal 300,3. En dan gaan we naar het spoor, want vanwege een aanrijding geen treinen tussen Almere en Lelystad. En dat duurt nog tot 6:15.
3: De Challenge Almere Amsterdam is begonnen. De stad staat deze dagen volledig in het teken van de triathlon. Maar de organisatie kreeg vandaag wel te maken met een onverwachte tegenvaller. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
11: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Miley Cyrus was dat met Secrets.
1: De Challenge Almere Amsterdam is begonnen. De stad staat in het teken van de triathlon. Maar de organisatie kreeg aan het begin wel met een kleine uitdaging te maken. Er werd namelijk blauw alg in het weerwater gevonden. Daar praat ik over door met de organisator van de Challenge. Dat is Tim Moria. Meneer Moria, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, er zijn dus op twee plekken een verhoogde waarde van blauw alg gemeten. Baal je dan als organisator?
2: Ja, natuurlijk baal je dan en je houdt er ook wel een beetje rekening mee. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Je weet altijd, na een warme zomer is de kans op blauwalg natuurlijk altijd een beetje hoger. Misschien goed om gelijk ook eventjes te zeggen dat die twee plekken, dat zijn twee strandjes, twee van de drie strandjes bij het weerwater. Dat zijn ook niet per se directe plekken waar gezwommen wordt. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat we de komende wedstrijden gewoon lekker kunnen zwemmen. Dus dat is wel een fijn idee. Het is jammer natuurlijk om de Junior Challenge af te trappen zonder zwemonderdeel. Maar gelukkig kan de rest gewoon lekker doorgaan.
1: Ja, de junioren die konden dus vandaag niet zwemmen.
2: Ja, maar dat is een beetje tweeërlei uit te leggen. Want het water voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn gesteld door de Nationale en Internationale Triathlonbond. Dus het water is eigenlijk gewoon veilig om te zwemmen. Er is vanuit de landelijke zwemwaternorm een waarschuwing afgegeven, omdat er dus een lichte verhoging is van blauwalg. Toen hebben we met elkaar binnen de organisatie gekeken van oké, wat gaan we doen? En juist omdat het hier om een jonge doelgroep gaat, waarbij de ouders natuurlijk ook vaak helemaal niet aanwezig zijn, hebben we besloten, we maken er een duathlon van.
1: Wat heb je ervan gemaakt?
2: Een duathlon. Een duathlon. Dus dat betekent Het eerste zwemonderdeel wordt een looponderdeel en dan daarna op de fiets en daarna nog een keer lopen.
1: Juist, en dat is dus alleen voor de junioren besloten vandaag. Het is natuurlijk vervelend als je er misselijk van wordt of dat je ervan moet braken van dat blauwe alg. Dat zou allemaal kunnen. Maar het is dus niet schadelijk voor de rest van de triatleten die zaterdag bijvoorbeeld het water ingaan.
2: Nee, en het had dus waarschijnlijk ook helemaal niet schadelijk geweest voor deze jongeren. Alleen nogmaals, omdat het een jonge doelgroep is. En we willen ook gewoon dat deze doelgroep vooral een hele leuke dag heeft. En dan wil je niet dat je na afloop mensen krijgt van ja, er is een waarschuwing afgegeven. Waarom wordt er toch gezwommen? Dus vandaar het besluit. Maar de komende wedstrijden en vooral dus zaterdag, dat Europese kampioenschap, hè, over die klassieke afstand, gaan we lekker zwemmen. 3,8 kilometer in dat water. Daarna 180 kilometer op de fiets. En dan nog een marathon lopen. En dan weten we, 7,5 uur later wie de kerstverse Europese kampioenen zijn dit jaar.
1: Ja, dat is altijd weer spannend. Nou, gelukkig is het live te zien bij ons op televisie, hele challenge. Vandaag is het dus van start gegaan met de junioren. Hoe waren de laatste voorbereidingen?
2: Ja, we zijn al ongeveer anderhalf week aan het opbouwen. Nou, daar hadden we een beetje pech met het weer. We hebben echt wel veel regen gehad. Maar ik moet zeggen, de opbouw ging echt gestaag. Nou, iedereen die hier een beetje rond de Esplanade de afgelopen week is geweest, die heeft het ook gezien. Er kwamen iedere dag grote tenten bij. Natuurlijk op de Esplanade zelf, maar ook in het Lumière Park, waar onze wisselzone is. Dus een enorme tent waar straks ook alle fietsen staan, waar de atleten uit het water komen om dan aan het fietsonderdeel te beginnen. En eigenlijk gaat het ontzettend smooth, zou ik bijna willen zeggen. Ja, vandaag dus dat kleine smetje met dat afgelaste zwemonderdeel. Maar ook als je nu op de Esplanade loopt, het is druk, er is veel publiek. Het leeft, de triathlon leeft. Het is natuurlijk onze 45e editie. Dus heel speciaal jaar voor ons. Wat dan ook nog samenvalt met de 50e verjaardag van de stad Almere. Meer deelnemers dan ooit. Dus wat dat betreft is het één groot feest, eerlijk gezegd.
1: Ja, en iedereen kijkt uit naar zaterdag natuurlijk. Dan gaat die echte triathlon beginnen met de officiële afstanden. Maar morgen is er ook nog wel het een en ander te doen, hè, daar?
2: Ja, morgen hebben we een hele speciale dag ook altijd. Want dan vindt in de ochtend de senior en ook de No Limit Challenge plaats. Dat is een triathlon voor senioren dus, oudere mensen. En de No Limit Challenge is een triathlon voor mensen met een verstandelijke beperking. Jullie hebben daar vorige week ook een heel leuk item over gemaakt toen deze groep een laatste training afwerkte. Mm-hmm. En zij beginnen in Van Renensport. Daar zwemmen ze dan baantjes 20 tot 30 minuten lang. Dan stappen ze de stadsfiets op. 25 kilometer of 35 kilometer. En dan wandelen ze nog een ronde om het weerwater. Dus dat is 7 tot 10 kilometer. En tussendoor is het tijd voor koffie, gebak, een lunch zelfs. Dus dat is echt altijd hartstikke leuk. En de finish van deze Senior en No Limit Challenge is rond 2:30 op de Esplanade. Mm-hmm. En mochten mensen nou luisteren en denken van dan heb ik tijd, dan wil ik iedereen uitnodigen om daar eventjes bij aanwezig te zijn. Want dat is echt, dat is echt een heel feestelijk moment altijd.
1: En dan de fluit meenemen en heel veel klappen natuurlijk voor iedereen die het gehaald heeft.
2: Ja, heel veel klappen en heel veel juichen. Hè? Want dat vinden die atleten vinden dat natuurlijk prachtig. En er zijn echt heel veel mensen die dat al doen. Dus hoe meer erbij komen, hoe leuker.
1: Nou, dat is dus morgen. Maar zaterdag dan is het officiële gedeelte. Dan is het het kampioenschap. En dat is allemaal te volgen ook bij ons op televisie vanaf 7:00 ochtends. En dan krijg je ook te horen en te zien wie de winnaar is. Dat is natuurlijk altijd weer even spannend. Wie denk je zelf dat het wordt, Tim?
2: Ik denk dat het een jaar wordt waarin het heel dicht op elkaar zit. Het wordt sowieso een jaar waarin we wel eens kunnen gaan genieten van Nederlandse winnaars. Bij zowel de mannen als bij de vrouwen. Als ik nu twee namen zou moeten noemen bij de mannen, dan zet ik mijn geld in op de Zweedse Jesper Svensson. De Zweed Jesper Svensson en de Nederlander Nick Heldoorn. Al sluit ik het ook niet uit dat Milan Brons en Pim van Diemen het heel erg goed gaan doen. En bij de vrouwen zou ik nu mijn geld gaan zetten op de Nederlandse Kira Meulenberg. Maar je zal zien, zaterdag zal zij relatief langzaam aan de wedstrijd beginnen. Ze is geen goede zwemster. Maar dan op de fiets zal ze denk ik een comeback gaan maken. En vooral met de marathon dan zal ze nog wat plekken op gaan schuiven. Dus ja, dat gaat een hele spannende dag worden.
1: Nou, het staat genoteerd. En dan weten we zaterdag of dat ook daadwerkelijk de uitslag zal worden. Tim Moria van de Challenge Almere Amsterdam. Dank je wel. Heel veel plezier de komende dagen.
2: Graag gedaan en jullie ook bedankt.
1: Het weer krijgen we vandaag van Floris Lafeber. Floris, goedemiddag.
3: Jordi, goedemiddag.
1: Ja, je hebt het net gehoord, het gesprek over de Challenge Almere Amsterdam, wat volop bezig is op dit moment. Hebben die sporters er een beetje weer bij?
3: Ja, vanavond is in ieder geval een droge avond. Er komen heldere perioden voor. Er trekken momenteel wat wolkenvelden over in het noordoosten van Nederland en van Flevoland. En de temperatuur ligt momenteel op een aangenaam niveau van zo'n 18 à 19 graden. Weinig wind daarbij overigens uit een westelijke richting. En vanavond verandert daar in eerste instantie ook niet zo heel veel aan. Er zijn lange, heldere perioden waarin het ook gewoon droog is. En rond zonsondergang, rond een uurtje of 8, ligt de temperatuur nog tussen de 14 en 16 graden. Maar aan het eind van de avond en tijdens de nacht, ja, dan neemt de bewolking toe. En kan er aan het eind van de nacht zelfs een spatje lichte regen vallen.
0: En morgenochtend, hoe ziet het er dan uit?
3: Een beetje herfstachtig, want de bewolking overheerst. Er trekt een regenzone van west naar oost over Flevoland heen. En dan kan het toch eventjes flink gaan doorplensen in sommige delen van de provincie. Temperaturen liggen aanvankelijk op een vrij fris niveau van zo'n 15 à 16 graden. Maar als in de loop van de middag de zon geregeld doorbreekt vanuit het westen, kan het nog zo'n 19 of 20 graden worden. Maar ook aan het eind van de dag moeten we nog rekening houden met een enkele lokale losse bui. Dus helemaal droog beloof ik het morgenmiddag ook weer niet te geven.
0: Is dit dan ook een beetje wat we kunnen verwachten voor het weekend?
3: Ja, in het weekend blijft het ronduit wisselvallig. Er zijn grote verschillen tussen zaterdag en zondag. Zaterdag beginnen we overwegend grijs door wat nevel of mist. Maar ik denk dat dat wel snel zal oplossen. En dan volgt er een vrij aardige middag met stapelwolken en vrij zonnige periode tussendoor. Het wordt ook een overwegend droge dag met maxima tussen de 20 en 22 graden. Staat in eerste instantie ook niet al te veel wind uit het zuidwesten. Maar op nadering van een storing neemt zaterdagavond de wind flink in kracht toe. Naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren kan het zelfs eventjes onstuimig zijn met een krachtige zuidwestenwind. En dat is een beetje een voorbode op het weertype wat we dan op zondag gaan krijgen. Het wordt een hele wisselvallige dag met veel bewolking, flink wat regenwater wat we te verwerken krijgen. En af en toe ook een stevig windje uit het zuidwesten.
1: Nou, is die zondag dan de uitzondering op de regel voor de rest van de week?
3: Ja, we houden ook volgende week te maken met een wisselvallig weertype. Maandag is dan weer een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Dan piekt de temperatuur tijdelijk naar zo'n 23 of 24 graden. Eigenlijk wordt dat een prachtige nazomerdag. En ook op dinsdag hebben we nog vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Met zo'n 23 of 24 graden. Maar in de loop van dinsdagmiddag neemt wel weer de kans op een aantal buien toe vanuit het westen. En die wisselvalligheid zet zich dan ook de rest van volgende week voort. En de temperatuur komt vanaf volgende week woensdag ook weer vrij laag uit. Met zo'n 17 of 18 graden overdag.
1: Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel en een fijne avond.
3: Fijne avond, tot de volgende.

0: Het is muziek van een multitalent. Zij kan gitaar spelen, trompet spelen, piano spelen en vooral ook zingen. Stevie Wonder en Sir Duke.
1: De oogst is in volle gang in de provincie. En dat betekent dat er op veel plekken modder ligt. En dat kan gevaarlijk zijn. Daarom voert de gemeente Dronten samen met agrariërs een zogeheten moddercampagne. Ze willen hiermee de weg zo veilig mogelijk houden. Verslaggever Hilde Verwij sprak met een boer in Biddinghuizen, Sam van Woerkom, en met wethouder van Dronten, Barry Hogezand.
2: Enerzijds vragen we aandacht van de boeren om de weg schoon te houden, maar zeker ook van alle automobilisten om rustig aan te rijden op het moment dat je ziet dat de modder op de weg ligt. Zo houden we het met elkaar veilig.
3: Wat maakt het zo gevaarlijk, die modder?
2: Nou, niet iedereen is zich van bewust van dat er grote landbouwvoertuigen rijden en dat daar modder van af kan komen. En als je dan rijdt en je bent daar niet van bewust, het kan glad worden, glijpartijen, dan heb je kans dat er ongelukken gebeuren.
4: Oppassen dus tijdens de najaarsoogst op de binnenwegen in onze provincie. Door rustiger te rijden bijvoorbeeld en ook agrariërs zelf kunnen voorzorgsmaatregelen treffen.
5: Want ja, veiligheid staat voorop. En als het bijvoorbeeld heel donker is en het is heel erg modderig, dan zou je eventueel nog een trekker langs de weg met een zwaailamp aan kunnen zetten. Om de medeweggebruiker, maar ook je eigen buren te waarschuwen.
4: Een onderdeel van de campagne is ook een nieuw geel waarschuwingsbord. Boer Sam is er blij mee. Ze reflecteren, zijn officieel en daardoor veel zichtbaarder en duurzamer dan de stickers waar hij het tot nu toe mee moest doen.
3: Hoeveel betaalt hij dan voor zo'n bord?
5: Ja, rond de 100 euro heb je twee gewoon complete borden met paal en alles erop en eraan. Ik zou zeggen van een prachtig mooi initiatief.
3: Het gaat nog jaren mee ook?
5: Ja, daarom. Als je er gewoon netjes mee omgaat, dan gaan die borden 20 jaar mee.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 22-jarige voortvluchtige lelystedeling is vorige week opgepakt in Spanje, meldt de politie. De man is de hoofdverdachte in de zaak rond de zogenoemde Kempenaargroep. Hij was sinds juli spoorloos nadat hij zijn elektronische enkelband had doorgeknipt. Uit onderzoek van een speciaal politieteam bleek dat de man naar Spanje was gevlucht. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. Hij wordt samen met drie anderen verdacht van een aantal inbraken, bezit van vuurwapens, bedreigingen, overvallen, drugshandel en het ronselen van minderjarigen om criminele klusjes te doen. Almere trekt 2 ton uit om illegale straatracers en overlast op bedrijventerrein Stichtse Kamp tegen te gaan. Het geld wordt onder meer gebruikt voor verkeersregelaars en matrixborden die in de weekenden kunnen worden ingezet. De aanpak begon nadat de gemeente tientallen meldingen kreeg over geluidsoverlast door motocrossers. Flevoland wil graag met de minister samenwerken aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Dat moeten geen algemene maatregelen zijn, maar oplossingen per gebied die passen bij de afwijkende situatie in Flevoland. Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten in een brief aan minister Jamie van Essen van Landbouw. De provincie vindt het niet juist dat Flevolandse boeren de uitstoot van ammoniak met dezelfde percentages zouden moeten terugdringen als boeren in andere provincies. En bij een grote controle op bedrijventerreinen in Almere Haven zijn meerdere airsoftwapens gevonden. Voor de wapens ontbraken vergunningen of ontheffingen, waardoor de politie ze in beslag nam. Bij andere bedrijfspanden zijn er aanwijzingen dat er mensen wonen en ook waren er tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid bij sommige panden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op onze website en in de app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
10: ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A1 tussen Baarn en Hilversum Noord. 4 kilometer.
11: 4 kilometer, zeg ik. 4 minuten, moet ik zeggen.
8: Kan ook 4 kilometer zijn,
11: ja,
8: hoor.
11: Ja, het is 3 kilometer.
8: Oké, okay,
11: het komt in de buurt. Op de A27 tussen knooppunt Lunetten en Utrecht-Noord, 7 minuten. Op de A28 tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet, 7 minuten. Op de N50 tussen Enst en knooppunt Hattemerbroek, 9 minuten. Op diezelfde N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid, 6 minuten stilstaand verkeer. En op de N307 tussen Dronten en de N306, 5 minuten. Gaan we naar de radarcontroles. Flitsmeister meldt de volgende op de A6, Emmeloord-Jouren, bij hectometerpaal 300,1. Op diezelfde A6, Lelystad-Muiderberg bij hectometerpaal 62,4. En op de N50 bij Enns in beide richtingen bij hectometerpaal 264,1. En er is nog altijd een situatie op het spoor. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Almere en Lelystad. Die vertraging duurt tot 17:15 vanavond.
8: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor de sport. Voetbal om precies te zijn. Almere City speelt morgen om 8:00 tegen MVV. En onze verslaggever was vandaag bij de laatste training. Straks meer.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: George Michael bij Flevoland. En Faith, het is 6:07. We hebben nog nieuws.
1: Almere City speelt morgen om 8:00 tegen MVV. De ploeg uit Maastricht staat op de tweede plaats en is na 5 wedstrijden spelen nog ongeslagen. Aan Almere de taak om die reeks te doorbreken. De scherpte op de laatste training voor de wedstrijd was in ieder geval aanwezig. En daar geniet trainer Anoush Daskier van.
2: Ja, de energie is daar en dat maakt me wel blij. En ik voel ook dat ze klaar voor zijn om, om morgen een goed resultaat te boeken.
3: Dan maakt het jou ook niet uit als iemand een keer elkaar een tik geeft of er een woordenwisseling is?
2: Nee, maar ook dat hoort erbij. Want het is een hechte groep. Jongens die elkaar ook kennen van vorig seizoen. Jongens die vanuit de jeugd komen, die met elkaar al jaren spelen. Dus ook dat hoort erbij, dat vind ik alleen maar lekker.
3: Een van de spelers die al lange tijd bij Almere City speelt, is Joey Jacobs. De verdediger kwam richting het einde van vorig seizoen minder aan spelen toe. Maar dit seizoen mist hij nog geen minuut voor de Almeerders.
4: Ik voel me heerlijk dat ik weer lekker mag voetballen en het team kan helpen en vooral kan gaan winnen in deze competitie. Dat is toch ook wel heel erg lekker.
3: Wat spreekt de trainer jou uit? Wat voor vertrouwen? Wat geeft hij om jou zo op het veld te laten staan?
4: Ik heb sowieso veel met de trainer gesproken vooraf aan het seizoen. Hij is natuurlijk al mijn assistent trainer geweest in de tijd van Alex Pastoor. Dus we hadden sowieso een goede band. Dus daar hebben we gewoon gezeten in het voorseizoen. Veel vertrouwen gekregen vanaf de eerste wedstrijd. Ik denk dat ik dat ook uitbetaald heb in de wedstrijd die ik gespeeld heb. Dus plekje veroverd en nu gewoon behouden.
3: Ondanks het verlies van vorige week tegen Jong Ajax, heeft de trainer vertrouwen in dat zijn ploeg de knop snel om kan zetten.
2: Ja, en ik weet ook zeker dat de ploeg goed gaat reageren. De positiviteit is er en ook de wedstrijd tegen Ajax hadden we moeten winnen. Dus genoeg kansen gehad, dus daar twijfel ik helemaal niet aan.
4: We zijn goed begonnen aan het seizoen. Deze 3 punten hadden we gewoon moeten pakken. Als je ziet dat je met dit spel gewoon zoveel kansen creëert en eigenlijk gewoon zoveel goals moet maken. Dan geeft dat ook wel vertrouwen. Ja, dat ze vrijdag niet vielen, dat kan wel eens gebeuren. Maar dat zal hopelijk morgen niet het geval zijn.

0: Ze blijft maar vliegen, hè? Al jaar in jaar uit, Nelly Furtado. I'm like a bird.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Een kwart van de familierechtenadvocaten heeft te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een enquête van RTL en onderzoeksplatform Investico. Deze advocaten staan mensen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Deze familierechtenadvocaat vertelt bij RTL dat ook zij werd geïntimideerd.
2: Ik werd 2 weken terug gebeld door een meneer. Hij zei tegen mij, kankerhoer. En je zult wel zien, ik zie mijn kinderen niet door jou. Zulke mannen denken dan dat de vrouw de keuze maakt om uit elkaar te gaan door een advocaat. En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
1: Nou, en daarom nemen familierechtadvocaten soms minder zaken aan.
0: De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier, voormalig hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam, tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was maar 1 arts die bron- en contactonderzoek deed. In korte tijd moesten honderden mensen worden opgeleid. Ze pleit voor betere voorlichting.
3: Dat we dus in de scholing, op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want dat die er gaat komen, is een feit.
0: Wel zei ze dat het niet duidelijk is wanneer zo'n pandemie komt.
1: Dit jaar worden er opnieuw meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestaande aantal van 520 dat ProRail heeft afgesproken. Ook volgend jaar zal het aantal grote storingen de limiet overschrijden. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
4: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
1: Om het aantal storingen toch terug te dringen wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringsysteem helpt. En daardoor is het aantal gevallen van koperdiefstal bijvoorbeeld gedaald.
0: En Jordi, schrijf jij alle berichten die je op social media plaatst zelf, of gebruik je daar AI voor?
1: Nou, als ik wat post, dat gebeurt niet heel vaak, dan doe ik het wel uit de losse pols, ja.
0: Uit de losse pols. Nou ja, uit persoonlijke berichten op social media van premier Jetten is duidelijk geworden dat regelmatig geschreven wordt met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Zijn partij, D66, ziet daar het probleem niet van in. Maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor de geloofwaardigheid van de premier. Dat zegt deze journalist van de Volkskrant.
5: Ook al kan het prima zijn dat het model toch verwoordt wat jij ervan vindt. Het is niet zelf geschreven. Het is ook niet een model dat jouw persoonlijke gevoelens kent. Hè. Zo werkt zo'n model niet. In tegenstelling tot de communicatiemedewerkers bijvoorbeeld. Hè, want die kennen in ieder geval nog de persoon in kwestie. Dus ja, in zekere zin is het ook wel erg, denk ik.
0: Ja, ze hebben flink wat berichten onderzocht, want uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en zijn partij D66 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door een AI-model, zoals ChatGPT.
1: Nou, dit is helemaal zonder AI voorgelezen. En gelukkig is de muziek ook niet van AI.
0: Gelukkig
1: nu weer luisteren. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen? Ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De meeste messenvormen die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik echt wel helemaal zelf geschetst.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen.
7: Flint Adviseurs en Accountants.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 22-jarige voortvluchte Lelystedeling is vorige week opgepakt in Spanje, meldt de politie. Hij was sinds 8 juli spoorloos nadat hij zijn elektronische enkelband had doorgeknipt. En er is nog meer nieuws uit onze provincie, want Almere trekt 2 ton uit om illegale straatraces en overlast op bedrijventerrein Stichtse Kant tegen te gaan.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog in de file op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Renkum heb je 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Heteren en Ravenstein is de vertraging nog eens 20 minuten. Op de A1 rijdt het nog langzaam. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens rijdt het ook nog langzaam tussen Elst en Lent. Vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Challenge Almere Amsterdam is begonnen. De stad staat deze dagen volledig in het teken van de triathlon. Maar de organisatie kreeg vandaag wel te maken met een onverwachte tegenvaller. Meer daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
19: Trulies met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland,

0: De Challenge Almere Amsterdam is begonnen. De stad staat in het teken van de triathlon. Maar de organisatie kreeg aan het begin wel met een kleine uitdaging te maken. Er werd namelijk blauw alg in het weerwater gevonden. Daar praat ik over door met de organisator van de Challenge. Dat is Tim Moria. Meneer Moria, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er zijn dus op twee plekken een verhoogde waarde van blauw alg gemeten. Baal je dan als organisator?
1: Ja, natuurlijk baal je dan en je houdt er ook wel een beetje rekening mee. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Je weet altijd, na een warme zomer is de kans op blauwalg natuurlijk altijd een beetje hoger. Misschien goed om gelijk ook eventjes te zeggen dat die twee plekken, dat zijn twee strandjes, twee van de drie strandjes bij het weerwater. Dat zijn ook niet per se directe plekken waar gezwommen wordt. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat we de komende wedstrijden gewoon lekker kunnen zwemmen. Dus dat is wel een fijn idee. Het is jammer natuurlijk om de Junior Challenge af te trappen zonder zwemonderdeel. Maar gelukkig kan de rest gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, de junioren die konden dus vandaag niet zwemmen.
1: Ja, maar dat is een beetje tweeërlei uit te leggen. Want het water voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn gesteld door de Nationale en Internationale Triathlonbond. Dus het water is eigenlijk gewoon veilig om te zwemmen. Er is vanuit de landelijke zwemwaternorm een waarschuwing afgegeven, omdat er dus een lichte verhoging is van blauwalg. Toen hebben we met elkaar binnen de organisatie gekeken van oké, wat gaan we doen? En juist omdat het hier om een jonge doelgroep gaat, waarbij de ouders natuurlijk ook vaak helemaal niet aanwezig zijn, hebben we besloten, we maken er een duathlon van.
0: Wat heb je ervan gemaakt?
1: Een duathlon, een run. Dus dat betekent Het eerste zwemonderdeel wordt een looponderdeel en dan daarna op de fiets en daarna nog een keer lopen.
0: Juist, en dat is dus alleen voor de junioren besloten vandaag. Het is natuurlijk vervelend als je er misselijk van wordt of dat je ervan moet braken van dat blauwe oog. Dat zou allemaal kunnen. Maar het is dus niet schadelijk voor de rest van de triatleten die zaterdag bijvoorbeeld het water ingaan.
1: Nee, en het had dus waarschijnlijk ook helemaal niet schadelijk geweest voor deze jongeren. Alleen nogmaals, omdat het een jonge doelgroep is. En we willen ook gewoon dat deze doelgroep vooral een hele leuke dag heeft. En dan wil je niet dat je na afloop mensen krijgt van ja, er is een waarschuwing afgegeven. Waarom wordt er toch geswommen? Dus vandaar het besluit. Maar de komende wedstrijden en vooral de zaterdag, dat Europese kampioenschap over die klassieke afstand, gaan we lekker zwemmen. 3,8 kilometer in het water. Daarna 180 kilometer op de fiets. En dan nog een marathon lopen. En dan weten we 7,5 uur later wie de kerstverse Europese kampioenen zijn dit jaar.
0: Ja, dat is altijd weer spannend. Nou, gelukkig is het live te zien bij ons op televisie. Die hele challenge. Vandaag is het dus van start gegaan met de junioren. Hoe waren de laatste voorbereidingen?
1: Ja, we zijn al ongeveer anderhalf week aan het opbouwen. Nou, daar hadden we een beetje pech met het weer. We hebben echt wel veel regen gehad. Maar ik moet zeggen, de opbouw ging echt gestaag. Nou, iedereen die hier een beetje rond de Esplanade de afgelopen week is geweest, die heeft het ook gezien. Er kwamen iedere dag grote tenten bij. Natuurlijk op de Esplanade zelf, maar ook in het Lumière Park, waar onze wisselzone is. Dus een enorme tent waar straks ook alle fietsen staan, waar de atleten uit het water komen om dan aan het fietsonderdeel te beginnen. En eigenlijk gaat het ontzettend smooth, zou ik bijna willen zeggen. Ja, vandaag dus dat kleine smetje met dat afgelaste zwemonderdeel. Maar ook als je nu op de Esplanade loopt, het is druk, er is veel publiek. Het leeft, de triathlon leeft. Het is natuurlijk onze 45e editie. Dus heel speciaal jaar voor ons. Wat dan ook nog samenvalt met de 50e verjaardag van de stad Almere. Meer deelnemers dan ooit. Dus wat dat betreft is het één groot feest, eerlijk gezegd.
0: Ja, en iedereen kijkt uit naar zaterdag natuurlijk. Dan gaat die echte triathlon beginnen met de officiële afstanden. Maar morgen is er ook nog wel het een en ander te doen, hè, daar.
1: Ja, morgen hebben we een hele speciale dag ook altijd. Want dan vindt in de ochtend de senior en ook de No Limit Challenge plaats. Dat is een triathlon voor senioren dus, oudere mensen. En de No Limit Challenge is een triathlon voor mensen met een verstandelijke beperking. Jullie hebben daar vorige week ook een heel leuk item over gemaakt toen deze groep een laatste training afwerkte. Mm-hmm. En zij beginnen in Van Renensport. Daar zwemmen ze dan baantjes 20 tot 30 minuten lang. Dan stappen ze de stadsfiets op. 25 kilometer of 35 kilometer. En dan wandelen ze nog een ronde om het weerwater. Dus dat is 7 tot 10 kilometer. En tussendoor is het tijd voor koffie, gebak, een lunch zelfs. Dus dat is echt altijd hartstikke leuk. En de finish van deze Senior en No Limit Challenge is rond 2:30 op de Esplanade. Mm-hmm. En mochten mensen nou luisteren en denken van dan heb ik tijd, dan wil ik iedereen uitnodigen om daar eventjes bij aanwezig te zijn. Want dat is echt, een heel feestelijk moment altijd.
0: En dan de fluit meenemen en heel veel klappen natuurlijk voor iedereen die het gehaald heeft.
1: Ja, heel veel klappen en heel veel juichen. Hè? Want dat vinden die atleten vinden dat natuurlijk prachtig. En er zijn echt heel veel mensen die dat doen. Dus hoe meer erbij komen, hoe leuker.
0: Nou, dat is dus morgen. Maar zaterdag dan is het officiële gedeelte. Dan is het het kampioenschap. En dat is allemaal te volgen ook bij ons op televisie vanaf 7:00 ochtends. En dan krijg je ook te horen en te zien wie de winnaar is. Dat is natuurlijk altijd weer even spannend. Wie denk je zelf dat het wordt, Tim?
1: Ik denk dat het een jaar wordt waarin het heel dicht op elkaar zit. Het wordt sowieso een jaar waarin we wel eens kunnen gaan genieten van Nederlandse winnaars. Bij zowel de mannen als bij de vrouwen. Als ik nu twee namen zou moeten noemen bij de mannen, dan zet ik mijn geld in op de Zweedse Jesper Svensson. De Zweed Jesper Svensson en de Nederlander Niek Heldoorn. Al sluit ik het ook niet uit dat Milan Bronze en Pim van Diemen het heel erg goed gaan doen. En bij de vrouwen zou ik nu mijn geld gaan zetten op de Nederlandse Kira Meulenberg. Maar je zal zien, zaterdag zal zij relatief langzaam aan de wedstrijd beginnen. Ze is geen goede zwemster. Maar dan op de fiets zal ze denk ik een comeback gaan maken. En vooral met de marathon dan zal ze nog wat plekken op gaan schuiven. Dus ja, dat gaat een hele spannende dag worden.
0: Nou, het staat genoteerd. En dan weten we zaterdag of dat ook daadwerkelijk de uitslag zal worden. Tim Moria van de Challenge Almere Amsterdam. Dank je wel. Heel veel plezier de komende dagen.
1: Graag gedaan en jullie ook bedankt.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Floris Lafeber. Floris, goedemiddag.
1: Jordi, goedemiddag.
0: Ja, je hebt het net gehoord, het gesprek over de Challenge Almere Amsterdam, wat volop bezig is op dit moment. Hebben die sporters er een beetje weer bij?
1: Ja, vanavond is in ieder geval een droge avond. Er komen heldere perioden voor. Er trekken momenteel wat wolkenvelden over in het noordoosten van Nederland en van Flevoland. En de temperatuur ligt momenteel op een aangenaam niveau van zo'n 18 à 19 graden. Weinig wind daarbij overigens uit een westelijke richting. En vanavond verandert daar in eerste instantie ook niet zo heel veel aan. Er zijn lange, heldere perioden waarin het ook gewoon droog is. En rond zonsondergang, rond een uurtje of 8, ligt de temperatuur nog tussen de 14 en 16 graden. Maar aan het eind van de avond en tijdens de nacht, ja, dan neemt de bewolking toe. En kan er aan het eind van de nacht zelfs een spatje lichte regen vallen.
2: En morgenochtend, hoe ziet het er dan uit?
1: Een beetje herfstachtig, want de bewolking overheerst. Er trekt een regenzone van west naar oost over Flevoland heen. En dan kan het toch eventjes flink gaan doorplensen in sommige delen van de provincie. Temperaturen liggen aanvankelijk op een vrij fris niveau van zo'n 15 à 16 graden. Maar als in de loop van de middag de zon geregeld doorbreekt vanuit het westen, kan het nog zo'n 19 of 20 graden worden. Maar ook aan het eind van de dag moeten we nog rekening houden met een enkele lokale losse bui. Dus helemaal droog beloof ik het morgenmiddag ook weer niet te geven.
2: Is dit dan ook een beetje wat we kunnen verwachten voor het weekend?
1: Ja, in het weekend blijft het ronduit wisselvallig. Er zijn grote verschillen tussen zaterdag en zondag. Zaterdag beginnen we overwegend grijs door wat nevel of mist. Maar ik denk dat dat wel snel zal oplossen. En dan volgt er een vrij aardige middag met stapelwolken en vrij zonnige periode tussendoor. Het wordt ook een overwegend droge dag met maxima tussen de 20 en 22 graden. Staat in eerste instantie ook niet al te veel wind uit het zuidwesten. Maar op nadering van een storing neemt zaterdagavond de wind flink in kracht toe. Naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren kan het zelfs eventjes onstuimig zijn met een krachtige zuidwestenwind. En dat is een beetje een voorbode op het weertype wat we dan op zondag gaan krijgen. Het wordt een hele wisselvallige dag met veel bewolking, flink wat regenwater wat we te verwerken krijgen. En af en toe ook een stevig windje uit het zuidwesten.
0: Nou, is die zondag dan de uitzondering op de regel voor de rest van de week?
1: Ja, we houden ook volgende week te maken met een wisselvallig weertype. Maandag is dan weer een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Dan piekt de temperatuur tijdelijk naar zo'n 23 of 24 graden. Eigenlijk wordt dat een prachtige nazomerdag. En ook op dinsdag hebben we nog vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Met zo'n 23 of 24 graden. Maar in de loop van dinsdagmiddag neemt wel weer de kans op een aantal buien toe vanuit het westen. En die wisselvalligheid zet zich dan ook de rest van volgende week voort. En de temperatuur komt vanaf volgende week woensdag ook weer vrij laag uit. Met zo'n 17 of 18 graden overdag.
0: Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel en een fijne avond.
1: Fijne avond.

0: De oogst is in volle gang in de provincie. En dat betekent dat er op veel plekken modder ligt. En dat kan gevaarlijk zijn. Daarom voert de gemeente Dronten samen met agrariërs een zogeheten moddercampagne. Ze willen hiermee de weg zo veilig mogelijk houden. Verslaggever Hilde Verwij sprak met een boer in Biddinghuizen, Sam van Woerkom, en met wethouder van Dronten, Barry Hogezand.
1: Enerzijds vragen we aandacht van de boeren om de weg schoon te houden, maar zeker ook van alle automobilisten om rustig aan te rijden op het moment dat je ziet dat de modder op de weg ligt. Zo houden we het met elkaar veilig.
2: Wat maakt het zo gevaarlijk, die modder?
1: Nou, niet iedereen is zich van bewust van dat er grote landbouwvoertuigen rijden en dat daar modder van af kan komen. En als je dan rijdt en je bent daar niet van bewust, het kan glad worden, glijpartijen, dan

0: Dan heb je kans dat er ongelukken gebeuren.
1: Oppassen dus tijdens de najaarsoogst op de binnenwegen in onze provincie. Door rustiger te rijden bijvoorbeeld. En ook agrariërs zelf kunnen voorzorgsmaatregelen treffen.
2: Want ja, veiligheid staat voorop. En als het bijvoorbeeld heel donker is en het is heel erg modderig, dan zou je eventueel nog een trekker langs de weg met een zwaailamp aan kunnen zetten. Om de medeweggebruiker, maar ook je eigen buren te waarschuwen.
1: Een onderdeel van de campagne is ook een nieuw geel waarschuwingsbord. Boer Sam is er blij mee. Ze reflecteren, zijn officieel en daardoor veel zichtbaarder en duurzamer dan de stickers waar hij het tot nu toe mee moest doen.
3: Hoeveel betaalt hij dan voor zo'n bord?
2: Ja, rond de 100 euro heb je twee gewoon complete borden met paal en alles erop en eraan. Ik zou zeggen van een prachtig mooi initiatief.
3: Het gaat nog jaren mee ook?
2: Ja, daarom. Als je er gewoon netjes mee omgaat, dan gaan die borden 20 jaar mee.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een 22-jarige voortvluchtige Lelystedeling is vorige week opgepakt in Spanje, meldt de politie. De man is de hoofdverdachte in de zaak rond de zogenoemde Kempenaargroep. Hij was sinds juli spoorloos nadat hij zijn elektronische enkelband had doorgeknipt. Uit onderzoek van een speciaal politieteam bleek dat de man naar Spanje was gevlucht. Nederland heeft Spanje om zijn overlevering gevraagd. Hij wordt samen met drie anderen verdacht van een aantal inbraken, bezit van vuurwapens, bedreigingen, overvallen, drugshandel en het ronselen van minderjarigen om criminele klusjes te doen. Almere trekt 2 ton uit om illegale straatraces en overlast op bedrijventerrein Stichtse Kamp tegen te gaan. Het geld wordt onder meer gebruikt voor verkeersregelaars en matrixborden die in de weekenden kunnen worden ingezet. De aanpak begon nadat de gemeente tientallen meldingen kreeg over geluidsoverlast door motocrossers. Flevoland wil graag met de minister samenwerken aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Dat moeten geen algemene maatregelen zijn, maar oplossingen per gebied die passen bij de afwijkende situatie in Flevoland. Dat schrijft het College van Gedeputeerde Staten in een brief aan minister Jamie van Essen van Landbouw. De provincie vindt het niet juist dat Flevolandse boeren de uitstoot van ammoniak met dezelfde percentages zouden moeten terugdringen als boeren in andere provincies. En bij een grote controle op bedrijventerreinen in Almere Haven zijn meerdere airsoftwapens gevonden. Voor de wapens ontbraken vergunningen of ontheffingen, waardoor de politie ze in beslag nam. Bij andere bedrijfspanden zijn er aanwijzingen dat er mensen wonen en ook waren er tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid bij sommige panden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op onze website en in de app.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte, maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Alleen op de A50 is het nog behoorlijk druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Vertraging is een kwartier. Op de A325 staat ook nog file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor de sport. Voetbal om precies te zijn. Almere City speelt morgen om 8 uur tegen MVV. En onze verslaggever was vandaag bij de laatste training. Straks meer.
5: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Almere City speelt morgen om 8:00 avonds tegen MVV. De ploeg uit Maastricht staat op de tweede plaats en is na 5 wedstrijden spelen nog ongeslagen. Aan Almere de taak om die reeks te doorbreken. De scherpte op de laatste training voor de wedstrijd was in ieder geval aanwezig. En daar geniet trainer Anoush Dazkir van.
1: Ja, de energie is daar en dat maakt me wel blij. En ik voel ook dat ze klaar voor zijn om morgen een goed resultaat te boeken.
2: Dan maakt het jou ook niet uit als iemand een keer weer elkaar een tik geeft of er een woordenwisseling is?
1: Nee, maar ook dat hoort erbij. Want het is een hechte groep. Jongens die elkaar ook kennen van vorig seizoen. Jongens die vanuit de jeugd komen, die met elkaar al jaren spelen. Dus ook dat hoort erbij, dat vind ik alleen maar lekker.
2: Een van de spelers die al lange tijd bij Almere City speelt, is Joey Jacobs. De verdediger kwam richting het einde van vorig seizoen minder aan spelen toe. Maar dit seizoen mist hij nog geen minuut voor de Almeerders.
3: Ik voel me heerlijk dat ik weer lekker mag voetballen en het team kan helpen en vooral kan gaan winnen in deze competitie. Dat is toch ook wel heel erg lekker.
2: Wat spreekt de trainer jou uit? Wat voor vertrouwen? Wat geeft hij om jou zo op het veld te laten staan?
3: Ik heb sowieso veel met de trainer gesproken vooraf aan het seizoen. Hij is natuurlijk al mijn assistent trainer geweest in de tijd van Alex Pastoor. Dus we hadden sowieso een goede band. Toen hebben we gewoon gezeten in het voorseizoen. Veel vertrouwen gekregen vanaf de eerste wedstrijd. Ik denk dat ik dat ook uitbetaald heb in de wedstrijd die ik gespeeld heb. Dus plekje veroverd en nu gewoon behouden.
2: Ondanks het verlies van vorige week tegen Jong Ajax, heeft de trainer vertrouwen in dat zijn ploeg de knop snel om kan zetten.
1: Ja, en ik weet ook zeker dat de ploeg goed gaat reageren. De positiviteit is er. En ook de wedstrijd tegen Ajax hadden we moeten winnen. Dus genoeg kansen gehad. Dus daar twijfel ik helemaal niet aan.
3: Kijk, we zijn goed begonnen aan het seizoen. Deze 3 punten hadden we gewoon moeten pakken. Als je ziet dat je met dit spel gewoon zoveel kansen creëert en eigenlijk gewoon zoveel goals moet maken. Dan geeft dat ook wel vertrouwen. Ja, dat ze vrijdag niet vielen. Dat kan wel eens gebeuren. Maar dat zal hopelijk morgen niet het geval zijn.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Een kwart van de familierechtenadvocaten heeft te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een enquête van RTL en onderzoeksplatform Investico. Deze advocaten staan mensen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Deze familierechtenadvocaat vertelt bij RTL dat ook zij werd geïntimideerd.
1: Ik werd 2 weken terug gebeld door een meneer. Hij zei tegen mij, kankerhoer. En je zult wel zien, ik zie mijn kinderen niet door jou. Zulke mannen denken dan dat de vrouw de keuze maakt om uit elkaar te gaan door een advocaat. En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
0: Nou, en daarom nemen familierechtadvocaten soms minder zaken aan.
2: De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier, voormalig hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam, tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was maar 1 arts die bron- en contactonderzoek deed. In korte tijd moesten honderden mensen worden opgeleid. Ze pleit voor betere voorlichting.
3: Dat we dus in de scholing, op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen in mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want dat die er gaat komen, is een feit.
2: Wel zei ze dat er niet duidelijk is wanneer zo'n pandemie komt.
0: Dit jaar worden er opnieuw meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestaande aantal van 520 dat ProRail heeft afgesproken. Ook volgend jaar zal het aantal grote storingen de limiet overschrijden. Volgens de spoorbeheerder is het heel lastig om het aantal impactvolle verstoringen terug te dringen.
4: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
0: Om het aantal storingen toch terug te dringen wil ProRail meer gaan inzetten op preventief onderhoud. Ook de installatie van slimme camera's en een monitoringssysteem helpt. En daardoor is het aantal gevallen van koperdiefstal bijvoorbeeld gedaald.
2: En Jordi, schrijf jij alle berichten die je op social media plaatst zelf, of gebruik je daar AI voor?
0: Nou, als ik wat post, dat gebeurt niet heel vaak, dan doe ik het wel uit de losse pols, ja.
2: Uit de losse pols. Nou ja, uit persoonlijke berichten op social media van premier Jetten is duidelijk geworden dat regelmatig geschreven wordt met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Zijn partij, D66, ziet daar het probleem niet van in. Maar deskundigen in de krant noemen het slecht voor de geloofwaardigheid van de premier. Dat zegt deze journalist van de Volkskrant.
5: Ook al kan het prima zijn dat het model toch verwoordt wat jij ervan vindt. Het is niet zelf geschreven. Het is ook niet een model dat jouw persoonlijke gevoelens kent. Hè. Zo werkt zo'n model niet. In tegenstelling tot communicatiemedewerkers bijvoorbeeld. Hè, want die kennen in ieder geval nog de persoon in kwestie. Dus ja, in zekere zin is het ook wel erg, denk ik.
2: Ja, ze hebben flink wat berichten onderzocht, want uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat zeker 232 berichten van de premier zelf en zijn partij D66 op X, Instagram, Facebook en LinkedIn zijn gegenereerd door een AI-model, zoals ChatGPT.
0: Nou, dit is helemaal zonder AI voorgelezen. En gelukkig is de muziek ook niet van AI.
2: Gelukkig
0: nu weer luisteren. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De meeste messenvormen die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik echt wel helemaal zelf geschetst.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
16: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
15: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, dat doen we natuurlijk met Jeroen Wolfs. Jeroen, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, kijken die kopen, zeiden we net al. Nieuwbouw wordt heel moeilijk verkocht.
2: Ja, want jullie zeiden, hè, in het buitenland is dat een bekende kreet. Kijken, niet kopen. Ja. Nou, sinds kort dus in Nederland ook.
3: Oh, we vinden het leuk om te gaan kijken naar koopwoningen of nieuwbouwprojecten. Maar we doen het
1: net al. Nieuwbouw wordt heel moeilijk verkocht.
2: Ja, want jullie zeiden, hè, in het buitenland is dat een bekende kreet. Kijken, niet kopen. Ja. Nou, sinds kort dus in Nederland ook.
3: Oh, we vinden het leuk om te gaan kijken naar koopwoningen of nieuwbouwprojecten. Maar we doen er verder niks mee.
2: Nou ja, dat vinden we in zoverre leuk. In Steenwijk, stond toevallig in de krant ook, maar we zien het wel meer. In Steenwijk, ja, daar staat een wijk met stenen. En die stenen worden dus niet verkocht. Er is een projectontwikkelaar, die heeft daar 300 nieuwe woningen. En de eengezinswoningen, en dat zou je ook kunnen omschrijven als de starterswoningen, die worden nauwelijks verkocht. Om de simpele reden dat het gewoon te duur is voor een starter. Dus er worden 300 woningen gebouwd. 150 woningen, dat zijn die eengezinswoningen, zijn nauwelijks verkocht. De twee onder één kappers wel. Ja. Ja, dat is de typische doorstromen woning. Ja. Dat is iemand die al 100.000 of 200.000 winst van zijn eerste woning in de zak heeft.
1: Ja.
2: Maar die starter, die dus een woning moet kopen van gemiddeld €400.000. Ja, dat is en een flinke prijs.
1: Ja.
2: Ja, en ik weet wat jij gaat zeggen.
1: Wat dan?
2: Iets over de rente.
1: Nou, ook de rente gaat ook wel. En als dat huis het opgeleverd moet.

0: moet je alles nog doen. Tegenwoordig zit geen badkamer, zit geen keuken meer. Alles wordt casco opgeleverd. Dus er komen er zeker nog
1: tuin,
0: weet ik het.
1: Je had net even je eigen situatie. We kopen alles nieuw. Maar dat is daar ook de situatie. Je tuin moet je nog doen. Ik heb toevallig zelf van de week nog even een offerte gehad van een tuinman. Ik wist niet dat die mannen een universitaire opleiding hadden en gouden gereedschap gebruikten. Want jeetje, wat een bedragen. Maar dat zijn inderdaad allemaal kosten die erbij komen. Maar dan heb je de woning. Maar het probleem is dus nu om die woning te krijgen. Want let op, als jij dus een starterswoning moet kopen in Steenwijk, dat is niet de duurste plek in Nederland, dat kost al 4 ton. Mm-hmm. Nou, even de rente op dit moment, NAG, 10 jaar vast, minimaal 4%.
0: Ja.
1: Nou, een woning van 4 ton, en dan je moet alles lenen, keer 4%, dan zit je gewoon op een bruto maandlast van een goede 1950 euro. Netto rond de 14, 1500 euro.
2: Dat is toch wat?
1: Dat is serieus geld, hè?
3: Wat moet je dan wel niet verdienen, joh, om dat op te brengen?
1: Nou, meer dan 1,5 tot 2 keer modaal. Hè? Dus dan ga je richting de 70, 80, 90.000 euro met z'n tweeën.
3: Starter die daarop zit natuurlijk.
1: Nee, en dan moet je nog wat eigen geld hebben. Want het is absoluut wat je... Kijk, bij nieuwbouw heb je wat minder kosten. Je hebt geen overdrachtsbelasting, de notariskosten kunnen allemaal ietsjes lager zijn. Dus dat scheelt een paar duizend euro aan het begin. Maar er hangt geen lampje, er ligt nog geen tegel in de tuin. Nee. Er ligt ook nog geen, de vloer moet nog gedaan worden, de wanden,
0: keuken.
1: De schilder moeten nog door. De
0: badkamer is vaak heel basic met alleen een wastafeltje en een spiegeltje.
1: Ja, wc'tje ook. Hè. Als je er al in zit, want soms moet je daar nog. Dus dat is het probleem. Dus dat is de reden. Kijken, niet kopen. En je ziet dus nu dat die ontwikkelaar, toevallig dat zo staat het zo mooi in de krant, die zegt, ja, ik ga de 10.000 euro afdoen. Of u krijgt van mij een grotere uitbouw. Maar wat is nou de grap? De meeste mensen kopen gewoon liever een oude woning. Want ja, die zijn ruimer. Want de woningen worden steeds kleiner.
0: Ja.
1: We hebben krimflatie in het pak hagelslag en de pot pindakaas. Er zit steeds minder in. Maar ook de woningen worden steeds kleiner.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk te maken met ruimte, maar ook met kosten. Mm-hmm. Er zit een tuintje bij. Ja, als je een nieuwe fiets koopt, dan moet je een van de fietsenmaker vragen van hoe breed is het stuur eigenlijk?
0: Een vouwfiets moet je ervan maken.
1: Ja, een vouwfiets. Dus er zijn allerlei redenen waarom mensen inderdaad ook naar een wat oudere woning kijken, die ze dan misschien wel wat moeten opknappen.
0: Ja.
1: Maar het is,
0: maar dat is
1: echt een
0: goedkoper ook. Dan natuurlijk alles nieuw doen bij. Want dan is de tuin sowieso al aan. Heb je in ieder geval iets, weet je?
1: Ja.
0: Bij nieuwbouw moet je wat doen. Want
1: moet je heleboel doen.
0: Sta je in de modder.
1: Absoluut.
0: Dus je zei net dat 1950 is natuurlijk heel duur, heel hoog, maar huren is ook niet goedkoop.
1: Daar mag je ook je portemonnee gaan trekken. Ja. Dit jaar gaan ze weer 4,4% gemiddeld omhoog. Dat zijn de sociale huurwoningen van de woningcorporaties en de vrije sectorwoningen.
0: Ja, maar dat zeg je, een sociale huurwoning. Ik sprak laatst iemand die woont in een sociale huurwoning. Maar ook daar is hij, dat is ook niet meer dat je zegt, daar zit ik goedkoper. Dat is ook iets van 900 euro.
1: Ja, makkelijk. Ja. En let even op, ik heb het rekensommetje gemaakt. Kijk, als je een woning koopt, heb je een hypotheek, dan ga je maandlasten, afhankelijk of je aflost of niet en of dat meteen doorverrekend wordt, gaan naar beneden. Maar in ieder geval stijgt je woningenwaarde. Dus je betaalt misschien wel veel aan hypotheek, maar je bouwt ook vermogen op. De huurder verbouwt niks op. Hè? Maar let op, hè? 1000 euro per maand aan huur, 4% ieder jaar een huurstijging. Over 20 jaar zit je gewoon op 2200 euro bijna. Hè?
3: Ja, daarom zegt ook iedereen van we kunnen beter gaan kopen. Maar ja, als je niet kan kopen, dan moet je wel huren.
1: Ja, dus je zit een beetje in een vicieuze cirkel.
3: Ja, maar wel een negatieve spiraal.
1: Ja, in ieder geval een hele dure.
3: Zo.
1: He? Ja, absoluut. Ja. Dus het is zo'n spiraal. Je had vroeger van die spelshows. Dan moest je inderdaad met je dingetje langs de spraak. Hier word je ook zenuwachtig van.
3: Meestal als je salaris binnenkrijgt en je denkt van nou meer dan de helft is alweer weg. En dan word je heel zenuwachtig van.
1: Het gaat hard. Het gaat hard. De starters hebben het moeilijk. We hebben natuurlijk het prachtige plan om 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Komen we langer na niet aan.
3: Maar dan worden dure woningen.
1: Je ziet heel duidelijk het verschil tussen die starter, die het gewoon moeilijk heeft, en in een steeds kleinere woning terechtkomt. Appartementen worden ook iets minder enthousiast mensen over.
0: Mm.
1: Maar de 201 kappen, dat is hem ook niet. Ja, en laten we eerlijk zijn, ik kom ze wel tegen hoor. Starters met een 201 kappen van 800.000 euro.
0: Ja.
1: Ik vind het nogal een bedrag voor een starter hoor. Potverdorie.
0: Ja, heel erg.
1: Ja. Jeetje, houd erop.
3: Maar volgende week dinsdag wordt alles beter, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, Prinsjesdag, hè?
1: Ja.
3: Dan komt het koffertje tevoorschijn. Ja. Er wordt de troonrede voorgelezen.
1: Ja.
3: Gelezen.
1: Ik ben ook aan het kijken voor een nieuwe auto. Want ik denk dat we zoveel eraan overhouden. Dat
3: elektrisch wordt weer gestimuleerd.
1: Ja,
3: hè?
1: Dus
3: gaan we weer op inzetten en zo. Ja. Zonnepanelen worden weer interessant.
0: Absoluut. Maar wat gaan ze dan daarmee doen? Is dat al bekend? Krijg je dan weer een.
1: Wat ze meestal doen is het koffertje van 10 jaar geleden. Die pakken ze bij en dan doen ze dat weer opnieuw. En dan gaan we dat
0: indexeren
1: de
0: ze dat en dan,
1: en dan over 10 jaar gooien we dat koffertje weer weg. En zo wisselen we iedere 10 jaar van plannen.
3: Ja, goed. Dankjewel Jeroen voor deze opbeurende mededeling.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En het is weer een tijdje geleden, maar gelukkig is ze weer helemaal terug. Denise Gela van Theater Het Voorhuis. Denise, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Heel fijn om weer terug te zijn, inderdaad.
1: Lekker, hè? Heb je een leuke zomer gehad?
2: Ja, zeker. Lijkt alweer heel ver weg de zomer, maar ook wel maar met het weer van deze week.
1: Ja, zeker, ja.
3: Verlangen we alweer naar de nieuwe zomerdagen.
2: Ja, dat duurt nog wel even. Maar
3: ja,
2: goed, ik bedoel, het is wel echt theaterweer, dus in die zin ben ik wel heel erg blij.
1: Ja, snap ik.
2: En we gaan nu echt wel weer een beetje theaterseizoen in en dat is ook wel weer heel erg leuk.
1: Maar is er ook een reden om naar Theater Het Voorhuis te gaan, Denise?
2: Natuurlijk, die is altijd wel. Maar we starten natuurlijk nu echt wel weer met ons programma. Inderdaad, naar een zomersluiting. En ja, al zeg ik het zelf, ik ben wel heel erg. Ik kijk heel erg uit naar de voorstellingen voor de komende week. Want het zijn echt wel. Hele mooie, bijzondere voorstellingen. Ik begin maar gelijk even met woensdag 16 september met Stijn de Leeuwen. Moonlight Motel. En voor deze voorstelling heeft hij 2 jaar in de daklozenopvang meegelopen.
1: Ja,
2: en deze ervaring heeft hij eigenlijk vertaald in een voorstelling die dan nu bij ons op de plank staat. En ja, dat is. Hij heeft ook lovende recensies ontvangen, deze voorstelling. En hij doet dat. Dit is eigenlijk, ja, als je moet zeggen, wat is dat precies voor voorstelling? Er zit muziek in, er zit humor in. Het is natuurlijk ook iets wat je aan het denken zet. Dus het is eigenlijk wat dat betreft een voorstelling die heel veel biedt.
1: Ja.
2: En dus zeker echt een aanrader om in te
1: gaan. Ja, er zit een beetje vertraging in. Dus soms denk ik, oh, je gaat nog wat zeggen. En dan wil ik niet door je heen zitten, maar nu was het verkeerd ingeschat. Maar goed, hij is inderdaad ook hier geweest om erover te vertellen. Het was een heel mooi verhaal.
3: Dus, ja, bijzonder gesprek.
1: Ja, ben ook wel benieuwd.
3: Ja. Verder ben ik ook wel benieuwd naar Bert Visser. Die is wel 65, maar dat zou je niet zeggen.
1: Nee.
2: Zou je niet zeggen, en dat viert hij volgens mij ook alweer een poosje.
3: Ja.
2: Met zijn voorstelling. Want 65 zou je inderdaad niet zeggen, is ook een reprisevoorstelling. Neemt niet weg dat hij ook alweer helemaal vol zit. Dus mensen willen het ook nog steeds heel graag zien. En hij weet echt nog wel het publiek wel naar de zalen te trekken.
3: Ja.
2: En,
3: is er nog een wachtlijst dan?
2: En er zijn nog enkele losse plekken beschikbaar. Dus als je niet per se naast elkaar wilt zitten, dan kan dat nog.
3: Oh, nee, dat is wel
2: inderdaad,
3: fijn.
2: Is er wel een wachtlijst voor als je het eigenlijk wel hangt vanaf wie je mee wilt nemen natuurlijk.
1: Nou ja, Arnoud,
3: ik ben een keer bij jou geweest. Nou, die gozer naast me die hield zijn mond niet de hele avond.
1: Nou, zeg dat
3: was ik.
2: Moet je dat straks even uitvechten?
3: Ja. Nou, daarover gesproken, hoe was de previewavond vorige week dan?
2: Want fantastisch.
3: Ik heb begrepen dat er ook mensen teleurgesteld waren dat de presentator van vorig jaar er niet was.
2: Dat vond ik sowieso ook heel jammer. Ik bedoel, we hebben je gemist, Marco. Maar ik moet zeggen, Roan ten Kate heeft het heel goed als presentator gedaan. Dus ook daar waren we heel erg blij mee.
1: Okay. Wie is dat, Roan ten Kate?
3: Ik ken het niet.
1: Ik wist het ook niet. Dus. Waar kom je daar aan? Was ik te duur?
2: Roan heeft afgelopen zomer voor Compagnie Dakar gespeeld.
1: Oh, leuk.
3: Ja. Nou, maar was is goed ontvangen? Previewavond met
2: heel
3: de nieuwe... voorstellingen? Oké.
2: Okay. Zeker, we zijn mooi gestart.
3: Ja, nou dan zitten we alweer op volgende week. En dan volgende week spreken we weer met elkaar. Dan kunnen we het over andere voorstellingen hebben die binnenkort bij jullie staan, toch?
2: Helemaal goed. Is goed.
3: Oké, tot dan. Doeg.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, ik ken iemand die controleert vaak de huid op plekjes en dingetjes. Mm-hmm. Van, is iets wat er nog niet zat. Wat moet ik daarmee?
2: Is heel goed.
1: En gaat dan meteen naar de huisarts. Ja, dat weet niet of dat. Ja, ik denk ook dat het goed is, maar...
2: Meten is weten.
1: Er is iemand die dat echt weet, wat het goed is. Ja. Dat is Rosanne de Groot, onze huisarts. Ja. Want het is weer tijd voor de dokter in de herberg. Goedemiddag. Ja, is dat goed om je huid te controleren en dan denken... dat is een raar plekje, ik ga eens even naar de huisarts? Bij elk raar plekje?
3: Ja. Dat denk ik wel. Ja.
1: Okay.
3: Misschien niet bij ieder plekje een ding.
2: Je kunt tegenwoordig best heel veel al eventjes van tevoren checken. Hè?
3: Ja, precies.
2: Huisarts, huisplein.nl, dat soort dingetjes.
3: Zeker.
2: De site van de kankerbestrijding natuurlijk ook.
3: Ja.
2: Op huidkanker, dat soort dingetjes.
3: Ik wilde net zeggen, inkoppertje. Je hebt
2: Google dat wel, maar die zit er nog wel eens naast hoor.
3: Ja, dat klopt. Zeker. Ja. Ja. Maar ik heb toch best wel geregeld nog dat ik mensen op mijn spreekuur heb. Die zeggen dan van nou, zag een plekje, bleef een beetje zitten. Toch eens even zo'n app erop losgelaten. Ja, precies.
2: Ziet er een beetje raar uit.
3: Dat ze dan dan toch de druppel is die maakt dat ze dan toch even komen.
2: Ja.
3: Ja, en dan denk ik met dat soort dingen... weet je, liever een keer te veel gecheckt dan te weinig.
2: Hmm. Er wordt de laatste tijd wel heel erg veel... zeg maar even tussen haakjes, reclame gemaakt... voor het feit van check je huid.
3: Ja.
2: Komt huidkanker de laatste tijd meer en meer voor? De melanomen?
3: Huidkanker is een breed woord, inderdaad.
2: Ja, ja,
3: je hebt meerdere vormen van huidkanker. Ik denk dat huidkanker dus in de brede zin van het woord... inderdaad in de loop der jaren wel vaker ontdekt wordt of voorkomt.
1: Door het weer ook? Door de
3: zomers? Nou, ik denk dat het deel... dat zal de zonblootstelling die we toch wat meer hebben. Misschien ook... meer hetere en
1: meer zon gewoon.
3: Meer zon, zeg maar.
1: Mensen die dan ook langer in de zon blijven zonder beschermd te zijn.
2: Dat deden wij in de 80e jaren natuurlijk.
3: Ja,
2: dat was bakken met olijfolie zonder factor.
3: Ja.
2: Daar komen nu de problemen van,
3: precies. Hè? En natuurlijk de invloed van zonnebanken ook wel, die er een tijd
1: dat is niet meer zijn zo,
3: geweest.
1: Toch?
3: Nee, dat die populariteit zegt wel minder.
1: Ja.
3: En ook gewoon de stijgende levensverwachtingen. Vergeet dat ook niet. Ja, want het is toch. Het komt in principe op alle leeftijden voor. Maar ja, de kans dat je het op een wat latere leeftijd natuurlijk krijgt, is natuurlijk wel groter. Omdat je gewoon een.
2: Misschien ook een beetje meer de wijsheid van de mens zelf. Dat we iets alerter zijn geworden.
3: Ja, ook dat.
2: En dat door allerlei internetsites ook. Dat we toch wat achtzamer worden op van... dat is een plekje wat ik eigenlijk niet ken.
3: Zeker.
2: En nu ik die site heb gezien, denk ik van... nou, dat is misschien toch wel in aanmerking komen... om even naar de huisarts toe te gaan.
3: Absoluut, dat denk ik ook.
2: Wanneer moet je naar de huisarts toe?
3: Ik denk dat het... als jij een plekje hebt... En dan nogmaals, je hebt verschillende soorten plekken. Hè. Je hebt de huidkleurige plekjes, je hebt de niet-huidkleurige plekjes. Dus de dingen die vanuit een moedervlek komen... of die gewoon ineens nieuw ontstaan, zeg maar. Als het iets is wat gewoon blijft zitten, wat groeit... wat misschien klachten zou kunnen geven... wat snel een beetje een wondje geeft... of wat maar terug blijft komen hè, nadat het lijkt te genezen... jeukt, schilfering en zo, dan denk ik dat...
2: Onregelmatig
3: dat
2: van vorm?
3: Ja, precies.
2: Ook nog,
3: we noemen dat het ABCDE-model, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan staat de A, die staat voor asymmetrie. Hè? Dus inderdaad, ziet het er asymmetrisch uit? Of is het een mooi rondje? Dan heb je de B van de begrenzing. Dus is het scherp of is het onscherp begrensd? Hè? Gaat het een beetje zo vagelijk over? Dan heb je de C van de kleur, of de color in het Engels. Is het mooie egale kleur bruin? Of zijn er meerdere verschillende kleuren bruin in zo'n plekje te zien?
1: Heb je het meer over moedervlekken dan nu? Of?
3: Dan is het een moedervlek.
1: Ja, precies.
3: Precies.
1: Ja.
3: Maar goed, op zich kun je dat voor alle plekjes wel, wel vaststellen.
1: Ja.
3: De diameter, de D van diameter. Dus hoe groot is het? Meer dan 5 millimeter. Dan moet je zeker bij moedervlekjes al wel weer even wat alerter zijn. En de E van evolutie. Dus hoe ontwikkelt het zich? Groeit het? Zit er roodheid omheen? Jeukt het? Schilfert het? Nou ja, allemaal van dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
3: En als je dan ik snap dat iedereen thuis dat niet meteen zo 1, 2, 3 doet. Maar als je dan in principe meer dan 3 van dat soort kenmerken hebt... Ja, dan heb je dus wel reden om aan iets atypisch te denken.
2: Het is niet zo heel moeilijk om dit te onthouden natuurlijk ook. Hè? Dit soort kenmerken.
1: Je moet alleen weten.
2: Een goed, andere, als het op je rug zit, dan zie je het natuurlijk
3: niet. Nee, dat is lastig. Ja. Een andere wat ook altijd wel mooi is... dat maken wij in de spreekkamer ook wel echt gebruik van. En dermatologen ook overigens. Dat noemen we het ugly duckling sign.

0: Dat is eigenlijk het lelijke eendje, zo moet je het een beetje zien. Dus als je gewoon vanaf een afstandje kijkt naar iemands huid. Hè, iemand is, staat gewoon bloot in principe. En dan kijk je zo. Nou, iedereen, we hebben allemaal wel wat moedervlekken, zeg maar. Mm-hmm. Maar als er dan eentje zit waarvan je denkt, hé, die valt een beetje op. Nou, dat is ook, dat noemen we dan het ugly duckling zijn, zeg maar.
1: En dat, is een
0: en dat wil dan niet altijd zeggen dat dat iets hoeft te zijn. Maar dat is misschien wel eentje waar je even naar moet kijken.
2: En misschien kun je gewoon ook aan je partners vragen van laten we ook
1: onderzoek bij
2: laten we inwendig onderzoek. Nee, laten we ook eens, laten we ook eens even naar elkaars achterkant kijken.
0: Ja,
2: dat, ja, ja, maar goed, ja. Ja, wij doen dat wel vaker, maar dat heeft ook.
0: Dus,
2: nee, maar dat je gewoon zegt, draai eens om en laat ik eens even je rug checken.
0: Zeker.
1: Zie je, dat je een hele grote bruine moedervlek.
0: Ja, ja.
2: Nou, in ons geval misschien wel.
0: En wat je ook niet, ja, mensen vergeten, want je denkt dan natuurlijk, hè, handen, of nou ja, handen, armen, benen, buik, rug.
2: Ja,
0: maar ja,
2: huidplooien en zo.
0: Nek, nee, dat, precies, huidplooien. Ja.
1: Hoofd, tussen de haren.
0: Hoofd, ja. Absoluut. Voeten, vergeet die ook niet. Ja. En nagels en ogen.
1: Ja.
0: Dus als je het dan hebt over melanomen, zeg maar. Hè, dus dat zijn echt die vanuit een pigmentvlek ontstaan.
2: Ja.
0: Die kunnen dus ook in de, onder andere de nagels. Toevallig heb ik het recent nog aan de hand gehad. Met een soort verkleurende bruine nagel.
1: Ja.
0: Maar niet weggaat. Ja, ja. Dat kan dus een melanoom zijn.
1: Klopt, ook onder teennagels. Hè?
0: Ja.
1: Vaak kan dat wel eens voorkomen.
0: In het oog komt ook nog wel voor. Dus, ja.
1: Maar je hebt de melanomen en je hebt de basaal celcarcinomen.
0: Ja.
1: De melanomen zijn meestal de kwaadaardigen. En de andere hoeven niet kwaadaardig te zijn.
0: Dat is inderdaad wel even goed om te benoemen. Hè. Je hebt inderdaad huidkanker. Het meest bekende, beruchte is de melanomen. Dus vanuit een pigmentvlek. Ontstaan. En die zijn als die groter groeien en te diep, zeg maar, dan zijn die gewoon, kunnen die heel agressief zijn, snel groeien en ook vaak echt uitzaaien.
1: Ja.
0: He, dus dat is gewoon een ellendige diagnose, zeg maar. Mits je er te laat bij bent.
1: Uiteraard, ja.
0: De andere is inderdaad basaalcelcarcinoom, noemen we dan, met een medisch woord. En het plaveiselcelcarcinoom. Ja. En dat zijn beide plekjes die, vooral een beetje, het hangt er een beetje vanaf in welk stadium je zit. Maar dan het basaalcelcarcinoom, dat zijn typisch van die soort papeltjes noemen we dat dan. Een soort bultje wat dan huidskleurig en een beetje glad, een beetje glanzend ontstaat. Klein wordt langzaam een klein beetje groter.
1: Mm-hmm.
0: Ja, als die heel oppervlakkig zijn, dan doen die nog niet zo heel veel kwaad. Nogmaals, hangt een beetje van het type af, maar dat zijn niet de plekjes die meteen gaan uitzaaien.
1: De plaveisel?
0: Plaveiselcel ook niet meteen. Maar goed, ja, als het maar groot genoeg wordt en het gaat toch de diepte in, dan kan je natuurlijk wel de sjaak zijn.
1: Moet je er altijd voor naar de dermatoloog? Uiteindelijk?
0: Nou, ik denk, stap 1 is natuurlijk altijd de huisarts. Hè, want je hebt die verwijzing nou helemaal nodig.
1: Moet, maar is daarna een verwijzing naar de dermatoloog altijd?
0: Nee, dat hangt er af van wat voor type het is. Dus wat de huisarts over het algemeen meestal doet. Kijk, als hij op basis van zijn beoordeling al denkt van, hey, dit is foute boel, dan ga je meestal door. Of als het dus een, zeker als het een melanoom betreft, en als het een van die anderen betreft en het is iets. Het heeft kenmerken van dat het iets kleins is en ja, niet hoog risico.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan op zich de huisarts dat ook behandelen.
1: En nooit wachten totdat ze vanzelf weer weggaan, want ze gaan niet vanzelf weg, hè?
0: Nee, nou ja, kijk, je mag best een keer even los van het melanoomverhaal, maar je mag best eens een keer als je een plekje hebt zeggen van, joh, ik wacht eventjes een paar maanden
2: even aankijken.
0: Ja, en wat ik zelf als tip ook vaak geef, op het moment als iemand bij mij komt met een plekje waarvan ik denk, nou, dat stelt niet zoveel voor, hè? Maar ergens je dan denkt van, nou ja, goed, ja, ik weet ook niet alles, hè. Dan zeg ik altijd van, nou, maak er thuis een foto van. Met een lineaaltje erlangs. Dan weet je ook wat de diameter is. En dan zet je het gewoon ergens of op je telefoon of op je laptop. En dan kan je altijd dat weer in de toekomst met elkaar vergelijken.
1: Ja. Er zijn ook mooie apps voor tegenwoordig.
0: Ja.
1: Hè? Ja, mooi tussen haakjes, ook van de KWF die apps aanleveren, zodat je het zelf ook in de gaten kan houden.
0: Ja.
1: En wanneer wel of niet aan de bel te trekken.
0: Precies, okay. Ja, zeker.
1: Rosanne, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Yes.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte, maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, mensen die tv kijken denken, oh, hij zit daar met een mes, die Verhagen. Dat is gevaarlijk.
2: Maar we kunnen in de auto liggen om de bocht af te snijden.
1: Ja, dat doen ze in België vooral vaak. Hè? Ja. Maar ik heb hem voor iets anders. Want binnenkort vindt het NK Pieperschillen plaats. Ik woon sinds 1997 op mezelf. Ik denk dat ik, als ik het 1 of 2 keer geprobeerd heb om mezelf aardappels te schillen, dan is dat veel. Ik weet nog wel wat jij ook net zei, er komen de blokjes. En dan begin je met een aardappel. Dan denk je, oh, ik moet heel dun. Dus ik heb wel zo'n dun schilletje er nog gekocht, niet zo'n ding. En dan blijft er zo'n heel minuscuul krieltje over. Dat ik denk, ja, dat moet ik gewoon niet doen. Je kan ze tegenwoordig ook gewoon geschild kopen. Anton Ziel en Jordi Schouten, zijn jullie echte pieperschillers?
3: Absoluut.
1: Ja?
4: Ik sta aan jullie kant.
1: Ja?
3: Ja, ik ook. Ja.
1: Jij koopt ze ook geschild?
4: Ja, ik heb ook een hele lieve vrouw thuis die keurig schilt.
1: Ja. Dat is wel traditioneel, hè? Ja, de vrouw dan de aardappeltjes schilt.
4: Ja, zo lekker.
2: Maar zeg je dat nooit tegen haar? Koop gewoon zo'n zak geschilde aardappels, liefst.
4: Ja? Nee. Ik zeg elke keer sexy ting.
2: Ja, ja, dan blijven ze wel. Hey, het NK Pieperschillen, waar is dat ooit ontstaan?
3: Nou, dat is onderdeel van het Pieperfestival altijd geweest. Ja. Altijd, maar de afgelopen jaren.
2: Vermoeden, ja.
3: En dat is natuurlijk dit weekend, het Pieperfestival. En afgelopen jaren is er wat veranderd bij het Pieperfestival. En daardoor is ook het NK Pieperschillen komen te vervallen.
2: Ah, zonde.
3: En wij vonden dat ook zonde. Ja. Dus wij hadden zoiets als tafelronde 49 uit de Noordoostpolder zijnde. Dat kunnen wij wel een nieuw leven inblazen.
2: Mm-hmm.
3: Nou, toen hadden we iets te grote mond. En we dachten van, dat gaan we even regelen. Contact gezocht met de organisatie. En die vonden dat heel leuk. Toen dachten we, oh ja, shit, hoe gaat dat eigenlijk? Want was voor ons eigenlijk ook allemaal onbekend.
2: Ja. Is het een landelijke organisatie dan, dat NK Pieperschillen?
3: Nee, zeker niet. Nee, het is vanuit
1: Pieperschillen. Dus een soort Oostpolders kampioenschap eigenlijk, in plaats van Nederlands kampioenschap.
3: Nou, er is dus één andere nationaal kampioenschap Pieperschillen, maar die gaat om de langste schil. En wij gaan om gewicht. Dus feitelijk zijn wij natuurlijk een soort van nationaal kampioenschap Pieperschillen.
2: Origineel.
1: Dus oké, dus dan gaat het om de langste schil. En hier gaat het om het gewicht van de schil of het gewicht van wat er overblijft?
3: Van wat er overblijft. Ja, precies, dat is de uitdaging. Ja, de schil op gewicht houden, dat is niet zo moeilijk.
1: Nee. Dan zou ik zo winnen, denk ik.
2: Maar wat schoon aan de haak natuurlijk. Want je kan dan overal wel een stukje laten zitten. Maar dat is niet de bedoeling.
3: Nee, als een aardappel er nog een beetje schil aan zit, dan wordt hij afgekeurd. Dus hij moet echt helemaal schoon zijn van schil.
2: Moet je ook een goede aardappel hebben. Die hebben jullie natuurlijk.
3: Absoluut, in de polder hebben we genoeg goede aardappels.
1: Ja. Maar wat maakt nou echt het verschil dan?
3: Goeie vraag. Ja. Nou, ik denk dat de uitdaging zit hem in. Je kan er heel veel afsnijden.
1: Ja.
3: Dan heb je natuurlijk vrij snel een kale pieper.
1: Ja.
3: Alleen dan heb je ook geen gewicht. Dus je moet daar een beetje de middenweg in zien te vinden.
1: Hmm.
3: En er zijn een aantal hele fanatieke schillers, weet ik.
1: Ja?
3: Die weten daar wel de sweet spot op te vinden.
1: Ja.
3: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet.
2: Ik wou net zeggen, wat is dan de techniek? Wat is het geheim van de techniek? Want we hebben hier zo'n aardappelschilmesje.
1: Ja.
2: Wat is dan de techniek? Is dat het vasthouden waar je duim zit? Waar je vooral niet in het... Ja, noem, zeg eens.
3: Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem met een fijn schilder doe altijd thuis.
1: Ja, toch?
3: Ik krijg altijd wel professioneel de piepers naar mij toegeschoven van mijn vriendin.
2: Ja.
3: Ik moet altijd piepers schillen, maar dat doe ik altijd met zo'n fijn schilletje.
2: Ja.
3: Dus ik weet het eigenlijk niet.
4: Ja, mij kan je aankijken, ik weet het ook niet.
3: Maar zitten wij hier als 4 mannen.
1: Goeie ambassadeur.
4: Volgende week weten we het wel.
3: Ja.
1: Hey jongens, het is dus 12 september, hè? Zaterdag. In Noordoostpolder uiteraard. Van 12 tot 3:30, dan is dus die wedstrijd pieperschillen. Moet je daar van tevoren voor aanmelden? Of is het gewoon ter plekke langskomen en zeggen, ik doe mee?
3: Nee, dat kan ter plekke inderdaad.
1: Okay.
3: Hoeft niet online aan te melden.
1: Ja, omdat het nu van elkaar los een beetje staat van elkaar natuurlijk van het Pieperfestival. Verwacht je, hoeveel animo verwacht je?
3: Nou, het wordt georganiseerd op de Deel.
1: Ja.
3: Daar zijn andere festiviteiten ook van het Pieperfestival. Overdag is ook de Fish Potato Run natuurlijk.
1: Ja.
3: Waar jij aan mee gaat doen.
1: Ja.
3: Maar er zijn andere onderdelen van het Pieperfestival wat allemaal gebeurt op de Deel.
1: Uh-huh.
3: Wij staan daar ook, dus op het podium van de Deel staan wij... Zijn wij met onze ronde tafel op een podium. En daar kunnen mensen aankomen waaien om een wedstrijdje mee te doen. Ik weet ook dat de burgemeester even een rondje mee gaat doen.
1: Oh,
3: ook heel leuk.
1: Ja. Ja. Nou zie ik hier zo'n reddingsbrigade pak liggen. Die hebben jullie meegenomen. Wat heeft dat met pieperschillers te maken?
3: Ja, zal ik hem antwoorden?
1: Ja. Ja.
3: Het Pieperfestival is...
4: Hij gaat graag.
1: Ja.
3: Dat klopt.
1: Ja.
3: Dat komt omdat... Pieperschillen is eigenlijk een soort van marketing onderdeel van, of eigenlijk het aftrap van de tafelaardappelactie die wij als tafelronde hebben. En de tafelaardappelactie houdt in dat wij aardappelen bestellen verkopen online voor het goede doel. Mm-hmm. Dit jaar is dat de reddingsbrigade Neptunus. Die met 180 leden in de Doodspoel actief is.
5: Ja.
3: Die organiseren of die begeleiden onder andere de Sinterklaasintocht.
5: Ja.
3: Doen een nieuwjaarsduik. Begrepen dat met Lowlands ook dat ze actief zijn. Als reddingsbrigade. Dus dat is altijd preventief. Ze komen niet op meldingen af.
5: Mm-hmm.
3: En die hebben ons benaderd van... goh, wij moeten een aantal nieuwe droogvalpakken hebben. Want die van ons zijn helemaal op. En daar ligt er dus eentje.
5: Ja, ik zag het. Ja.
2: Die, is helemaal... die is op.
3: Ja, die er zitten gaten in. Ja. Die is
2: dat moet ook,
3: niet meer droog. Sorry?
2: Dat moet erin, die gaten voor de mouw worden handig.
3: Ja, die zijn wel handig. Maar aan de onderkant bij je voeten en zo. Ja. Het idee is dus dat je met droge kleren in dat pak kan blijven zitten. Ja. En dat... ja, dat kan met deze niet echt meer. Dus die hadden een nieuwe pak nodig.
2: Wat kost zo'n pakje dan?
3: Ja, goed 2000 euro.
5: Zo.
3: Ja. Dus daar moet wel even geld voor komen. En ze hebben dus 180 leden. En die hebben allemaal verschillende maten natuurlijk.
5: Ja.
3: Dus
5: die hebben allemaal verschillende... een nieuwe pak nodig?
3: Nou, niet allemaal gelukkig, maar wel verschillende maten.
5: Oké.
3: En wij gaan ons hard voor maken door die tafelaardappels te verkopen.
5: Maar even over die aardappels. Hè? Want ik hoor natuurlijk van alle kanten dat die oogst redelijk ruk is nu. Om het
2: en de prijs is laag.
5: Te zeggen.
3: En nee, het lijkt allemaal wel redelijk positief.
5: Ik hoor juist dat hele kleine aardappeltjes allemaal zijn. Toch?
4: De opbrengsten zijn laag.
5: Maar... Ja, toch?
2: Ja.
5: Ja.
3: Prijzen zijn wel weer. De stemming is volgens mij wel redelijk goed.
4: Voor een boer is het nooit goed genoeg.
5: Nee. Okay, dat is logisch natuurlijk.
2: Is het helemaal niet.
5: Maar wat is het nou? Is het goed of niet goed? Want jullie zeggen nu allebei
4: het gaat.
2: Ja, ik denk dat wij...
3: Dus lekker naar de Doodspoelen zitten we natuurlijk in een goed gebied om aardappels te telen.
5: Ja,
3: we hebben genoeg water om toe te voegen met beregeningshaspels, dat soort zaken. Dus ik denk dat we in de Doodspoelen niet mogen klagen. Maar volgens mij landelijk gezien is het niet...
5: is het niet zo goed. Die aardappels die jullie hebben meegenomen, dat zijn aardappels uit de polder?
3: Ja.
5: Ja. Het is misschien wel leuk, want ik heb mezelf zo vaak al bewezen. Misschien wel leuk als Arnoud dan zo'n aardappeltje pakt.
3: Ja, dat lijkt me ook wel interessant inderdaad.
5: Ja,
3: en Jordi, heb ik begrepen, die wil ook even meeschillen.
5: Wie is Jordi?
2: Wie is Jordi?
5: Oh ja, ben jij.
2: Oh ja, dat is onze collega Jordi.
5: Nee, ja, precies. Ja, nee, maar
2: we hebben ook wel van de huishoudelijke hulp ook en zo.
5: Zal ik gewoon, dit is eigenlijk de zak van Sinterklaas.
2: Maar hoe, ik bedoel, of de oogst nou wel of niet goed is.
5: Ja.
2: Hoeveel kilo aardappelen moet je wel niet verkopen voor een paar van die pakken?
4: Goeie vraag.
3: Veel.
2: Ja,
3: ja, we hebben vorig jaar hebben wij. We doen deze actie al een aantal jaren.
2: Ja.
5: Is er een bind?
3: Dat is een Mozart.
5: Zeg. Ah, dat dacht ik wel. Ja.
4: Een echte tafel.
5: Als je goed luistert, hoor je het.
3: Tafelaardappel. Geteeld door onze oud-tafelaar Arjan Vaandrager.
2: Maar waar mik je dan op? Ik bedoel, hoeveel mensen moeten er komen om een beetje pakken bij elkaar te krijgen?
3: Nou, wij hebben vorig jaar een goede 8000 kilo aardappels verkocht. Die verkopen dus in zakken van 10 kilo voor €12,50. Bestelbaar via onze webshop. Die is inmiddels staat die open.
2: Ja.
3: Ja, en hoeveel 8000 kilo hebben we vorig jaar gedaan?
2: Ja. Oh, dus tijdens zo'n festival gaat het behoorlijk.
3: Nee, dat is eigenlijk een periode van 3 maanden ongeveer dat we die aardappels verkopen.
2: Mm-hmm.
3: En dat begint dus zaterdag tijdens het NK Piepschillen.
2: Oh, oké. Okay. Hoe kunnen mensen zich nog aanmelden? Gewoon daar komen en meedoen?
3: Absoluut. Bij het podium gewoon melden. Ik sta daar op het podium met een microfoon.
2: Mm-hmm. Hoe lang mag je erover doen?
3: 3 minuten.
2: Oh,
3: 3 minuten.
2: Binnen 3 minuten?
3: Ja, zoveel mogelijk kilo aardappels schillen.
5: Over 1 aardappel.
2: Kilo.
3: Ja, sommigen doen er eentje.
2: Ja, ik wou net zeggen. Ja. Ik doe hier 3 minuten over. Ja, je hebt me ook wel weer een dikke jongen gegeven.
5: Ja, je kent mij, hè?
3: Ja, je wil ze niet de grote, niet de kleine hebben.
5: Nee, maar je bent al begonnen.
2: De dikke ballen pakken.
5: Tuurlijk ben ik al begonnen. Oh, ik dacht dat het een wedstrijdje was.
2: Ja, het is een wedstrijd. Dit is toch geen aardappels schillen, dood. Dit is gewoon pellen een beetje. Je moet gewoon echt
3: bolle pellen voor
2: vanuit de rand ook. Maar
5: ja, dat heb ik gedaan, maar ik lukt op geen enkele manier.
2: Gewoon doorhalen zo.
5: Af laten glijden.
2: Ja, nou, hier, dit gaat aardig.
5: Ja, maar jij kan het hartstikke goed. Je hebt gelogen. Je
2: ja, maar
5: elke dag
2: ik zit meestal ook wel in de huishouding thuis.
5: Jij zit onder de plak thuis.
2: Nee,
5: onder
2: de vrienden
5: die jou zo sexy vindt.
2: Het voordeel natuurlijk is dat die KNRM, één ding hebben ze al, piepers.
3: Het is niet KNRM, het is, de reddingsbrigade inderdaad. Ja, de piepers hebben ze al, ja.
2: Oké, okay. Ja, jullie doen ook eventjes mee. Ja,
5: nou, kijk. Nog de jassen.
2: Ja, ik vrees wel dat...
5: Is deze manier,
2: nou, het gaat nog aardig ook,
5: dat
2: moet ik zeggen.
5: Piepersjassen, de piepers hebben ze al nu nog de jassen.
2: Ook, ja. Maar wat zijn die puntjes erin? Moeten die er dan ook uit? Of hoort dat niet meer bij de
5: steel? Nee, die knoesten moeten erin blijven.
2: Nou, helemaal schoon, hè? Hallo, 30 seconden.
5: Arnoud heeft... Ja, maar... Ik heb nou al pijn in mijn handen ervan. Van
3: ik heb een mesje.
2: Ja, maar jij bent niet... Klein apparaatje ben jij niet gewend.
5: Nee, dat is waar. Ik ben inderdaad...
2: Dus, dit is het idee. Nou, dat moet eigenlijk wel te doen zijn.
5: Ja,
2: 3 minuten.
3: Ja, zeker. Je bent zo hard erop.
2: Ja, helaas heb ik al iets anders.
5: 3 minuten, dat vind ik ook wel...
2: En de geur van aardappels ook.
5: Vies vind ik dat ook.
2: Vies?
5: Heerlijk.
2: Is dit een kruimige aardappel of een vastkokend?
5: Een vastkokend.
4: Vastkokend.
5: Ja, dat is een
2: Mozart. Je moet iets doorkoken, anders is het niet fijn voor de stamppot.
5: Weet je waar ik gelijk aan moet denken? Misschien jij ook.
2: Allemaal zet me helemaal.
5: Wij zijn natuurlijk ouder dan zij, denk ik.
1: Nou. Ja, toen wij vroeger, had je ook stempels op school, weet je? Dat je dat met een aardappel deed.
3: Ja,
1: dat ook gedaan.
3: Ja,
1: ja, hè?
3: Zeker.
1: Ja, ik ben het helemaal uitgesneden. Even wil ik weten, het duurt maar 3 minuten. Op een gegeven moment tussen 3:15 en 4:00 is de prijsuitreiking. Wat zijn de prijzen?
3: Leuke VVV-bonnen. Met leuke bedragen. En voor de kinderen hebben we ook een aparte klasse.
1: Ja?
3: En die krijgen ook een leuke cadeaubon van Intertoys.
2: Nou,
1: zo?
2: Ik ook. Dus, ja, die zijn
3: ook voor de kinderen is er zeker wat te winnen.
2: Moeten die ook een kilo schillen?
3: Ja, maar die krijgen wel een fijn schillen.
2: En kleine piepetjes.
3: Ja, kleine piepetjes. Jij
1: noemt het een fijn schillen. Dat is toch een dun schillen, toch?
3: Ja, dit is een dun schillen, toch?
1: Of nee, is het een dun schillen is juist dat je...
3: Ja, nou, die bedoel ik.
1: Ja,
3: die benaming weet ik allemaal niet.
1: Dit is een aardappelschilmesje gewoon.
3: Ja.
2: Ja. Geef hem weer terug voordat je er andere ideeën
1: hebt. Ja, maar ik ben klaar.
2: Andere ideeën.
3: Oh, je hebt nu ook schoon?
1: Ja. Nee, ik hoef er niet nog in. Nee.
2: Hé, maar eventjes. Ik bedoel, dit is nog een aardappel.
1: Ja. Nou, wat is dit dan?
2: Ja, dat wil ik niet weten.
1: Ik heb het over aardappel.
2: Het ziet er heel raar uit.
3: Dat begint inmiddels op een stempel.
4: Ja, gaan we hiermee doen?
1: Weggooien?
4: Nee.
2: Nee?
4: Alles heeft een tweede leven, heren.
2: Wat dan?
1: Alles gaat ermee doen.
2: Aardappelsoep?
4: Naar de kinderboerderij.
1: Ga je daar zo meteen langs rijden?
4: Zaterdag wel.
1: Oké, goed.
2: Varkentjes zijn er gek op natuurlijk.
3: Hoe je ook.
1: Wedstrijdje aardappelschillen is dus 12 september tussen 12:30 en 4:30 op de Deel in Emmeloord. En koop ook vooral aardappels, zodat de reddingsbrigade van die mooie pakken kan kopen.
2: Noctunus.
3: Zeker, super.
1: Anton, Giel en Jordi Schouten, dank jullie wel.
6: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van

0: Dit is Flevoland.
1: Een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De meeste messenvormen die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik echt wel helemaal zelf geschetst.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
5: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
7: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
5: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Maak je wijk groener en beter voor natuur en dier. Voor mensen, dier is het. Voor natuur en milieu, de Federatie Flevoland daagt inwoners uit om daar samen aan de slag te gaan.
2: Nou ja, waar begin je als jouw straat vooral uit stenen bestaat? Nou, dat gaan we vragen aan Vera Dam, de directeur van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Vera, goedemiddag weer.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik denk dat heel veel Flevolanders uit het raam kijken en dan vooral stenen zien. Tegels en misschien een paar verdwaalde plantjes, maar dan houdt het vaak wel op. Maar sommigen denken, ja, ik wil het toch wel wat groener hebben. Maar ja, waar begin je dan, hè?
3: Goeie vraag. Het leuke is, wij zijn een vereniging met meer dan 60 aangesloten lidorganisaties. En dat betekent dat we een heel groot netwerk hebben van groepen die je daarbij kunnen helpen. Dus op het moment dat je denkt, ik wil toch wel wat meer groen. Hè? Ik wil eigenlijk op die manier de natuur versterken. Of hey, het was hartstikke heet deze zomer en ik heb gehoord dat meer groen in mijn wijk helpt om het iets minder heet te krijgen. Ja, dan kun je gewoon met ons contact leggen. En dan zijn er groepen die je gewoon daarbij kunnen helpen. Afhankelijk van wat je wil aanpakken. En wil je tegels eruit? Of wil je met elkaar een vlindertuin aanleggen? Of wil je bijenkasten gaan plaatsen? Of wil je met elkaar een groen dak gaan aanleggen? Of wil je gaan zeggen, we willen eigenlijk ook wat meer wateropvang. Een soort regenvijver. Hè? Of met een heel mooi woord, een wadi in de wijk. Je kunt aan een heleboel verschillende dingen gaan denken. Je kunt ook nog aan nestkastjes gaan ophangen.
2: Nou, meteen grootse plannen, maar dat moet je er wel met de buurt doen.
3: Ja, wel met elkaar, want het is ook gewoon leuk en gezellig. En een heel goed voorbeeld is zelfbeheer Hoekwierde in Almere. Die met elkaar echt gewoon het onderhoud doen van de wijk. En ze doen dat ook omdat het gewoon heel erg gezellig is met elkaar om het te doen.
1: Wat is dan echt leuk, maar ook echt haalbaar om dat dan samen te doen?
3: Of het haalbaar is, hangt af of je voldoende buren hebt die het ook leuk vinden.
1: Ja, je moet ze enthousiast zien te krijgen.
3: Ja, en soms ontstaat het idee bij een buurtbarbecue. Heel veel wijken hebben één keer in het jaar een soort gezellige ontmoeting. En soms is dat ook tijdens Burendag. En daar ontstaan dan de ideeën om vervolgens ook iets met elkaar te doen. Maar soms zijn het ook gewoon twee buren die naast elkaar wonen. Of mensen die elkaar tegenkomen bij het honden uitlaten. Of bij de gezamenlijke afvalcontainers. En dus op tal van plekken kunnen die ideeën gaan ontstaan. Maar dan is er wel altijd iemand nodig die zegt, oké, maar zullen we dit nu een stapje verder proberen te krijgen? En vaak zijn er ook appgroepen in wijken.
2: Ja, en dan is daar dus Natuur- en Milieufederatie om daarbij te helpen. Maar je had het net al over bijenkasten bijvoorbeeld of groene daken. Kun je dat allemaal maar zo in de wijk plaatsen? Of moet je daar dan nog toestemming van hebben van bijvoorbeeld de gemeente, een vergunning?
3: Goeie vraag. Alles wat je zelf zeg maar op je eigen gebied doet, hè, dus een dak, stel dat het van de woningbouwvereniging is, ja, dan moet je daar wel even mee in contact treden. Stel dat je zelf eigenaar bent van de woningen, kijk, dan kan je dat zelf bepalen, ook met betrekking tot je voortuin. Maar als je dan buiten je voortuin komt, ja, dan zit je in die zin in de openbare ruimte. En die is van iemand. En dan is het wel heel verstandig om daar even te checken bij de gemeente. Wat mag en wat niet mag. He, je hebt ook van die acties dat de boomsingels mooier worden. Meer tegels rond de bomen eruit. En dan dat verrijken met plantjes. En dan is het echt even checken. Wat kan. Stel dat je met elkaar een gezamenlijke vlindertuin wil aanleggen, dat wordt toch wat groter. Dan zou ik zeker met de gemeente gaan overleggen. En als je denkt, ja, we willen daar ook nog een extra wateropvang, een wadi of een regenvijver, dan zou ik zo zeker ook even overleg gaan treden met de gemeente.
1: Ja, je ziet het ook heel vaak staan, hè? Dat het dan zo'n buurtinitiatief is, zo'n gezamenlijk tuintje.
3: Ja, klopt. En dat betekent dat het niet alleen is aangelegd, maar dat er ook het onderhouden wordt. Hè? Want daar gaat het ook vaak om. Het aanleggen is één, maar dan vervolgens moet je ook gaan zorgen dat het goed onderhouden wordt. Stel dat je met bomenplanten aan de gang gaat, dan zijn wij voorstander van inheemse bomen. Mm-hmm. En daar hebben we ook een hele mooie folder voor. Plant een boom. Dat kan natuurlijk in je eigen tuin zijn, maar dat kan ook zijn, stel dat je wat meer groen wil aanbrengen en niet alleen kleinere bloemen, een pluktuin, maar echt wat grotere struiken en bomen. Dan kan je bij ons die folder aanvragen en dan krijg je ook tips wat voor soort bomen daarbij gaan helpen.
2: Ja, maar dan moet je dus wel met je buren doen. En nu schets je natuurlijk een mooi voorbeeld van buren die goed met elkaar omgaan, die een buurbarbecue organiseren of die elkaar tegenkomen tijdens het honden uitlaten. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg buurten in onze provincie waar dat contact tussen de mensen toch niet zo heel goed is. Hoe pak je dat dan aan? Moet je dan aanbellen of zo?
3: Nou ja, je moet in zo'n wijk, het ontstaat en het kan tot ontwikkeling komen als er bewoners dit gewoon leuk vinden en dit met elkaar doen. Als je grote ruzie hebt in een buurt, dan wordt dit natuurlijk wel heel erg lastig. Maar stel dat die buren heel erg ruzie met elkaar hebben, maar die zeggen wel, goh, ik zou wel een wat leuker uitzicht willen. En daar stoor ik me aan. Want er wordt allemaal maar afval hier neergegooid. Of iedereen die zet overal maar zijn auto neer waar het eigenlijk niet hoort. Mm-hmm. Als je dat kon omdraaien van, goh, als we ons daar dan storen en ik stoor me aan jij dat jij dat doet. Stel dat we daar nu het wat mooier willen gaan maken met elkaar. Dan kan je het ook naar de positieve kant draaien. En dan is het goed om te weten dat er dus heel veel groepen zijn die al ervaring hebben en die hier graag bij willen helpen. Dus ik zeg niet dat in een wijk waar grote burenruzie zijn dat het niet kan. Maar je hebt wel iemand nodig die het dan naar de positieve kant wil gaan draaien.
1: Ja, ik zit ook even te kijken, want je hebt ons ook het voldertje gegeven, plantenboom. Maar zijn er dan nog speciale bomen die juist voor dit soort, voor zo'n initiatief juist zeer geschikt zijn? Want ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, ja, een boom is leuk, maar het verpest bijvoorbeeld ook mijn uitzicht, omdat je niks meer ziet, omdat alles nou groot en donker zou kunnen worden. En ze juist denken van, ik heb juist behoefte aan die zon.
3: Ja, klopt. Nou, daarom is die folder ook heel handig. Want daar staat precies ook in hoe hoog je wordt. En dat is een van de vragen die je dan hebt. Hè, van oké, leuk, maar hoe hoog wordt dit nu uiteindelijk? Hoe groot wordt die kruin? Nou, dat staat precies in deze folder aangegeven. En ook of je bijvoorbeeld ook vruchten gaat opleveren. Hè, dus op basis daarvan kun je dus met elkaar als bewoners een plan gaan maken. Waar willen we wel die hoge boom hebben? Want die hoge boom geeft ook schaduw. En stel dat je daar een bankje onder gaat, omdat je wat meer koelte in de wijk wil hebben als het heel heet is, dan heb je juist wel die hogere bomen nodig, maar niet net voor je gevel. En sommigen zeggen juist wel, want mijn gevel wordt veel te warm. Ik heb het veel te heet thuis. Dus ik wil juist wel graag die grotere bomen voor mijn woning hebben.
2: Nou, vergroen je wijk dus. Dat moet je doen samen met de buren. Vera, ik neem aan dat jouw wijk supergroen is. Dat jij de initiatiefnemer bent van planten, bomen en struiken.
3: Ja, bij ons is het, dat is serieus waar. In de zomer is het bij mij heel erg koel binnen. En in de winter ook, want dan verliest de boom zijn blad.
2: Ja.
3: En dan komt de winterzon binnen. En dan vind ik het heel erg fijn dat hij ook naar binnen schijnt. Maar deze zomer was ik ontzettend blij dat ik hele hoge bomen had. Want dat was mijn natuurlijke airco. En dat scheelde echt wel 8 graden. Nou, 8 tot 10 graden.
2: Dan heb je geen airco meer nodig als je het een beetje groen hebt in de buurt. Dankjewel voor je komst, Vera Dam van Natuur- en Milieufederatie Flevoland.
3: Graag gedaan.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Overdag zit hij in de eerste klas van het gymnasium op Porteeën, maar in zijn vrije tijd werkt hij in zijn eigen smederij. Met een smeedoven, een aanbeeld en een slijpmachine.
2: Nou, de 12-jarige DJ Kalman vormt, smeedt en slijpt er messen, en hij wist er zelfs een chef-kok blij mee te maken. Nou, we zijn natuurlijk super benieuwd naar dit verhaal erachter. DJ is bij ons in de studio. Hoi.
3: Hoi.
2: Nou, je bent 12 pas.
3: Nou, klopt niet helemaal.
2: Ben je alweer ouder geworden?
3: Ik ben net 13, maar ik denk dat 12 net wat leuker klinkt op de radio. Okay.
2: Nee hoor, we zeggen gewoon hoe het is. Je bent 13. Wanneer was je jarig?
3: 14 juli, dus nog maar net.
2: Oh, nou, wat heb je allemaal gekregen voor je verjaardag?
3: Nou, wat mooie houtblokjes voor mijn messenheften. En een mooi smeedschort. Om te zorgen dat ik veilig ben en niks van mijn kleding in de brand vliegt. Want ik wil geen brandwonden natuurlijk.
1: Nee. Maar ja, dan, het is ook wel weer logisch, hè, dat je dan, als je dan jarig bent en dit is je grote hobby, je passie, dat cadeaus hiermee te maken hebben.
3: Ja, zeker. Ik heb ook voor niks anders gevraagd. Dus ik was heel blij toen ik ook de dingen kreeg waarvoor ik had gevraagd.
1: En wat was dan het allerleukste om te krijgen?
3: Toch wel echte houtblokjes. Hoe gek dat ook klinkt. Want het waren echt een paar bijzondere stukken. Heel mooie nerf. Ook wel duur. Maar daar was ik echt heel blij mee. Ja, dat eigenlijk.
2: Ja, dat kun je allemaal vragen op je verjaardag. Mm-hmm. Het is altijd afwachten natuurlijk of je het dan ook krijgt. Maar je hebt het gekregen. Je bent 13 jaar. En ik denk dat veel jongens van jouw leeftijd dan bezig zijn met... wat is het? Gamen, op telefoon, TikTok-filmpjes kijken. Maar jij bent aan de slag gegaan met messen. Weet je nog hoe je daarmee bent begonnen?
3: Ja, zeker. Toen ik nog heel klein was, jaar of 6, 7 denk ik... vond ik het altijd heel leuk om van alles over de geschiedenis te lezen. In het bijzonder de oude Grieken en Romeinen. Dat is ook de reden waarom ik gymnasium heb gekozen. En ik vond vooral de wapens, zoals de zwaarden en speren, heel leuk. En toen ben ik ook op YouTube daar filmpjes over gaan kijken. Van hey, hoe wordt het nou gemaakt tegenwoordig? Toen was ik dat een keertje aan het kijken op stal. En toen kwam mama haar hoefsmid langs. En die zag dat ik dat aan het kijken was. En die zei van, hey, ik kan je wel een keertje een lesje geven. Laten zien hoe het nou echt gaat.
2: Ja, dus je moeder is betrokken bij de manege.
3: Ja.
2: Tussen de paarden. En dan heb je natuurlijk ook van dat soort machines waarmee er gesmeden moet worden. Die hoeven natuurlijk. En daarmee jij op een gegeven moment mee gestart. Mm-hmm. Want hoe pak je dat dan aan? Want je begint denk ik met een stuk staal gewoon.
3: Met mama de hoefsmid heb ik toen nog geen messen gemaakt. Want dat vereist ook weer speciaal staal. Toen ben ik gewoon een paar kleine dingetjes gemaakt, zoals sleutelhangers. En dat begint eigenlijk met inderdaad een stuk staal. En dat waren vooral vierkante stukken en ronde stukken. Die leg je dan in een smeedoven, gasoven specifiek. En dat is, die wordt vaak rond de 800 tot 1000 graden Celsius zelfs. En dat verhit het staal zodanig dat het eigenlijk te bewerken wordt met een hamer. Dan hamer je het naar de vorm die je wilt hebben. Dus in dit geval dus een sleutelhangertje of een koksmes. Toen ben ik dus met mama de hoefsmid begonnen. Toen vervolgens een keertje op een ouderavond van mijn oude school, basisschool, zag ik een vader. En die had een shirt aan met erop allemaal gave koksmessen van damaststaal. Dus je wil een heel bijzonder staalsoort. Mm-hmm. Dus toen heb ik hem aangesproken van, hey, wat is dat nou? Ben je een messenmaker? En dat bleek dus, hij was een messenmaker. PS Knives. Zit hier gevestigd in Lelystad met zijn werkplaats op de Noordersluis. En daar ben ik toen een paar keer langs geweest om mijn eerste echte messen te gaan maken. Want hij geeft ook workshops.
1: Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen, van dan kom je dus thuis en zeg je, oh, dat lijkt me ook leuk. Ik wil echt messen gaan maken. Maar dat je ouders al zeggen, nou, zullen we dat niet doen? Messen levensgevaarlijk, hartstikke scherp.
3: Nou, dat niet eens per se. Want mama en papa waren natuurlijk ook mee op die ouderavond. En hun vonden het ook heel vet dat ik een keertje een mes kon gaan maken. Want ze weten hoe vet ik het toen al vond. Maar ze hadden wel echt van, ja, gevaarlijk, kijk wel uit. Ik had tegen die tijd ook al wel een zakmes. Dus ik wist wel een beetje al van Hoe ik voorzichtig moest doen. Maar het was wel echt een hele andere ervaring om een keertje zelf echt een mes te maken.
2: Ja, en je had het net over die temperatuur van die oven. Dat is dat 800 tot 1000 graden, hè?
3: Ja, 1000 graden Celsius vaak.
2: Maar moet je dan helemaal vermommen dat je niet kunt verbranden?
3: Nee, dat valt wel mee. Want vaak is die echt heel hoge temperatuur. Alleen in de gasoven zelf. En als het er eenmaal buiten komt, dan verwijdt het best wel snel. Dus dan heb je er niet echt last van. Het is natuurlijk wel gewoon warm, maar niet wat niet te doen is. Het staal, dat wordt ook best wel snel koud. Mm-hmm. Vooral door het aanbeeld en de lucht. Dus daar heb ik ook niet heel veel last van. Het is wel een keertje gebeurd dat ik me heb verbrand aan een stukje staal.
1: Ja, heb je littekens op je handen?
3: Ja, zeker. Ja. Ook meerdere snijwonden. Maar dat zal nog wel vaker gebeuren. Dat is gewoon een van de dingen als je messenmaker bent.
2: Dat hoort er gewoon een beetje bij. Daar ben je niet verdrietig over.
3: Nee, het doet wel vaak pijn. Maar ik denk van ja, nog een litteken, alleen maar vet.
2: Ja, je hebt...

0: vind ik ook een goede naam.
1: En ja, dat is wel echt mijn favoriete mes. Die is, dat is ook mijn recentst afgemaakte mes. Heeft een heel mooi groen-gelig handvat.
2: Het heeft een mooie kleurencombinatie ook. Maar hoe weet je nou dat zo'n mes goed is, scherp is en echt geschikt is?
1: Het ligt vooral aan de geometry. Dus aan hoe dun het achter de snijrand is eigenlijk. Want bij de meeste messen die je in de winkel koopt, die zijn achter dat snijrandje zo'n 0,5 tot 0,7 mm dik. En het klinkt al best dun, maar dan heb je nog wel, het kan nog een stuk dunner. Want bij mijn handgemaakte messen is het van 0,2 tot minder dan 0,1 mm dik achter het snijrandje.
0: Ja, dat is iedere keer dan weer een andere uitdaging voor je. Je verkoopt die messen ook. Dus mensen kunnen een mes bestellen bij jou en jij maakt ze. Ben je ook nog van plan om een keer een groot zwaard te maken of zo?
1: Ik ben nu met een klein zwaard bezig. Maar dat is wel gewoon een uitdaging. Want het staal moet ook hard gemaakt worden, zodat het een beetje een snijrand houdt. En mijn oven is niet lang genoeg voor echt een groot zwaard project. Dus ik hou me nu voorlopig bij koksmessen. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Vooral omdat ze ook veel gebruikt worden in de keuken. En zwaarden die zijn illegaal voor mensen onder de 18. Dus dat is voor mij nu sowieso nog een beetje illegaal gewoon.
0: Ja, nou dan kun je beter gewoon voor koks dat gaan maken. En mensen kunnen jouw messen ook herkennen, hè? Want je schrijft je naam erop.
1: Dat is eigenlijk best wel grappig hoe ik dat doe. Ik heb Vinyl stickers laten maken met mijn logo erop. En dan sluit ik een autobatterij oplader aan. De plus op het lemet, het mes. En de min op een wattenstaafje gedoopt in zoutoplossing. En dan eet het staal samen met het zout het staal heel langzaam en gecontroleerd weg. Waardoor je dat indeukje en het zwarte krijgt. Met je logo dus eigenlijk.
0: Vet. Ja. Dat doe je dus ook op een bijzondere manier. Maar ondertussen zit je ook nog gewoon op het gymnasium. Kun je dit allemaal wel een beetje combineren met al het huiswerk dat je krijgt? Moeilijke dingen?
1: Ja, zeker. Ik doe het vooral als ik tijd heb na school en in de weekends. Ik zit ook op hockey, dus soms op de zaterdag is het nog wel lastig.
0: Ook nog eens even erbij.
1: Vanwege wedstrijden.
2: Uh-huh. En dan kom je dus op school en dan praat je heel graag over je hobby's en dat wil je heel graag laten zien. Maar ik kan me voorstellen dat je niet even je messenset, je collectie mee mag nemen naar school. Dan wordt de politie gebeld.
1: Ja, dat inderdaad. Ik laat wel eens foto's zien. Eigenlijk is dat het, want messen mee naar school nemen, dat kan echt niet. Dus vaak laat ik foto's zien en vertel ik er gewoon over.
0: Ja, maar je hebt ze nu wel hier mee naartoe genomen. Maar je hebt ze helemaal gewikkeld in een deken. Dus er kan niks gebeuren zo meteen als je weer weggaat. Je bent nu 13.
1: Ja.
0: Weet je al wat je wil worden als je groot bent?
1: Ik heb wel een vaag ideetje. Ik wil waarschijnlijk nanowetenschapper worden.
2: Dat is toch weer heel wat anders?
0: Wat is dat eigenlijk, nanowetenschapper?
1: Dan manipuleer je stoffen. Op zo'n klein niveau dat je het eigenlijk zelfs meer met een microscoop niet meer kan zien. En op een manier is het ook wel verbonden met mijn hobby. Want dan ga je bijvoorbeeld een nieuwe staalsoort creëren voor een beter mes. Dat is ook een reden waarom ik eraan denk om het te doen. Maar het lijkt me ook gewoon heel vet. Want ik heb altijd eigenlijk al een beetje ook wetenschap vet gevonden. En ik heb altijd eigenlijk al wel gezegd, als ik later groot word, wil ik iets gaan doen met scheikunde, natuurkunde. En nu, als het ook nog eens overeenkomt met mijn passie, dan zou dat natuurlijk al helemaal mooi zijn.
0: Ja, nou, we houden het in de gaten. Hou ons ook op de hoogte als je wil, DJ, als je weer iets nieuws hebt gemaakt. Superleuk dat je hier langs wilde komen met je messen. Je mag ze weer veilig inpakken en richting huis. Dankjewel, hè.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte, maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Je zit rustig op een terrasje of ligt op het strand. En iemand naast je draagt dan zo'n hippe zonnebril. Niks mis mee, zou je zeggen, maar wat je dan vaak niet doorhebt. Diegene die kan je dan filmen met zo'n zonnebril. En dat gebeurt ook nog eens hartstikke haarscherp.
3: Ja, de nieuwste camerabril van Meta ligt in de winkel bij ketens als Pearl en Hans Anders. De Consumentenbond kocht er één, testte de bril en trok een conclusie. Deze bril moet verboden worden.
2: Nou, we hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Heb jij nu ook zo'n bril op?
4: Nee, zeker niet. Nee, ik heb hem niet op. Nee.
2: Nee, want jullie hebben deze bril helemaal uitgebreid bestudeerd. En ik heb begrepen dat de Consumentenbond het geen hipper de pippe zonnebril vindt, maar gewoon een simpele gluurbril, hè?
4: Ja, en een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril. Ja, en wat zegt Meta dan? Ja, hij heeft een lampje. En dat lampje dat gaat dan knipperen of branden als er een foto of een video wordt gemaakt. Dus dan is dat voor iedereen duidelijk. Nou, dat vinden wij niet. Ten eerste, als de zon er goed op schijnt, zien het lampje helemaal niet. Ten tweede, van een verre afstand ook niet. Terwijl die bril ook van een afstand op behoorlijk goede resoluties film en video kan maken. Dus het is niet altijd voor iedereen duidelijk dat je dan gefilmd wordt. En als je dan inderdaad, wat jij al zegt, op straat, op het strand, op het terrasje bent, dan is dat gewoon niet wenselijk.
3: Ja, want is dat dan echt zo gevaarlijk als je stiekem filmt?
4: Nou ja, gevaarlijk is het niet. Het is gewoon voor de privacy van iedereen die in de buitenruimte beweegt en doet, is het wel een inperking. Op deze manier staat dat onder druk. Op elk moment kan je overal gefilmd worden door iemand en dan gaan die beelden, al die data gaat ook nog naar Meta, een miljardenbedrijf in Amerika. Je weet niet wat er met die data allemaal gebeurt. Wat leren ze daar allemaal van? Het is gewoon niet wenselijk.
2: Nee, en wat de Consumentenbond betreft moeten die brillen dan ook uit de schappen. Die moeten niet meer te koop zijn. Ja. Maar zou er nog een andere oplossing zijn dat bijvoorbeeld dan het lampje wat feller moet, zodat het voor omstanders duidelijk is dat ze gefilmd worden?
4: Nou, zoals het er nu allemaal uitziet, vinden wij het gewoon inderdaad niet dat het verkocht moet worden. En eigenlijk als zo'n lampje nog verder gaat branden of weet ik veel, als er een lichtgevende pijl boven iemand hangt. Nee, ik denk dat we dit gewoon in de buitenruimte op deze manier zo niet moeten hebben. Het is gewoon te onduidelijk allemaal. En je ziet het ook aan dat bepaalde poppodia en bepaalde cruise aanbieders, die hebben al gezegd, nee, dit willen we hier niet hebben. Volgens mij was onlangs ook in het nieuws dat een aantal panden in Groningen wil de bril niet in binnen hebben. Dus ja, dat lijkt me gewoon een goede zaak. En eigenlijk moet het gewoon in heel Nederland niet. Wat zeg ik? Heel Europa.
3: Ja, maar is de bril nog weg te krijgen? Want het is eigenlijk ook al een tijdje te kopen. Hè? Die van Meta is al de tweede versie. Is volgens mij ook al sinds eind vorig jaar op de markt. Dus ja, de bril is al vrij veel verkocht ook.
4: Ja, hij is er al, hè. En dat snap ik ook. Is de geest nog terug in de fles te krijgen, is dan de vraag. Ja, waarschijnlijk niet. Maar er zal toch echt juridisch naar gekeken moeten worden. En dat gaan ze ook vanuit Europa doen. Onze overkoepelende consumentenorganisatie in Brussel. Die gaat ook kijken, wat kunnen we hier juridisch nou mee aanvangen. En dat is ook het vervelende natuurlijk met zulke dingen. Kijk, we zijn heus niet tegen vooruitgang. Maar als er nieuwe producten komen, dan worden die hup de markt opgegooid. En dan gaan we daarna eens eventjes nadenken van, is dit eigenlijk wel wat we moeten willen met z'n allen? Er zijn ook twee medewerkers die hebben de bril opgehad. En de een voelde zich ook gewoon enorm ongemakkelijk. Omdat hij dacht, moet ik nu tegen iedereen zeggen dat ik een metabril op heb? En dat ik niet aan het filmen ben? En dat je, die voelde helemaal ongemak ook gewoon bij zichzelf. Dus laten we ermee ophouden. voor zover als dat kan. En dan gaan we eerst eens kijken hoe dit juridisch eigenlijk allemaal in elkaar steekt.
2: Zit hij eigenlijk wel lekker, die bril?
4: Volgens mij zit hij prima. Ja, het is ik heb zelf wel een Ray-Ban zonnebril. Die zit heel erg lekker en het dikke prima. Dus ik denk dat het daar niet aan ontbreekt.
3: Ja. En eigenlijk heeft die bril natuurlijk ook alweer een paar pluspunten. Het is niet alleen maar negatief. Want ben je bijvoorbeeld kok en wil je opnames maken van je gerecht wat je aan het koken bent, dan zou het juist heel erg goed van pas komen als je opnames wil maken van hoe je je gerecht maakt.
4: Heb je helemaal gelijk in. En wat ze ook merkte was met fietsen. Dat je niet meer met je telefoon in je hand, wat al niet mag, hè, dames en heren. Maar dat je dan ook goed kan filmen. Er zijn ook mensen met een visuele beperking. Daar kan die ook veel waarde voor hebben als hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij teksten lezen of objecten herkennen of omgeving beschrijven. Dan is zo'n bril, die geeft wat meer zelfstandigheid. Kijk, daar zijn we allemaal niet tegen. Dus dat zijn mooie punten daar. Maar als je een artikel leest in de Telegraaf waarbij allemaal vrouwen gefilmd zijn stiekem op het strand en dat in appgroepen rondgaat met kijk eens wat een mooie borstenparade ik hier voor je heb, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat kan niet.
2: Nee. Nou, daarom moet het ook snel aangepakt worden. Maar ja, hoe krijg je dit snel voor elkaar, Mirjam, dat die brillen uit de schappen verdwijnen?
4: Ja, dat moet dus onze overkoepelende Europese organisatie gaan bekijken hoe dat kan. Ik heb ook al gezien dat het CDA heeft vragen gesteld aan het kabinet. Wat er met deze bril moet gaan gebeuren. Dus er zijn wel balletjes aan het rollen. En laten we hopen dat die ook een beetje doorrollen.
2: Nou, misschien spreken we elkaar volgende week weer met goed nieuws. Dat die brillen uit de winkel gehaald worden. Maar ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren, denk je niet?
4: Ik denk het ook. Ja. Ik denk het ook. Nou, we strijden.
2: Daarom, we houden de contact over. Gelukkig houd jij het in de gaten. Dankjewel, Mirjam.
4: Graag gedaan.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen in hun leven te maken met dementie. Bij vrouwen is dit zelfs 1 op de 3.
2: Ja, steeds meer mensen krijgen te maken met dementie als patiënt of als naaste. Maar ja, wat is dementie precies? Maartje Kester is neuroloog in het Almeerse Flevoziekenhuis en gespecialiseerd in dementie en geheugenstoornissen bij jonge mensen met dementie. Goedemiddag.
3: Dankjewel, ja. Dank voor de uitnodiging.
2: Ja, wanneer is vergeetachtigheid gewoon een onderdeel van ouder worden en wanneer kan het wijzen op dementie?
3: Ja. Kijk, iedereen, slecht nieuws, maar vanaf je 40ste ongeveer gaat je geheugen achteruit. Dus daar hebben we eigenlijk allemaal mee te maken. Dus je merkt ook als je ouder wordt dat het wat lastiger gaat. Dat je moeite krijgt met het vinden van namen of het onthouden van namen. En toch ook lichte vergeetachtigheid. Ik denk als je omgeving zich ook zorgen gaat maken over je vergeetachtigheid. Dat is altijd wel een signaal waarbij je toch wat meer bezorgd moet zijn. Dat er toch echt iets aan de hand is. Vaak... merken mensen van ja, dit is toch anders dan andere mensen in de omgeving van dezelfde leeftijd. En dan moet je wat meer nadenken, is er toch echt iets aan de hand?
1: Maar het is wel heel normaal als je dus boven de 40 bent, dat je eens een keer een naam vergeet of dat je een keer een recept vergeet in de supermarkt, dat je een product niet in de boodschappenmand doet.
3: Ja, vergeetachtigheid hebben we allemaal denk ik wel mee te maken. Ik denk dat iedereen ook al als je slechte nacht hebt gehad of veel zorgen aan je hoofd hebt, ja, dan vergeet je dingen. Hè? Dus het is niet zo dat bij elke vergeetachtigheid of elk dingetje wat je vergeet, dat je gelijk angstig moet zijn. Hè? Maar als het veel meer een patroon wordt waarbij er ook echt dingen misgaan, hè? Waarbij er steeds meer dingen misgaan, dan is het natuurlijk wel iets waar je zorgen over mag maken en misschien ook zorgen voor mag vragen.
2: Ja, je zegt, hè, je hoeft niet meteen in paniek te raken, maar je hoort toch ook wel geregeld dat mensen het lastig vinden om eraan toe te geven dat zij het hebben.
3: Ja, dat klopt. He, mensen zijn vergeetachtig, maar vaak zie je bij mensen zelf dat er ook niet altijd het besef is dat er iets niet goed gaat. He, dus daarom zeg ik ook, als de omgeving zich zorgen maakt, dat is vaak veel belangrijker signaal dan als mensen zichzelf zorgen maken. Of voor mij is dat veel belangrijker signaal.
2: Nou, wat zijn dan vroege signalen?
3: Vroege signalen zijn afhankelijk van wat er precies aan de hand is, maar het is wel vaak vergeetachtigheid. En dan ernstige vergeetachtigheid, waarbij mensen vergeten wat er net besproken is, zichzelf herhalen, veel bevestiging vragen, en waardoor ze afspraken missen of andere dingen echt misgaan omdat ze het overzicht niet meer hebben. En andere dingen die mis kunnen gaan, is dat mensen toch echt niet meer uit de woorden komen. Dan bedoel ik niet de naam vergeten, maar echt niet meer uit de woorden komen of verdwalen. Of gedragsveranderingen hebben. Dat zijn dingen die vaker voorkomen.
1: Ja, en dan is het de bedoeling dat naasten gaan praten? Of moet een naaste direct de huisarts bellen van joh, ik maak me een beetje zorgen over mijn vader of mijn moeder of mijn buurvrouw?
3: Ik denk dat het altijd goed is om het eerst in een wat kleinere kring te bespreken. Hm. Ik denk dat je zorgen toch altijd met de betrokkenen moet bespreken. En het kan denk ik ook nooit kwaad om het te bespreken met een ander familielid of een andere naaste. En zie ik het nou goed? Zien jullie dat ook om toch iets meer zekerheid te krijgen over je eigen, over je eigen observaties?
1: Ja. Wat gaat er eigenlijk mis bij mensen met dementie? Hoe kan het dat ze dingen vergeten?
3: Ja, dementie is eigenlijk een aandoening van de hersenen. Dementie is eigenlijk een beschrijving dat het minder goed gaat op meerdere vlakken. Dus geheugen of misschien taal of oriëntatie, waarbij je afhankelijk wordt van de omgeving, waarbij je niet meer alles zelf kan. En dat komt doordat er beschadiging is in de hersenen. En dat kan verschillende oorzaken hebben, die beschadiging in de hersenen.
2: Ja, het is eigenlijk ook heel breed, toch? Tenminste, het is een verzamelnaam. Ja. Dus het kan ook heel veel. Ja. Op heel veel manieren kan het plaatsvinden.
3: Ja, dus dementie is eigenlijk de verzamelnaam. Dat is eigenlijk de term die je gebruikt voor de achteruitgang, als beschrijving van de achteruitgang. Zodat je op meerdere vlakken minder goed functioneert. Dus dat je bijvoorbeeld en geheugenproblemen hebt en ook op een ander vlak, bijvoorbeeld de taal, het minder goed gaat en je afhankelijkheid hebt, dan kan je zeggen, er is sprake van dementie. En daar zijn dan verschillende oorzaken voor. En de meest voorkomende oorzaak, die de meeste mensen ook al kennen, is de ziekte van Alzheimer. Dus dat is een ziekte in de hersenen. Ja, maar er zijn ook andere oorzaken, zoals vasculaire dementie. En dan is door vasculaire schade of herseninfarct ontstaat er zoveel schade in de hersenen, dat je uiteindelijk dementie kan ontwikkelen.
1: Ja, ik hoor wel eens van mensen om me heen dat dementie echt een, ja, toch wel vooral in de later staande je een mensonterende ziekte is. Hè? Want je raakt je familieleden, ondanks dat ze er nog wel zijn, fysiek maar mentaal zijn ze er dan vaak helemaal niet meer bij. Hè?
3: Ja, mensen, ja. Voor mensen is het echt een schrikbeeld.
1: Ja.
3: Nee, dat is denk ik ook zo. En dat kan het in de laatste fase kan het dat ook wel echt zijn. Mensen willen natuurlijk niet de grip op het leven kwijtraken op deze manier. Hè? Dus dat is heel naar. Ik zie mensen vooral in een vroeg stadium. Hè, dan komen ze bij de neuroloog. En dan lopen ze natuurlijk tegen problemen aan. En ik zie dat er wel grote verschillen zijn. Naar de ziekte voor de mensen is. Sommige mensen kunnen toch nog een hele goede kwaliteit van leven hebben. Hè, kunnen goed omgaan met de beperking die ze hebben.
1: Mm-hmm.
3: Kunnen daar ook goed omgaan met de omgeving. En bij andere mensen die meer pech hebben. Hè, daar is het ja wel echt een enorme belasting voor de patiënt zelf en ook voor de familie. Ja.
2: Nou, kun je het ook voorkomen of de kans erop verkleinen?
3: Eigenlijk voorkomen we het allemaal al in Nederland. Of nou ja, in de westerse maatschappij. Door veel beter te letten op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dus eigenlijk als we dat allemaal niet hadden gedaan. Dan waren er nu nog veel meer mensen geweest met dementie. Maar doordat er nu goed gelet wordt op bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, cholesterol. Dat dat goed behandeld wordt. En dat steeds minder mensen roken. Mensen goed bewegen en mensen letten op gezonde voeding, mm-hmm. Maak je echt het risico kleiner.
2: Ik hoor heel vaak hoor ik mensen zeggen van maak een sudoku, wel, hè, want dan zit je hersenen te trainen. Help.
3: Ja.
2: Is dat een fabeltje of werkt dat daadwerkelijk?
3: Ja, mensen denken dat. En kijk, er is wel, dat is nooit bewezen. Hè, dat sudoku's helpen om je geheugen of om je hersenen sterk te houden, dat is nooit bewezen. Het is wel zo dat als je veel sudoku's doet, dat je langer goed blijft met sudoku's, ook als er hersenbeschadigingen zijn. Maar ja, dat moet maar je doel zijn in je leven. Dus ik adviseer in ieder geval niet om elke dag een sudoku te maken. Veel belangrijker is om gewoon in het algemeen actief te blijven in de dingen die je belangrijk vindt. Want ja, dat vinden de meeste mensen toch belangrijk. Hè? De sociale contacten.
1: Mm-hmm.
3: Dus onderhoud dat. Want hoe langer je dat goed onderhoudt, hoe langer dat ook lekker gaat. En hou je in het algemeen over aan dingen die passen bij een gezond leven. Zoals gezonde voeding, veel bewegen, niet te veel alcohol. Dat zijn eigenlijk de adviezen die je wel echt zinvol zijn.
1: Ja, om dus te voorkomen dat je dementie krijgt. Maar ja, je kunt altijd pech hebben natuurlijk.
3: Ja.
1: Maar zijn er ook medicijnen om het te genezen?
3: Er zijn al heel lang medicijnen op de markt die... Ja, zeg maar voor de ziekte van Alzheimer, zoals een van de vormen van dementie, die de beschikbaarheid van stofjes die nodig zijn om het geheugen actief te houden, ja, net iets beschikbaarder maken. Dus die remmen de ziekte niet af, maar die maken het geheugen tijdelijk bij een kleine groep een heel klein beetje beter. Er zijn helemaal geen spectaculaire effecten. Er zijn al heel lang onderzoeken naar nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer die de eiwitten remmen. Op dit moment zijn die niet beschikbaar in Nederland. Omdat er eigenlijk de afweging is geweest dat het effect van deze medicijnen, die niet heel veel groter zijn of niet groter zijn dan de medicijnen er al zijn en wel risico's hebben, dat die nu niet beschikbaar zijn in Nederland.
2: En naast medicijnen, welke hulp en ondersteuning is er?
3: Er is een mogelijkheid voor een case manager. Dat is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in dementie en geheugenproblematiek. En waar je bij vragen terecht kan, maar die ook bijvoorbeeld kan helpen met het regelen van zorg en ondersteuning. En dat is denk ik een heel belangrijke speel voor mensen die hiermee te maken hebben. Zowel de patiënt, maar ook de naaste. Dat je ergens terecht kan met de dingen waar je mee in aanraking komt, waar je eigenlijk geen ervaring mee hebt. En dan is het heel fijn om iemand te hebben in je buurt die je daarbij wel kan helpen.
1: Ja. Nou, we zijn inmiddels door de tijd heen. Maar ik kan me zo voorstellen dat veel mensen vragen hebben over dementie. Misschien voor de naaste, een partner of een buurvrouw. Nou, gelukkig is er een medische talkshow binnenkort op 29 september.
3: 29 september in de Nieuwe Bibliotheek in Almere. We hebben een avond waarbij ik aanwezig ben, maar ook specialisten oude geneeskunde. Dus u weet juist ook heel veel van die laatste fase van dementie, omdat hij daar veel mee in aanraking komt. Er is een case manager en ook een ervaringsdeskundige. Dus dat is echt een hele bijzondere avond waar veel informatie uitgewisseld kan worden.
1: Nou, we zetten dat ook even op onze website zometeen, zodat iedereen daar meer informatie over kan vinden voor die 29e september. Dankjewel voor de uitleg. Maartje Kester van het Flevo Ziekenhuis.

0: is Flevoland.
1: Een gevaar voor de privacy van iedereen. Het is gewoon veel te makkelijk om iemand stiekem te filmen met deze bril.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga je nou echt boven een schoolklas met 20 kinderen, ga je dan vliegen met een experimentele drone? Ik geloof het gewoon niet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De meeste messenvormen die ik maak, die hebben wel een naam qua vorm. Maar dit heb ik echt wel helemaal zelf geschetst.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
6: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
5: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte, maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte, maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Er is ruimte voor lange heldere perioden en er trekken regionaal wat wolkenvelden over Flevoland heen. Er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting en de temperatuur ligt nog lang op een aangenaam niveau. Halverwege de avond en tijdens de nacht naar vrijdag, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een klein beetje lichte regen. Voor de regen en bewolking uit koelt het nog flink af naar zo'n 11 of 12 graden op de koudste plaatsen. En morgen volgt dan een wisselvallige dag. We beginnen met veel bewolking en wat regen. Maar in de middag is het wat droger, krijgt de zon geregeld ruimte, maar een enkel buienexemplaar blijft wel mogelijk. Wanneer het aan het eind van de dag vaker droog is, met ruimte voor de zon, kan het nog 19 of 20 graden worden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Waar jij ook

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Morgen live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: hate it.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt.